Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered. Dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah.
1: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is er stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan, omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De 4-5 laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. Het Veronica weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!
0: Veronica.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. Het Veronica weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.

0: Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6:00.
4: Een rijke ketel.
5: Goedemorgen. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Alle gevechten moeten stoppen, ook in Libanon. En de straat van Hormuz gaat weer open.
4: Wat?
5: De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats. En vrijdag moet het akkoord dan worden ondertekend. Gebeurt in Zwitserland. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een akkoord is. VN-baas Antonio Guterres zegt dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. Duitsland en Japan hopen vooral dus dat die straat van Hormuz weer open gaat. Snel. Gaat als goed is dus snel weer gebeuren. Vraag is nog een beetje wanneer. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en dan belanden ze in de mestkelder. En vaak overleven ze dat niet. Dat zegt Wakker Dier vanmorgen in het AD. Dieren die in die mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. En Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, dat zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt wel van de tegengoals.
6: Het is teleurstellend als je 2 keer voorstaat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint.
5: Maar
6: ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen. Tegen de kracht van de tegenstander.
5: Koeman zegt er ook bij dat hij wel veel goede dingen heeft gezien ook. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag. Dan spelen ze tegen Zweden. Het weer dan. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen. Maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
11: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.

0: maandag. Gerard Geelen.
1: Irene Cara. En Fame. Het is maandag. Oh, god jongens. Deze ochtend is gewoon te vroeg begonnen.
2: Gerard Ekdom.
1: Mijn god, wat is het...
2: Mijn god, wat is het vroeg.
1: Nou, kun je stellen, ja. Goedemorgen zeg. Het is maandagochtend 15 juni 2026. De krater is groot. Wat moeten we nou toch met al die vlaggetjes? Nou, we hebben nog een paar wedstrijden te gaan gelukkig. Ben ik de enige die hem gezien heeft? Ja. Toch hebben we dat gouden gevoel vandaag. Dat gouden randje. We voelen ons prins heerlijk.

0: Zo, stiekem alweer een tijdje niet gehoord deze. Fantastisch. Lola Young, zij kwam en ineens was ze ook weer even weg. Ze kon het succes even niet handelen. Het was te veel op één moment. En toen dook ze even onder. Inmiddels is ze er, geloof ik, weer.
1: Ja, is ze er weer?
0: Ja, ze is er weer.
1: Ze treedt weer op.
0: Ze doet het weer, gelukkig. Merci, was dat. Gaat niet over voetbal, hoor. Gaat niet over. En daarvoor Prince and Gold. Dat is, het is maandagochtend. Ik dacht echt serieus, het is zo rustig op de weg. Ik dacht echt dat ik op een vrije dag hier naartoe was gereden.
1: Ja, maar die wedstrijden beginnen ook zo godsgruwelijk laat tegen.
0: Maar er luistert momenteel helemaal niemand, denken wij.
1: Ja, en als je wel luistert, laat het even weten via de Radio Veronica app.
0: We hebben één luisteraar, dat is Luc.
1: Ja, dat is Luc.
0: Die is erbij. Luc, goedemorgen. Ook fijn dat je er bent.
1: Hallo.
0: Onze luisteraar, even welkom ook. Maar ik denk dat iedereen ligt op bed, joh.
1: Ja, ik denk het
0: ook. Nou, misschien dat er wel een enkele nog wel iets... Ik liep hier net door de gang, ik dacht... Hallo? Er is echt niemand. Ik dacht echt dat ik op een feestdag was aangekomen. Je weet, de memo komt niet altijd bij mij aan dat ik vrij ben.
1: Dat klopt, dat klopt.
0: Het is dit jaar twee keer dat ik net op tijd erachter kwam... dat ik bijvoorbeeld niet hoefde te werken met de dag voor paas of zo.
1: Maar jij weigert ook om Microsoft Teams te gebruiken. Dus
0: ik weiger om Teams te gebruiken.
1: Wordt dat ook moeilijk? We krijgen trouwens allemaal appjes binnen.
0: Oh,
1: Quincy, Yvonne, Erik, Maurits.
0: Nou, ja. Zeker vier luisteren. Nou, dat gaat goed gewoon.
1: Dat is leuk, hè?
0: Fijn.
1: Linda ook. Nou, goed.
0: Ja, het was natuurlijk een latertje gisteren voor de mensheid. Die wedstrijd was om 12 uur afgelopen.
1: Ja.
0: En ik heb hem dus uit landsbelang helemaal af zitten kijken. Jullie niet. Jullie zijn gewoon naar bed gegaan.
1: Je gooit ons gelijk voor de bus ook.
0: Dat is niet te geloven. Ja. Ik vind het echt bizar. Nou, ik mocht niet naar bed van mijn wijf.
1: Ja, nou, laat ik het eerst even uitleggen dan. Ik was zaterdagavond, had ik een avond met mijn vrienden. Want dat zou de laatste avond zijn dat we zouden kunnen drinken voordat ik vader werd.
0: Oh ja, oh nee, dan ga je eraan.
1: Dus dan ben je op zondag ben je natuurlijk hartstikke brak, want ik drink nooit meer. En met deze tijden is dan die kater echt verschrikkelijk. Nou ja, en dan moet het nog 10 uur worden op zondag. En ik moest vanmorgen ook nog de samenvatting op muziek zetten. Nou,
0: dat
1: allemaal later nog.
0: Dat komt straks allemaal.
1: Ik kon het gewoon echt niet kijken. En jij, Marijke, wat was jouw excuus?
2: Ja, eerlijk. Ja, als een wedstrijd om 10 uur begint, ga ik daar toch niet aan beginnen. Sorry, dat
0: in ieder geval 1 uur dan binnenkort.
2: Maar goed, dan is het misschien zo knotsgek dat we met z'n allen gaan kijken en hem doortrekken. Kijk, dan vind ik het leuk. Maar om 10 uur op een zondagavond, ja, dan weet je gewoon al dat je hem niet af gaat kijken.
1: En Jos wil het ook niet zien.
2: Jos heeft hem wel afgekeken.
1: Oh.
2: Maar dan scheiden onze wegen gewoon op een gegeven moment, ja. Zo werkt dat.
0: Dan scheiden onze wegen. Dus dan ga jij gewoon lekker in bed liggen.
2: Ik ga naar bed.
0: En dan schurkt hij na de wedstrijd tegen jou aan.
2: Ja.
1: Klinkt ook weer zo officieel, hè? Dat je naast elkaar ligt in bed en dan hier scheiden onze wegen.
0: Hier scheidt onze weg.
1: Ja.
2: Maar goed, Geer, ik ben heel benieuwd als jij wel gekeken hebt. Nee, neem ons eens mee wat je bevindingen zijn.
0: Nou, juichen, kut.
2: Okay.
0: Juichen en weer kut. Dat is eigenlijk kort samengevat de hele wedstrijd.
2: Ja, 2-2 is toch op zich, misschien ben ik dan...
0: We hebben wel een punt dan, toch?
1: Ja, 2-2. Je hebt...
0: Ja, ik snap er niks van.
1: Nee, maakt niet uit. We hebben 1 punt.
2: Oké. Okay,
1: 2-2, 1 punt. En op zich, Japan is op papier wel de
0: moeilijkste
1: tegenstander.
0: Ja. Ik heb dat gisteravond ook 3 keer aan ChatGPT gevraagd.
1: Ja.
0: Van deze pool, wat is de meest spannende? Nou, dat is Japan, want die waren het best. Dus die, dan die twee anderen, Zweden. En wat is die derde ook weer?
1: Dat is Tunesië.
0: Tunesië, nou, dat is appeltje ei.
1: Ja. Okay. Maar wat vond jij van het spel dan? Ja, je kijkt nooit, maar wat zie je dan als je kijkt?
0: Nou ja, als zodra een Japanner ook maar even de bal had, dan was het echt, die hield je hard vast.
1: Ja.
0: Oh, daar gaat hij! Ah! Weet je, dat gebeurde ook. Dus even niet opletten. En het was meteen, dat is vaak, hè, met Nederlands elftal. Even één moment van onoplettendheid en het is gebeurd.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Het is altijd zo.
2: Maar wat is heel leuk is, alle Japanners hebben nadien het stadion opgeruimd, las ik.
1: Echt?
2: Ja, die hebben allemaal, nemen ze zakjes mee naar het stadion.
1: Ach jezus, wat een uitslovers zijn het ook, zeg.
2: Dat is heel proper. Dat is toch hartstikke lief, vind
0: maar
2: ik
0: dat. De beelden waren wel mooi. Wij Nederlanders in Dallas, op het plein, op de Snollebollekust. Heb je die beelden gezien?
2: Ja.
0: Nou, my god, wat moeten die Amerikanen van ons denken, joh.
1: Ja, joh.
0: Fantastisch.
1: En toen hebben de Japanners daarna dat hele plein.
0: Ja,
1: dat
0: is helemaal overgenomen. Ja, gisteren is natuurlijk ook voor het eerst het Veronica Café geopend. Ja. Het was wel gezellig, Christian Bauer en Frans Duit waren daar om een lekker moppie te zingen. We hadden de baarman, was Maurice Verschuren.
1: Kijk eens.
0: Die zat lekker te tappen. En voor mij was het een groot succes. Het café zag er erg gezellig uit.
1: Ja.
0: Dus,
1: ondertussen loopt onze Radio Veronica app echt helemaal vol met mensen die wel gewoon aan het luisteren zijn. Dus dat is heel leuk.
0: Ik dacht, het is dodelijk stil. Dit was het.
2: Nee, iedereen luistert naar ons.
0: Wat heerlijk. Wat goed om te weten. Nou, wat fijn. Het is dus gewoon maandag. Het is niet dat ik op een feestdag binnen ben gewandeld.
1: Nee.
0: Wel, het is een feestdag. Mijn zuster is jarig vandaag.
1: Oh, gefeliciteerd.
0: Yvonne van harte. Of dikke is alweer 45 geworden. was ooit mijn kleine zusje. 45, klopt dat wel? Klopt dat wel? Nou, gaan we eens even snel de garderobekast induiken dan. Zorg dat je eruit ziet als een sharp-dressed man of Zizi Top.

0: Tuinstoel weer uit te scheuren. Of is het Katie Tunstall? Het is Tunstall natuurlijk. Oh, Black Horse. En The Cherry Tree. Vlak die ook niet uit natuurlijk. En daarvoor ZZ Top. Want we zien er weer sharp dressed uit. Tenminste, dat hopen we te maken. Sharp dressed man. En een andere sharp dressed woman komt eraan met het nieuws van 6:30. Wat zit er allemaal in, hè?
1: Eindelijk vrede tussen Amerika en Iran. En snacks verboden op het station.
2: Seks. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest... en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: voordeel op amb.nl. We gaan.
1: Radio Veronica, verkeersinformatie. Met de eerste files van de week. De A2 Sint-Michielskerstel, knooppunt Empel. Bij Empel, daar sta je 7 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewarendorp. Er liggen allerlei, er lopen beesten, beesten op de weg.
2: Beesten of artikelen?
1: Nee, er lopen geen artikelen.
2: Nee,
1: er lopen beesten.
2: Ja, precies, oké. Okay. Die leken dus nog wel.
1: De hele ganse familie. Er
3: staan beesten in de file op de A.
1: Ja, de beestenbende is. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorde bij Rozenburg Centrum. Daar staat een auto met pech. Wat?
2: Ik zie nu voor me hoe artikelen over de weg lopen.
1: Ja, maar dat zijn niet over datum. Is niet goed. Ja.

0: Gewoon protesteren met z'n allen. Ja. Dan gaan we toch gewoon dat binnenhof.
1: Gaan we dan gewoon doen.
0: Ja.
1: Het akkoord gaat niet over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Dat zeg ik er nog even bij. Bondscoach Koeman is tevreden over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Ook al speelden ze 2-2 gelijk tegen Japan. Hij vindt dat Oranje goed speelde en zei: hiermee kunnen we verder. Bij meerdere vechtpartijen de afgelopen jaren op militaire kazernes was alcohol in het spel. Dat heeft Trouw uitgezocht. Vooral op feesten gaat het geregeld mis. En soms raken militairen daardoor zelfs zwaar gewond. En een primeur voor Haarlem. Daar wil de gemeente een station gaan bouwen. Is er dus nog niet. Komt er wel aan. Maar dat is dus het eerste snackvrije station van Nederland, moet dat worden.
0: Maar hoezo? Wordt er zo belachelijk veel gesnackt op stations dat ze het niet aan kunnen daar?
1: Nou, ja, jij reist natuurlijk niet zo vaak met de trein. Maar de laatste keer dat je dat hebt gedaan, is het je nooit opgevallen dat je alleen maar fastfood kunt kopen.
2: Dat is wel waar. Het zijn gevulde koeken en frikandelbroodjes.
0: Frikandelbroodjes.
1: Klopt, of de muur. Je hebt ook vaak een smullers of zo. Dat je een snackmuur. Je kunt haast niks gezonds kopen op station. En daarom wil Haarlem Spaar en Woude nu ingrijpen. En daarom hebben ze nu voorgestemd voor een snackvrij station.
0: Komt er een wortelkraam of zo? Hoe moet ik dat voorstellen?
1: Ik ben dus ook heel nieuwsgierig. Er is ook wel kleine kritiek, want wat is nou fastfood? En ik dacht, oh kijk, de Albert Heijn To Go, daar heb ik wel eens een zakje appeltjes gekocht, weet je wat?
0: Ben jij dat?
1: Ik ben diegene die
0: appeltjes... Was jij dat die zakjes appeltjes gezellig?
1: Gewoon een hele makkelijk toegankelijke snack. Maar ik vraag me dan af of, stel, er komt een Albert Heijn To Go, of ze dan hun producten gaan filteren op dit station. Ik denk dat er nog heel veel haken en ogen zijn op het idee. Maar op zich het idee dat je alleen maar gezonde dingen kunt kopen, ik vind het best wel slim. Het is nu echt heel erg namelijk.
0: Kan je dan een spersieboontje oorlog bestellen?
1: Spersieboontje oorlog, ik vind het een super... Ik hoop dat iemand meeschrijft.
2: Ik denk wel wat het ook wordt. Kijk, Haarlem Spaar en Woude is wel een beetje de trendsetter, hè, op het treingebied.
1: Is dat zo?
2: Vaak als zij met iets beginnen, dan zie je dat het hele land langzamerhand...
0: Is dat zo, ja? Dat is trendzettend, ja.
1: Ja. Maar wat vinden jullie ervan? Is het betutteling of een goed idee?
0: Het is betutteling.
1: Betutteling wel,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: En langs de kant van de snelweg vind ik ook zoiets. Alsof je daar ooit een soepwinkel waar je iets kunt halen.
0: Nou, daar liggen ook gesneden appeltjes in een zakje.
1: Langs de kant van de weg?
0: Ik heb ze al zien liggen.
1: Oké. Nou, ik ga er naar zoeken. Het weer nog. Het is bewolkt met een beetje motregen. Maar later droog vanuit het westen steeds meer zon.
0: Misschien is het begin. Gaat het gebeuren? Ja. De overgangsdag.
1: En het wordt tussen de 17 en de 20 graden.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het

0: heb ik het over Bond, als in James Bond. Want aha, jongens. Zij maakte ooit de soundtrack voor de film Living Daylight. Dat zou je niks verbazen dat het nummer ook Living Daylight heette. En alleen al het instrumental hiervan is goed. Luister, spannend muziekje. Jarenlang gebruikte de top 40. Als tune.
1: Dit gebruikt hij ook best wel vaak bij toplijsten, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Ze gaan we op nummer 432 natuurlijk.
0: Ja, deze week op nummer 432. Vorig jaar nog op nummer 700.
1: Een enorme stijging dus.
0: Een enorme stijging omhoog. Nou goed, oké. Living Daylights van Aha. En daarvoor hadden we de krachten nog voor op maandag. Zeker wel. The Power and Snap. We duiken weer in.
2: Ekdom's platenkast.
0: Geef een hobby hoor. Sorry. Ja, ik geef een hobby.
1: Gaan we nerden, ja?
0: Ja, we gaan even nerden. Het was, ik was 16. Ik had een brommer. Een Honda Novio.
1: Wat?
0: Die moest je aanduwen en die kon... Nou ja, aan het einde van de straat, hopelijk deed hij het dan. En er zat een uitlaat onder die af en toe knalde, weet ik nog. Ik droeg kisten en had een pakje Javaanse jongens stiekem in mijn binnenzak. En spijbelen, dat was eigenlijk mijn favoriete hobby. Nou, dat is kort samengevat mijn zomer van 1994. En ja, er kwam in die zomer ook best een goede plaat uit. Zo hoorde ik toen op Radio Veronica, waar ik altijd naar luisterde, één plaat voorbij komen waarvan ik dacht, die moet ik hebben, want dat zal een grote hit worden. Nou, in Amerika was het een monsterhit. Maar bij Veronica werd het vooral een Veronica-hit. Dus dit is gewoon zo'n Veronica-hit die je destijds op plaat moest hebben. Het mooie was, iedereen was voor Tour Unlimited. Iedereen had Tour Unlimited, maar vond dit stiekem ook wel goed. Dus dan kocht je en Tour Unlimited. Met de Tribal Dance of zo. En dan kocht je daarbij ook deze. Van de band Cracker. Lekker hoor.

0: Veel gedraaid op de zolderkamer en bij de lokale radio, waar ik toen werkte. Ja. Stichting Lokale Omroep Bilthoven, zo noem je toch de stiel op.
1: Ja.
0: Wat een naam, er was geen jingle voor te maken, want het klonk allemaal slecht, maar goed.
1: Ik heb trouwens jouw Honda Novio nog even opgezocht.
0: Heb je die gevonden, ja?
1: Ik wil nu een Honda Novio.
0: Wil je?
1: Ja, wat ziet dat er vet uit, zeg. Echt zo'n oldschool
0: bolletje. Oh man, wat hebben we daar veel kilometers op gemaakt. Ik heb vannacht trouwens gedroomd dat ik op dat ding zat.
1: Echt?
0: Ja, ik heb, omdat het zo'n rare nacht was met voetbalwedstrijd nog half in je hoofd, droomde ik dus dat ik achterop mijn eigen Novio zat.
1: Ja.
0: Een vriend van mij zat voorop. En de voorband was lek en we moesten dwars door een oranje legioen heen.
1: Nee!
0: En iedereen herkende me helaas.
1: Oh.
0: Ja. Heel erg goed. Vandaar, ik denk dat die brommer ergens in mijn hoofd zit. Deze plaat hoort erbij. Cracker was dit uit de platenkast. En low, lekker hoor. Ja.
2: Je raakt het nooit!
0: We zijn wakker.
3: Iets.

0: Even kijken hoor, het is de aflevering 107 van Je Raadt Het Nooit. Wij wonnen beide 53 keer, 10 keer weekwinnaar Marijke, 8 keer Gerard, 5 keer gelijk, 4 keer zwaanstand, 1 keer paalstand.
1: Oh, en dit zijn dus van alles, van onze hele Ik Ben de Morgen Veronica.
0: Van alles bij elkaar opgeteld. Ja,
1: wat leuk.
0: Ik dacht dat ik dit weekend stil had gezeten. Alles, nee, dat is onze Luc die dat gelukkig altijd bijhoudt. Dat is fijn.
1: Leuk, ja.
0: Dankjewel Luc voor deze informatie. Maar goed, het is duidelijk, je ging roemloos ten onder vorige week met 3-2. Maar de brilstand
1: is er
0: weer terug op de moddervette herkansing. We schakelen over naar de podcast Patatje Oorlog. Ik noemde het net nog. Ja, dat hangt ook in de lucht, Patatje Oorlog. Dat is een culinaire podcast van Nana Asare, Noni Koyman en Isabelle Cafando.
1: Dat klinkt allemaal heel Italiaans.
0: Het klinkt nu al als drie gerechten op rij.
1: Lekker.
0: Nou, de gast van de week was in de laatste aflevering Rudolf van Veen. De meester patissier, u kent hem wel. En het gezicht van 24 Kitchen. En wat blijkt nou, hij heeft een heel apart ritueel als hij 's ochtends opstaat.
2: Ik eet elke ochtend een M&M.
3: Mm. Oh, echt waar?
2: Voor het andere poetsen, ja.
3: Echt waar?
2: Ja, eentje.
1: En wat voor een? Een kleur?
2: Het maakt me eigenlijk niet uit.
0: Het is toch apart, hè? De man eet elke ochtend één M&M. Dus hij doet met zo'n zak 2 maanden.
1: Wat fantastisch. Wat
0: ongelooflijk. De vraag is natuurlijk, Marijke, waarom doet hij dit? A, je tong kleurt er lekker van. Dus zo kan hij precies zien of hij zijn tong wel goed schoon heeft gemaakt.
1: Oh, ja.
0: B, de M staat voor hem voor mentaliteit en motivatie. Dus M&M is mentaliteit en motivatie. Of C, hij heeft geen idee. Zijn vader deed het ook altijd en hij heeft het gewoon klakkeloos overgenomen.
1: Oh, wat lastig dit. B vind ik een stom antwoord. Ga ik een streep vervetten? Nee.
0: De M voor mentaliteit en
1: ik weet ook niet
0: motivatie.
4: Hoezo vind je dat een stom antwoord?
1: Nou ja, je gaat toch geen... Dat zou ik echt heel suf vinden als iemand elke ochtend een M&M eet om dan dat M'tje even te kijken en dan te bedenken, dit is voor mij, dit wordt een mooie
0: dag. Ja, dat is wel heel zweverig, hè?
4: Is toch een mooi idee? Begint toch elke dag goed?
1: Nou, dat vind ik het leuke antwoord dat ik gevonden als je dan vrolijk je dag begint met inderdaad wat kleur of eventjes dat ene snackje op de ochtend had ik nog begrepen. Maar de M als motivatie, nee.
4: Dus dit heeft de redactie slecht verzonnen.
1: Dat wil ik niet zeggen, maar ik zou het geen leuk antwoord vinden. Ik zou het jammer vinden als dit het is. Dus antwoord B ga ik een streep doorzetten. Ja, ik vind eigenlijk antwoord A, als je dat de kleurstof inderdaad gebruikt en daarna het tanden gaat poetsen. Want dat zei hij er wel bij, het is voor het tanden poetsen.
0: Ja, precies. Op zich,
1: op zich vind ik dat nog wel. Mag ik nog één keer antwoord C horen?
0: Antwoord C is, hij heeft geen idee, want zijn vader deed het ook altijd. En hij heeft het gewoon klakkeloos overgenomen.
1: Ah, dat geloof ik eigenlijk ook niet. Zoiets neem je, daar heb je altijd wel een reden voor. Of je vindt het heel lekker, of je vader vindt het heel lekker. Nee, ik ga toch voor de kleurstof en de tandenpoetsen. Antwoord nummer A.
0: Nummer A. Nou, dan gaan we eens even luisteren naar Rudolf. Wat er nou precies schuil ging achter deze gewoonte.
2: Lang geleden deed ik zo'n zakje open, omdat ik het vond in de keuken. En ik dacht, wat doen die M&M's nou hier? Maar, dus ik scheur dat zakje open meer uit een soort gewoonte dan...
1: Ja.
2: Ik draaide dat ding zo door mijn vingers. En toen viel die M mij op. Er stond zo'n witte M opgedrukt. Ja. En toen dacht ik, frek, mentaliteit en motivatie. Laat dit nou de rest van mijn leven mijn vitaminepil zijn. Voordat ik vertrek, wat ik ook ga doen.
0: Ja.
2: Ik denk, dit is mentaliteit en motivatie.
0: Het is toch fantastisch. We hadden wel als conclusie...
5: Wat een rare man.
0: Ja, wat een rare man. Ja, nee.
1: Sorry,
0: maar het is wel een hele lieve man. Dat is in ieder geval duidelijk. Maar het is helaas niet goed. Het is echt... De M staat bij hem voor mentaliteit en motivatie. En dat slikt hij dan elke ochtend even. En dan, dan heeft hij dat weer in zijn lijf zitten. Dat is toch prettig.
4: Heb jij niet ook als je hem hoort... dat je in je achterhoofd zo hoort van... Dan gaan we de suiker nog even karamelliseren.
0: Ja!
4: De room moet even opstijven. Kort even.
0: Een kort stijfje?
4: Ja.
0: Ja. Nou goed, hoe dan ook. Het is 1-0 voor mij. En daarmee is de week alweer begonnen. Oh.
6: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank. Met de beste muziek aller tijden. Veronica.
7: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
17: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja.
20: Serieus?
21: Wat een geld.
22: 18.000. Godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus, speelbewust.
26: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
27: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
28: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
29: Voel me zo free.
30: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
31: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
30: Wow, dit is echt nice.
31: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
32: Radio Veronica.
33: Met het nieuws. Het is 7 uur.
0: Met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Amerika en Iran hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten gaan stoppen. Ook in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd hierop. Ze tekenen het akkoord aan vrijdag en dan moet ook de straat van Hormuz weer opengaan. Laat de olie stromen, dat zei president Trump erover. Er is nog niks gezegd over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Het was ondertussen een heftige oorlogsnacht in Oekraïne. Rusland viel de steden Kiev en Kharkiv aan en daarbij zijn zeker 9 doden gevallen. En ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. Een muur ligt eruit en het dak is afgebrand. De premier noemt het een brute aanval op het Oekraïense erfgoed. Vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website zelfs overbelast. En bondscoach Koeman vindt de eerste WK-wedstrijd tegen Japan een hele goede wedstrijd, ook al werd het 2-2.
2: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten, maar ik vond het een topwedstrijd.
1: Ja, hij vindt het geen slecht resultaat en zegt dat Japan wordt onderschat. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben.
0: Oh. Nou, goed dat ik het weet.
1: Ja, Max heeft iets moois gemaakt.
0: Ja, zeker.
1: Blijf nog even luisteren vooral. Het weer nog, het is bewolkt toch een beetje met motregen. Ga je geleidelijk aan, wordt het wat droger. Vanuit het westen komt de zon er ook steeds vaker bij vandaag. En het wordt tussen de 17 en de 20 graden.
0: Overgangsdag. Eindelijk. Beetje zonnestralen. Dat zal ons goed doen, hè?
1: Denk ik ook, ja.
0: Er staan ook heel weinig vertragingen, want heel Nederland heeft een kater en ligt op bed.
1: Waarom wij niet eigenlijk?
0: Nou, ja, goed, dat zijn er zes. Waarvan wil ik er drie voorlezen, want ik ben lui. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 8 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hanningsveld-Giessendam, 10 minuten. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Rozenburg Centrum. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt 7 kilometer.
3: Winna goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
34: Get ready for the OG.
35: All y'all bitches wanna look like me.
36: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Het is echt maandag, hè?
1: Ja.
0: Tot 15 juni 2026. Het is Radio Veronica. Je hebt hem aanstaan. Anders hoor je dit niet. Dat is heel logisch eigenlijk, hè? Het is de dag na de wedstrijd. En dat merk je aan iedereen. Ik ben de enige die wedstrijd heeft zitten kijken van jullie allen.
1: Klopt.
0: Ben ik nou de diehard geworden ineens? Of heb ik nationaal belang? Wat is er aan de hand?
1: Nou, volgens mij was Marijke, jij had natuurlijk behoorlijk wat lasjoefjes gedronken. Ik heb op zaterdag gedronken, dus ik was brak. En ik dacht, ja, ik kan morgen niet op mijn werk verschijnen als ik dit ga kijken. Dus ik ben ook gaan slapen.
0: Nou ja, ik dacht gisteravond, ik steek de barbecue even aan. En dan gaan we daarna gezellig de wedstrijd. Ik had Curaçao een beetje aanstaan om te kijken wat er gebeurde. Dat werd 1-0, ja. 1-1, ja. 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1. Wat is dit? Maar goed, het was niet alleen bij de mensheid gezellig. Het was natuurlijk ook behoorlijk gezellig bij het Radio Veronica. WK Café.
1: En hoe klonk dat in godsnaam?
0: Even luisteren hoor, dat was gisteren vanaf 4 uur. Wouter Frank waren erbij.
2: Ik heb hier echt, ik droom hier al weken over dit moment. Let op. Radio Veronica Café, laat je horen!
0: Nou, gezellig. Daarna begon dus Curaçao tegen Duitsland. Met 7-1.
1: Ja, het is niet
0: 7-1,
1: normaal.
0: 7-1 is wel erg.
1: Het werd dus nog 1-1.
0: Het werd toch 1-1? Ja, nou, dat weet je toch niet? Wat goed.
1: Dit wordt nog gewoon een ongelofelijke stunt. En toen werd het net 7-1.
0: Ja, net, hè?
1: Net.
0: Ja, echt op de valreep, hoor.
1: Op de valreep.
0: Op de valreep met het 7-1. Ja,
1: helaas.
0: Maar ja, ze zijn in ieder geval ontzettend blij dat ze erbij zijn, natuurlijk. Dat snap ik ook wel.
1: Dat is het ook.
0: Maar toen werd het 10 uur. Ik was erbij. Ik had de televisie aan. Ik heb mijn oranje shirt aangetrokken op de bank.
3: Ach, wat lief.
0: Dus ik zat er helemaal klaar voor. Ik denk, daar gaan we dan oranje tegen Japan. Het Nederlands elftal was hard op weg naar een overwinning, maar toch ging het net even mis. Want ja, elke keer één moment van onbewaakzaamheid. En bam, het werd meteen weer gelijk. En uiteindelijk werd het 2-1. Dacht ik, oh, hoe is het mogelijk? Toch nog 2-1. Ja hoor, en daar was de zwaanstand.
1: Maar toch nog, hè? Late treffer van een Japanner in de 89e minuut. Maar ja, goed, wij hebben het dus niet gezien. Dus wij kunnen eigenlijk niet echt mee. Wat vond je nou van het spel? Laten we eens even een diepe analyse geven van hoe
0: Koeman
1: het
0: heeft neergezet. Tegen.
1: Nee?
0: Nee, het viel me niet tegen.
1: Wat viel je niet tegen dan?
0: Nou, ik vind dat het was best goed. Kijk, ik heb natuurlijk totaal geen verstand van voetbal. Echt niet.
1: Wat ging er dan zo goed volgens jou?
0: Nou, heel veel mensen stonden niet buitenspel.
1: Dat is mooi al.
0: Dat is mooi natuurlijk, hè, dat er een doelpunt wordt gemaakt en je ziet gewoon, nou, dat is niet buitenspel. Nee. Ik zag het meteen.
1: Ja.
0: Ik zag het meteen. Er hoeft geen FIFA aan de pas te komen gewoon.
1: Ja.
0: Maar ik weet ook dat, ik hoorde net op het nieuws ook, Ronald Koeman is ook tevreden. Want ik heb ook even gekeken van alle tegenstanders die we hebben in de eerste fase van dit WK.
1: Ja.
0: Was Japan de moeilijkste?
1: Eigenlijk wel, ja. Want Zweden is normaal gesproken ook heel goed, maar die hebben dit jaar een wat minder team, als je de statistieken moet geloven. En Tunesië zouden we in theorie ook helemaal op moeten rollen.
0: Maar het was even kijken, hoor. Dit is de hele analyse natuurlijk. Want opvallende keuze, hè, dat Koeman ging wisselen natuurlijk. En dan gaat er toch iets veranderen in de dynamiek. Maar het ging wel aardig.
1: Gerrit Ekdom over voetbal. Ik kan er uren naar luisteren, moet ik zeggen.
0: Maar goed, laten we nog even één keer de wedstrijd herbeleven voor de mensen die net wakker zijn en dat gisteren gemist hebben, of misschien nog even een kleine opfrissing willen hebben. Want we hebben hem natuurlijk weer keurig samengevat. We hebben hem samengevat. Ga er even lekker dansend voor zitten.
4: Dallas is ready for the show. En wij ook. Nederland gaat beginnen aan het WK voetbal. Is dit dan het jaar dat alles goed valt voor het elftal van coach Ronald Koeman? En er wordt afgeteld op dat megascherm, de Jumbotron, hier in Dallas. 4, 3, 2, 1. En dan zijn wij begonnen aan de wedstrijd tussen Nederland

gaan niet rijden. Met de vrije trap veel te laag. Haalt Nederland dan hier weinig uit. Ze zijn echt niet alle langste, de spelers van Japan. Maar als je hem zo laag neerlegt, dan is het geen probleem om hem weg te werken. Wel een nieuwe voorzet van Nederland. En Van Dijk! Aan de linkerkant opnieuw, redactiespositie. Aan de linkerkant is het Nakamura. Kijken of hij kan schieten.

Gravenberg. Handige beweging. Maakt hij ruimte voor zichzelf. Heel handig gedaan. Nu probeert hij Summerville te bereiken. Dat lukt ook. Summerville in 16 meter. Summerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands.

0: schotbel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant, die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner, nu naar de kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker van Koki Ogawa. En het is 2-2 in Dallas. 2-2. Wat is de eindstand? De volgende afspraak over een dag of zes in Houston. Dan is Zweden de tegenstander van het Nederlands elftal.
1: Kijk, dan zijn jullie weer op de hoogte hoe het er gisteravond aan toe ging. Gisteravond laat, tussen 10 en 12. De wedstrijd Nederland tegen Japan.
2: Ja, je hoeft eigenlijk niet meer te kijken als je
1: dit hoort,
2: toch?
1: Dit was het. Heerlijk. En voor de mensen die zich afvragen, wat was dat voor liedje? Jonas Blue vinden we heerlijk. The Edge of Desire. En aankomende zaterdag om 7 uur dan tegen Zweden. Gaan jullie dan wel kijken?
2: Ja, dan zijn we er.
1: Gaan jullie dan wel kijken, ja?
3: Ja, oké, voor deze keer dan.
1: Nou ja, dan kunnen we vast vooruit juichen en een beetje gezelligheid. En de conclusie op deze maandagochtend, ik spreek namens mezelf. We're still alive. Pearl Jam.

0: tegen de slaap en het weekend natuurlijk. Dat is de Wall Street Shuffle maar even. 10cc. Daarvoor het is I'm Still Alive, want dat zijn we. Geloof het toch niet. Pearl Jam. Het nieuws komt eraan zo meteen van 7:30. En wat zit er allemaal in, Marijke?
1: Op TikTok nu ook producten te kopen en waarom je voor de seks je neus moet snuiten.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Altap.
12: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
15: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
14: overleven. Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
16: We worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
14: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
17: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak. Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Lekkere van Albert Heijn.
0: Radio Veronica, verkeersinformatie. 14 vertragingen, dit zijn de problemen. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. Dat is lang geleden, hè? Een kwartier. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewaardendorp, 10 minuten. En een vrachtwagen met pech op de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Rozenburg Centrum. Daar sta je 10 minuten. Voor de rest, heerlijk rustig. Het is 50 seconden voor 7:30. Jij rekent het vast goed. Vast goed. Laatste nieuws. Met Marijke.
1: Goedemorgen. Amerika en Iran hebben afgesproken om te stoppen met hun aanvallen in het Midden-Oosten. Ook de aanvallen in Libanon moeten daarmee stoppen. Vrijdag tekenen ze hun akkoord. En dan mogen er ook weer schepen varen door de Straat van Hormuz.
0: Dat is toch niet te geloven? Moeten we binnenkort die site aanpassen?
1: Nou, inderdaad.
0: Is die open of is die dicht.nl?
1: Dat moet absoluut, zeker weten.
21: Ik heb de inlogcodes van de site.
0: Dus oh, gelukkig. Ik heb er maanden in over kijken, nu ineens.
1: Koeien. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en verdrinken of stikken dan soms in hun eigen mest. Wakker Dier zegt in het AD dat het zeker 4 keer per week gebeurt. Daar schrikken ze van, zeggen ze. Vanaf vandaag is de TikTok-winkel open. Wat betekent dat je met 1 klik dan meteen producten ook kan kopen op TikTok. Ja, dat kan voor grote problemen zorgen. Ja, kijk je een video, zie je dat een shirt wordt aangeprezen of iets dergelijks. En dan kun je dus meteen aanklikken dat je het wil hebben. Er zijn ook veel zorgen over. In Canada ging het namelijk al behoorlijk mis. Er was een 12-jarig meisje die voor $12.000 aan virtuele munten had gekocht. Dus hou je kinderen daarmee een beetje in de gaten.
11: Niet klikken!
13: Niet klikken.
1: Toen we denken aan Habbo vroeger. Ja, dat ga ik even een krocht in. Maar dan kon je ook altijd een pasje met credit. Ja. Dus is ook veel geld.
11: Dan moest je voor bellen. Moest
1: ja,
11: je
1: dat klopt inderdaad. Maar goed, het was een leuke tijd.
13: Oké, okay, kijk uit en druk niet per ongeluk.
1: Precies, inderdaad ook dat
13: niet
1: nog.
13: Niet klik.
1: En de Quest.
13: Ach, is de Quest hier binnen? Ach, wat leuk zeg.
1: Geeft wat tips voor morgen. Ook wat je niet helemaal verwacht van de Quest, wetenschappelijk gezien. Maar om je leven tussen de lakens een boost te geven.
13: Oh, dat is mooi. Vertel eens even.
1: Nou, wat je moet doen voor je het bed induikt als je gaat kaasfonduën. Want dat is...
13: Ja.
1: Heb jij een routine voordat je met bezig gaat?
13: Heb ik een routine? Nee.
1: Het ontstaat gewoon.
13: Net, hopelijk. Ja, dat is het allerleukste natuurlijk. Hè? Dat het spontaan...
1: Gebeurt. Nou, de Quest geeft namelijk de tip dat je je neus moet snuiten.
13: Ja, is dat een synoniem voor...
1: Nee, dat is geen synoniem. Dat is gewoon letterlijk wat het is. Je moet je neus snuiten.
13: Oh, wel echt?
1: Nee, okay. Nee, dat is geen vies synoniem. Nee, dat is echt, je moet echt je neus snuiten. En waarom dan? Nou goed, met een volle neus geniet je natuurlijk wat minder hè, van de Vrije Partij. Dat is logisch. Maar je geniet ook meer van de Vrije Partij als je je partner goed kan ruiken.
13: Ja, want de geuren belangrijk, hè?
1: Geur is belangrijk.
13: Ja.
21: En waarom is dat dan zo belangrijk, jongens?
1: Nou, de waarom, dat is leuk dat je dat vraagt. Daar hebben ze nog geen antwoord op. Dus daar kunnen we het misschien met elkaar over hebben. Ze zijn erachter gekomen omdat ze een groep mensen... hebben ze geurstokjes gegeven. Aan de mensen die dus de geuren het beste thuis konden brengen. Die bleken later in een seksenquête die ze moesten invullen... dus meer te genieten van hun seksleven. Dus daarom zagen ze een verband tussen mensen die goed kunnen ruiken...
13: Oh.
1: En meer genieten.
21: Maar ze hebben dus nog niet weten te linken aan wat je ruikt tijdens de seks, waardoor het beter
1: wordt.
21: Nee,
1: dat is dat niet. Dit onderzoek nog niet naar buiten gekomen. Dus ik kan het jou even vragen.
13: Maar hebben ze dan ook stokjes geurend naar kaas?
1: De geur
13: dan wel
1: zelf...
13: lavendel. Ja. Ja. Je ruikt de kaas van nu wel wat waar.
21: Geurkaas.
1: Ja. Nee, maar dat is niet iets wat jullie herkennen. Dat je tijdens het vrije iets ruikt. Dat je denkt, nou, oh, dit is nu gewoon echt.
21: Ja, ik weet niet wat ik hierover moet zeggen.
13: Ja, ik vind het allemaal zo privé, hè?
1: Mag,
13: ja.
1: Oh, is het ineens dan te privé?
13: Ja, ja.
1: Oh, okay.
13: Dus nee, maar je,
1: ja.
13: Het kan iets nog een klein beetje van dat lekkere luchtje zijn... wat ze gisteravond had opgedaan. Wat je nog ruikt, wat gewoon lekker is. Of gewoon de geur van je geliefde.
1: Tere beminnen.
21: Ja, ja. Nou ja, een dampende slaapkamer op een zwoele zomernacht, ja.
1: Het kan gaan geuren, hè?
21: Ja. Het is niet slecht altijd, toch?
13: Nee, ja, soms wel.
21: Zullen we het dan daarbij houden?
13: Ja, dat is
21: okay.
1: Het weer nog. Het is nog even bewolkt, een beetje motregen, maar geleidelijk droog. Vanuit het westen ook steeds meer zon. En het wordt tussen de 17 en de 20 graden.
13: Nou, jongens. Ik wil bijna zeggen, ik ruik de dennennaald al, maar dat zal iets heel anders zijn geweest.

0: One Night in Bangkok. Murray Head bij Veronica. En het is maandagochtend. En ik hoor je denken, zal het vandaag ook gebeuren? Zal er niet weer de koelkast ingegaan zijn? Nee, zometeen gaan wij weer spelen. Het woordenboekspel. En dat betekent dat wij weer een willekeurig woord uit de Vandalen hebben gehaald. We hebben drie verschillende omschrijvingen van dat woord. En als jij als kandidaat raadt wat de juiste is, dan win jij een geweldig boek. En we hebben er nog één gevonden, maar het is echt fantastisch, want er is veel vraag naar. De biografie van The Rolling Stones. Woe. Een hele dikke is dat. Dik
1: ja.
0: boek.
1: Ja.
0: Dat valt te winnen en daar doen we ook een nut bij, want zo zijn wij. Wil jij meespelen met het woordenboekspel, dan is dit het moment om te appen. Je hoeft maar één woord te appen en dat is woordenboekspel. Naar de Radio Veronica app en wellicht dat je mee mag spelen. Dus woordenboekspel appen naar de Radio Veronica app. En wellicht is dat boek van die Rolling Stones voor jou. Heb je wat te lezen op het strand deze week?

0: in de morgen is er voor jou.
1: Je bent en blijft een topper.
0: Het niveau is om te janken.
1: Hello, hello, hello.

eerst een hit te pakken. Onder de film The Devil Wears Prada 2. En ze komt naar Nederland voor een concert volgend jaar 14 maart in de Gashouder in Amsterdam. En ze staat ook nog op het North Sea Jazz Festival. Sienna Spyro was dit, een Material Lover. En daarvoor Golden Earring en I Can't.

0: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen zeg. Een NSU RO 80 heb je.
1: Ja, klopt.
0: Of is het een RO 80? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, nee, wat wel RO 80.
0: RO 80, hè, ja. Mooi, hè. Hoe oud is die?
1: Ja. 1973.
0: Zo. Want toen waren
1: wij... 1 jaar ouder dan dat ik ben.
0: 1 jaar ouder. Ik wou dat we... Toen waren wij er allemaal nog niet.
2: Maar de nee. NSU, dat is ook een merk wat niet meer bestaat, toch?
1: Nee, dat klopt.
0: En moet
1: ja,
0: je,
1: helaas.
0: Hoe vaak poets je hem, Martijn?
1: Nou, zo gauw die uit de garage gehaald wordt of uit de schuur gehaald wordt, dan ga ik hem uitgebreid poetsen.
0: Even meteen de lappie er langs. Oké.
1: Okay. Ja, zeker.
0: Nou, hopelijk heb ik voor jou, als je het hebt over oldtimers, kom je vrouw eigenlijk gauw uit bij de Rolling Stones. Je dacht in 1973, nou, over 53 jaar zullen ze vast wel niet meer bestaan. Jawel, en is een nieuw album onderweg. En het boek is misschien wel voor jou. Alleen moet je nog even het woord van de dag tot je nemen.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Zit je goed?
1: Ja, zeker.
0: Nou, het woord van vandaag is...
3: Erratum.
0: Wat?
3: Huh? Erratum.
0: Ik heb zo'n jeuk aan mijn...
3: Erratum.
0: Nou zeg. Erratum. Marijke, wat is dat?
4: Ah, erratum, daar kun je helemaal geen jeuk aan hebben. Dat is gewoon een ander woord voor een drukfout.
0: Een drukfout. Max, wat is het volgens jou?
2: Een erratum is een draaiknopje aan de bovenkant van een gitaar. En daar stem je de snaren mee.
0: Even de erratum erbij pakken, hoor.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Erratum is een ander woord voor de ballen van een beer.
1: Oh jee.
0: Een beer heeft een erratum.
1: Dat had ik eigenlijk even. Ik kom net uit Canada, dus dat had ik elke keer even moeten vragen aan die beer die ik tegenkwam.
0: Oh, heb je een beer gezien, live?
1: Ja, ja nee. Zeker. Oh. 3, ja.
0: 3? Wat deed je toen?
1: Echt een bruine, een zwarte en een grizzly met 2 jongen.
0: Holy shit, was je bang of bleef ik de kalmte zelf?
1: Ja, nee, dat is best wel heel spannend.
0: Zo.
1: Maar ik had het hem dus moeten vragen.
0: Had je moeten doen, ja.
2: Maar dat wat daar hing, leek dat op dat je denkt, nou, dat zal wel een erratum heten.
1: Nou, mijn gevoel zegt het knopje van mijn gitaar.
0: Hmm. Jij denkt het knopje van een gitaar? Oftewel, het antwoord van Max.
1: Ja.
0: Het draaiknopje aan de bovenkant van de gitaar.
1: Ja, dat denk ik.
0: Nou, we gaan eens even kijken of het waar is.
1: Ik hoop het.
3: Een erratum is een ander woord voor drukfout.
0: Oh.
3: Marijke heeft gelijk.
0: Oh, nee! Dat was in ieder geval die beer was het niet geweest, dus dat was ook mooi. Nee, weet je, nee het is een drukfout. Ach, dus het is drukfout, helaas.
1: Ja, dat vergeet ik nooit meer.
0: Dat vergeet je nooit meer. Maar Martijn, je weet, je gaat nooit met lege handen naar huis. Je krijgt van ons een bemoedigend applaus. En we vonden je een fantastische kandidaat.
1: Nou, dankjewel.
0: En de luisteraar vraagt nog of haar oldtimer een rotatiemotor heeft of niet. Oké, dat gaan we even uitzoeken.
1: Ja, klopt.
0: Jij hebt een rotatiemotor.
1: Een
0: rotatiemotor.
1: Een wankel.
0: Staat genoeg.

0: En daarvoor C-Namos Fire.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschap.

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
13: gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
16: Oh, heerlijk hier, hè?
17: Ja, eindelijk even niks.
18: Dit is echt nice.
19: Hola, le pongo dos cervezas.
20: Hola, señor. Sí, twee bier.
18: Voor mij?
16: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
19: Por favor.
20: Proost. Proost.
21: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Marijke Ketel.
25: Goedemorgen. Je kan vanaf vandaag wat goedkoper reizen met de trein. Het gaat om een speciaal klimaatticket van €49 per maand. En dan kan je deze zomer onbeperkt reizen buiten de spits. Het zou ervoor moeten zorgen dat je minder snel voor de auto kiest. Er blijkt wel veel interesse. Vannacht was meteen de NS-site overbelast. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en belanden dan in de mestkelder, waar ze soms verdrinken of stikken. Bakker Dier trok meldingen na en zegt in het AD geschrokken te zijn van de uitkomsten. Het gebeurt gemiddeld 4 keer per week. Bakker Dier noemt het verschrikkelijk en wil dat de stalvloeren worden aangepast. Eindelijk wat goed nieuws, want Amerika en Iran zouden een akkoord hebben gesloten. De aanvallen in het Midden-Oosten moeten daarmee stoppen, ook die in Libanon. Maar Israël, die daar vooral Hezbollah aanvalt, heeft daar nog niks over gezegd. En ook zou er nog niks zijn afgesproken over Iraanse kernwapens. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en volgens Trump gaan dan ook weer schepen varen door de straat van Hormuz. En na het gelijkspel tegen Japan op het WK staat bondscoach Koeman nog steeds achter zijn wissels. Oranje stond 2-1 voor toen hij voor meer verdedigers ging en daarna viel de gelijkmaker. Volgens Koeman was dat gewoon pech.
26: Als je de beide goals analyseert, dan is het natuurlijk niet goed hoe we de eerste goal verdedigen. En de tweede is heel ongelukkig die geraakt wordt. Voetbal zit soms gek in elkaar.
25: Zweden, onze volgende tegenstander, won net van Tunesië met 5-1. Het weer dan. Vanochtend is het bewolkt met soms een spat botregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plekken de zon door. En het wordt tussen de 17 en de 20 graden.
24: Krijgen we dan in plaats van een spatregen een straalzon?
25: Ja!
24: Oh!
25: Inderdaad, heerlijk.
24: Het komt eraan hoor!
25: Geduld nog.
24: 20 vertragingen staan er. Dit zijn de problemen. De A2 Utrecht en Bos bij Kerkdriel, 37 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Maanderbroek, door een ongeval, 18 minuten. En de A32 Heerenveen-Meppel bij Steenwijk-Noord, 21 minuten.
27: Elektrisch op vakantie? Fast.
0: Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
22: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
27: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
28: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
29: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
30: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
31: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
32: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: dacht, de temperatuur schiet een klein beetje omhoog deze week. De zon gaat zich weer laten zien. En dan kan Brian Adams ook weer gedraaid worden. Summer of 69. Kies ik voor Summer, hoor. Het is maandagochtend. Het is 15 juni, mijn zuster is jarig. Yvonne, gefeliciteerd! Woe. Even heb ik het maar vastgeroepen ook.
1: Van ons ook!
0: 45, doe de 45!
1: Ja.
0: En het is de dag na de wedstrijd Nederland-Japan. En ik ben dus de enige van al jullie jongelui die hem gezien heeft van dit programma.
1: Ja.
0: Terwijl ik bedoel, ik zit in de winter van mijn leven. Hè. Ik bedoel, ik ben al aan het afronden. En nice. ik ging gewoon naar bed om kwart over 12.
1: Dat is het toch ook. Jij zit al 30 jaar bij de radio. Dat hebben wij niet. Wij moeten, nog presteren, wij moeten nog presteren in de ochtend. We moeten fris zijn.
2: Ja. Nou, ik, Frank even mee. Ik ben er ook.
0: Hey,
2: ja, Frank, ik heb ook zitten kijken. En ik ben hier ook gewoon heel vroeg. En ik sta altijd om 6 uur op, 5 uur op. Om voor te rijden op dit programma. Maar ik zit ook nog niet in de winter van mijn leven. Ik vind dat wel bout gesteld voor jou, Gerard Ekdom.
0: Oh, sorry. Nou ja, goed.
2: Het is toch de herfst, man. Die man is 47. Hij ziet er misschien uit als 57.
1: Nou ja, zeg.
2: Maar hij zit nog niet in de winter van zijn leven.
1: Nee, maar jullie zijn gerijpt. Laat ik het zo zeggen.
0: Nou, gerijpt.
3: Eikenhout wel.
0: Ik ga naar huis.
1: Ja, hele mooie Pinot Noir zijn jullie.
2: Smeren klinken.
0: Ja, ik vind ook. Ik moet even naar mijn psychiater. Nou ja, hoe dan ook.
1: Je hebt het gezien en dat is prima.
0: Ja, nou ja, dat eigenlijk, hè. Het is 2-2. We gaan het zo meteen, denk ik, nog wel even een klein beetje over hebben.
1: Klein beetje, hoor. Klein beetje.
0: Klein beetje. En we zitten even te kijken wat er allemaal zou kunnen gaan plaatsvinden vanwege de vredesdeal tussen VS en Iran. Ja, er zijn dingen ondertekend. En we hebben natuurlijk een website ooit in het leven geroepen. Ja.

0: is hij open of dicht.nl? Op dit moment heb ik even gekeken. Hij is dicht.
1: Ja, maar we hebben hem ook al 3 maanden niet die site bekeken en aangeraakt.
0: Ja, maar dus, we hebben hangen erbij. Misschien moet je deze week een grote verandering op de site gaan zetten.
1: Ja, we gaan het nauwlettend in de gaten houden, Geert.
0: Kleur groen en open.
1: Ja,
0: het staat er wat zijn. En wat zal er met die benzineprijzen gebeuren?
1: Zo.
0: In één klap. Wat denk je zelf?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Ik denk het ook niet.

0: chipito's hangen nog aan zijn bovenlip.
1: Ja, absoluut, man.
0: De stress komt nog uit alle poriën. Oh, oh, oh, wat een weekend, wat een weekend. Wat is er een hoop gebeurd? Frank heeft alles opgenoteerd. Opgenoteerd is Belgisch trouwens. Frank, even blijven!
2: Ja,
0: goedemorgen!
1: Goedemorgen, Geer. Ja, wat fijn om jou weer te spreken. En wat was het een geweldig weekend.
0: Nou, hè.
1: De World Cup of Darts en het WK voetbal in één week.
0: Wat trek je aan op zo'n moment, hè?
1: Ik denk dat ik wel 60 uur in het sport heb gekeken en ik heb werkelijk waar van elke minuut genoten. Beetje jammer dat we die 2-1 nog even weggaven, maar goed, dat mag de pret in principe niet drukken. Geer, laten we even beginnen bij de World Cup of Darts, waar Michael van Gerwen en Gian van Veen samen speelden en dat is echt een gouden duo, want ze verloren pas in de finale van Engeland en ook naast het bord is het genieten, want de wereld van het darts is totaal anders dan het voetbal. Bij het WK hoor je Duitsland na de 7-1 tegen Curaçao nog zeggen dat ze respect hebben voor de tegenstander. In het darts hoeft dat allemaal helemaal niet. Van Veen die is ook niet op zijn mondje gevallen en Van Gerwen helemaal niet. Ze wonnen met veel meer moeite dan verwacht van Zweden en dan is Van Gerwen niet de moeilijkste om de tegenstander vervolgens nog even lekker de grond in te boren.
3: Een van zijn betere wedstrijden ooit in zijn leven wordt, waar de Oscar ook weer vertrouwen krijgt en dat ze af en toe links en rechts om erin gaan, wat hij eigenlijk helemaal niet kan. Maar ja, ja, maar het is
4: gewoon ook nog.
3: Ja, maar, ja, ik kom met de jongen uit de jeugd. Ik weet,
4: dat is
3: ook zo. Ik heb vorige week nog gespeeld. Toen zei je erin.
4: Dus stond ik op dubbel 5 gewoon
3: ja,
4: één.
3: Nee, ja, precies. Toen zei je erin tegen mij, moet je tegen de ja, tuinieren. Ja, ja, maar dat is gewoon zo.
0: Dat ja, gebeurt niet allemaal.
1: Je speelt tegen een tuinier.
0: Oh, ik moest even. Ja, het is niet ondertiteld, hè? Nee. Dus even goed
1: ja, dit is echt, Brabants op zijn best is dit,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, goed luisteren.
1: Ja, en dan Gary Anderson van Schotland. Die zijn nog veel erger, want op het WK durft echt niemand in het land van Donald Trump het te zeggen dat als het heel slecht veld is bijvoorbeeld. Maar als het dartboard bij de World Cup of Darts slecht is, dan is Anderson niet te beroerd om daar wat van te zeggen. En dat doet hij met die heerlijke Schotse tongval.
5: They are the worst dartboards ever. And don't quote me on it. You ask anyone in the circuit that's playing, even ask the PDC, even ask dart manufacturers, they will tell you.
0: Dayboards are
5: absolutely shocking.
0: That's the worst dartboard ever.
1: Absolutely shocking.
6: En toch verstaan we hem beter dan Van Gerwen.
1: Ja, kun je nagaan, ja.
0: Eigenlijk.
1: Maar goed, en dan is het natuurlijk een kleine stap naar een sportman die helemaal zegt wat hij denkt. En dat is natuurlijk onze eigen Max Verstappen. Die werd teleurstellend vijfde bij de Grand Prix in Barcelona. Ja, en dat moest hij doen met een nieuwe motor. Daar was geen twijfel over, want die was in Monaco helemaal naar de kutkloterij gegaan. Maar gelukkig heeft Max nog historisch besef als hem daarnaar gevraagd wordt. Want hij labelt een tekenfilm op die echt uit onze tijd komt, toch, Geer?
7: I have to take a new engine because the other one is not working anymore. So otherwise I'll be Fred Flintstone.
0: Fred Flintstone.
1: Ja, de benenwagen van Fred. Ja. Hij zei nog net niet Wilma! Ja. En deze serie die komt dus gewoon uit de jaren 60. Hè. Toen was Max min 30. Goed, dan is het tijd voor de top 3, Geer. En die beslaat dit WK elke keer uit alleen maar fans. Er worden talloze fans geïnterviewd rond de wedstrijden natuurlijk. En ja, de ene is nog gekker dan de ander. En op 3 staat nu een man die het nationale elftal van Curaçao iets te hoog had ingeschat voor het duel met Duitsland. Dat nummer 9 tegen de nummer 82 van de FIFA-ranking.
8: Duitsland tegen Curaçao, wat is je voorspelling?
9: 1-0 voor Curaçao.
10: 3-0 voor Curaçao. Zeker weten.
11: Wordt 10-0 voor Curaçao morgen. 5 goals in de eerste helft, 5 goals in de tweede helft. Ja toch, moet.
0: 10-0.
1: Ja, het werd dus 7-1
0: ja.
1: Voor Duitsland. Hij zat er dus maar 16 doelpunten naast met zijn voorspelling.
0: Wat betekent dat in de ranking?
1: Niet zo heel veel hoor, nee. En dan op 2 een Oranje-fan die wat mij betreft iets te veel deelt over de inhoud van haar koffer. Zij wordt bij het inpakken gevolgd door de NOS. En ik weet niet of dat wel verstandig is. Ik moet wel oppassen met wat ik zeg, want het gaat hier om een vrouw die echt wel op leeftijd is. En dan hoef ik dit soort details eigenlijk liever niet te weten.
12: Schoenen, sjaals, petten, tassen.
0: Onderbroeken.
12: Onderbroeken, oranje onderbroeken. Zelfs de onderbroeken, de BH is oranje.
0: Ik hoor toch echt de moeder van Jan Smit oplepen.
1: Ja, precies. Ja, etagères, het dekbed waar Willem-Alexander en Maxima nog onder hebben geslapen.
0: Servetten ook weg. Etagères,
1: ja, alles allemaal weg, ja. Goed, het is radio, maar ik heb er wel gelijk een beeld bij natuurlijk. Ja. Goed, dan op 1. Daar had kunnen staan Virgil van Dijk met een fenomenale kopbal. Daar had ook kunnen staan Crescencio Somerville met die geweldige goal met links. Maar het is een man geworden die minstens zo'n grote ster is. Er wordt hem gevraagd naar gedoe over de oranje vlaggetjes op de iconische Marktweg in Den Haag. Waar jij ook nog hebt gestaan,
0: ja,
1: Geer.
0: Met Danny.
1: Met de Radio Veronica microfoon. Er is namelijk kritiek van de Partij voor de Dieren dat de bomen helemaal oranje zijn ingepakt. En dat zou verstikkend werken voor de natuur. Daar heeft Leon uit vakje M duidelijk geen boodschap aan.
2: Dat zijn van die azijnzaakjes, die hebben overal wat op de oude die Partij voor de Dieren. Ik word er zo moe van. Wat ben je bang dat die boom dadelijk in één keer uit het plastic komt? Maar jongens, ik stik. Donderstraat erop, man. Het is 2 weken. Gaat er een beetje plastic omheen? Waar heb je het over? Oh. Ik bedoel, ga je werk doen, meneer, weet ik hoe die heet.
6: Hij klinkt gisteren dan normaal nog.
1: Ja, Leon die zegt gewoon waar het op staat. Was hij maar bondscoach van Nederland, hè, dan werd het allemaal veel aanvallender. Maar goed, dit was hem, Geer. Volgende week spreken we elkaar weer en dan hebben we met een nulletje of 4 van Zweden gewonnen.
0: Ja toch, dat zetten we neer.
1: Ga ik vanuit,
0: 4-0 Zweden, oké. Okay. We hoeven niet te zweten aankomende zaterdag.
1: Precies.
0: Heel fijn, dames en heren. Frank, even blij. We zijn weer op de hoogte.

30 jaar oud. En nog steeds een klassieker, de Nightcrawlers. En Put the Feelings. Oh, is het echt 31 jaar oud? Even rekenen. 1995, ja. Zo. Oké, ik heb niks gezegd. Zing! Lieve mensen, het is tijd voor Zing naar de Ping zo meteen. En hopelijk dat jij je kunt aanmelden als kandidaat. Dat zouden wij heel gezellig vinden. Er valt namelijk 150 euro te winnen. Ja.

0: Hé, dat was hem al. Nou, hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Moet ik hem nog een keer laten horen?
1: Ja.
0: Toch.
2: Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena.
0: Hey, hoe gaat die verder? Je mag het inzingen en sturen via de app en wellicht spreken we elkaar zo meteen. Zing na de ping. Maar eerst komt het nieuws eraan van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
3: Onterechte compensatie in de toeslagenaffaire. En hoe heet jouw stofzuiger?
0: Zaki.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: 1 ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
13: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
20: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
19: Zo geregeld, 123inkt.nl.
21: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
22: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
0: Gezellig. Radio Veronica Verkeer met de 16 vertragingen. Dus dat valt wel mee. Dit zijn de problemen. De A2 Utrecht naar Bos bij Kerkdriel, 51 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Veenendaal, 12 minuten. En de A32 Heerenveen-Meppel bij Steenwijk Noord, 13 minuten. 8:55, het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
3: Goedemorgen jongens, hou je even vast.
0: Oh jee.
3: Olie is iets goedkoper geworden.
0: Oh yeah!
3: komt natuurlijk na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben. En daardoor zou de straat van Hormuz dus binnenkort weer open gaan voor olietankers. Dat die dicht is, zorgt al maanden voor dure benzine.
0: Maar wij zitten dus nu echt... Wij verwachten dus een gigantische daling van de prijs aan de pomp. Maar in de praktijk gaat dat natuurlijk nooit gebeuren. Nee. Het is omhoog gegaan. Het is omhoog gegaan. Het blijft hoog. Ja. Dus alles wordt goedkoper. En wat niet... De pomp.
1: Ja, het zal wel weer een beetje zakken naar 2,10 of zo. En dan is dat gewoon de nieuwe standaard.
3: Ah, ja, maar dat is toch... dat olie dus wel iets goedkoper.
0: Maar dan worden we toch gewoon genaaid,
1: ja.
0: Of niet?
1: Ja, ik denk het wel.
0: We worden genaaid.
3: We houden het in de gaten.
0: Protest.
3: Zeker 20.000 ouders hebben onterecht compensatie gekregen in de toeslagenaffaire. Dat zeggen bronnen tegen NRC. De overheid sloeg waarschuwingen in de wind. En de hulp aan echte slachtoffers liep vertraging op. President Trump heeft zijn 80ste verjaardag gevierd met een serie kooigevechten op het gazon van het Witte Huis. Het ging er bloedig aan toe. Een van de vechters riep in de microfoon: Michelle Obama is een man. Een typische complottheorie is dat van Trump-fans. En blijkbaar zijn er een hele hoop mensen die huishoudelijke artikelen een naam geven.
0: Ah, ja.
3: Bijvoorbeeld dat je je stofzuiger gewoon een naam geeft. Ik heb een paar voorbeelden genoemd, maar ik ben wel benieuwd of jullie dit herkennen.
0: Nee.
3: Nee? Er is niks in jouw huis wat een... Max ook niet?
1: Nee, ook niet. Nee.
3: Nou, is het iets wat jullie zouden overwegen? Want er zijn mensen die zijn ontzettend creatief.
0: Ik heb wel een stofzuiger, die heet Shaki.
3: Shaki.
0: Echt?
3: Ja. Die hebben jullie Shaki genoemd of is dat het merk?
0: Nee, dat is niet het merk. Nee, we hebben een Shaki gedaan. Nu het zegt, er is inderdaad iets wat zuigt dat Shaki heet.
1: Nee joh.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
3: En hoe, weet je dan wel nog hoe dat is gekomen?
0: Ik denk die jongens.
3: Shaki. Ja, is dat een robotstofzuiger? Ja. Of is het echt zo'n...
0: Ja, het is een robotding. Ja.
1: Maar waar komt dat vandaan dan?
0: Ik weet het niet. Ja. Weet ik, maar voor de rest, er zijn ook heel veel mensen die hun auto een naam geven, weet ik.
3: Oh ja?
0: Ja. Die kolder auto heet Muis.
3: Dat meen je niet.
0: Het is een mini en is grijs.
3: Maar, okay, maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Dat ze zegt, ik ga even met de muis naar de tandarts?
0: Ik pak de muis vandaag.
3: Pak de muis.
0: Ik, en ik zie hier in de app ook Frits met dubbel Z de stofzuiger. Dat zegt Luc.
1: En Tinette die noemt hem Floor. De Floor Manager.
0: Oh, de Floor Manager. Oh, dat is een mooie.
1: Ja.
0: Ja, en Martijn zegt, we hebben Filip. Maar dat komt vanwege het werk.
1: Ah.
3: Oh, ja, dat vind ik ook wel creatief.
0: Filip heeft weer lekker zijn werk gedaan vandaag. Ja.
3: Nou, ik vind het eigenlijk heel creatief. Ja, mensen hebben het hier online ook nog over Dustin Bieber.
0: Oh ja, Dustin Bieber. Ja.
3: Obi-Wan Kenobi, die vond ik een beetje...
1: Ja, is wel vergezocht.
3: Een beetje vergezocht. Of dat je je stofzuiger vernoemt naar je ex. Ja, dat is ook alweer een beetje plat. Misschien, hè? Vind ik eigenlijk Floor leuker.
0: Ja.
3: Of Moppie.
0: Maar het is wel raar als je hem naar je ex noemt, dat je ex beter zuigt dan... Nou goed, laat maar ook. We gaan het weer.
3: Laten we naar het weer
0: de schoonmoeder noemen.
3: Ik denk dat ik het weer inderdaad ga doen. Ja, laten we dat
0: schoon.
3: Vanochtend is het...
0: Schoonmoeder. Oh.
1: Ja.
3: Jongens, zijn we wakker? Ik dacht, het is gewoon een heel onaardige opmerking.
0: Nee joh.
3: Vanochtend nog bewolkt met soms een beetje motregen. Vanmiddag droog, breekt vanuit het westen op steeds meer plekken de zon door. En het wordt vandaag tussen de 17 en de...

0: auto's staat uploaden. Dancing in the Moonlight. Dan krijgen we al een hele hoop namen voor stofzuigers en toestanden binnen. En andere huishoudelijk leed. Ina die zegt, onze robotmaaier heet Sven. Jeroen zegt, onze vaatwasser heet Vaatima. Marco, onze stofzuiger heet Sophie. En onze vaatwasser heet Mientje. Heel veel mensen wiens stofzuiger ook dan wel auto Sjaki heet. Dus ik ben niet de enige met Sjaki, is ook leuk.
1: Nee.
0: En Erwin zegt, de kraan hier op werk heet Henny Heisman.
1: Ja, en dat is dus niet de waterkraan, maar dat is gewoon de kraan.
0: De kraan, zeg maar.
1: Een hele grote kraan.
0: Ik snap hem. Nou, ja. Dank voor alle inzendingen.
2: Leuk. Zing!
0: Heisman. Het is tijd voor Zing na de Ping met kans op €150. Tenminste, als het een beetje naar behoren gaat allemaal. Maar we spelen 3 rondes en elke ronde mag je ook stoppen. Maar als je besluit om door te gaan, maar je hebt een blackout. Of je weet het gewoon echt niet meer. Compleet fout. Dan hebben wij altijd een troostprijs in de vorm van de act of the morgen. Kurkentrekker. Die is lekker in de hand. En vandaag gaan we het spelen met Maurice. Goedemorgen, Maurice.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het, jongen?
3: Ja, lekker, lekker.
0: Ja, lekker, alles goed op deze maandagochtend. Ik check het even.
3: Ja, nee, gaat prima, joh.
0: Is het laat geworden gisteravond of valt het wel mee?
3: Nou, het valt mee. Ik heb hem niet afgekeken.
0: Nee, jij moest ook vroeg op.
3: Ja, dus sowieso wel lekker af. 5 uur dat er weg.
0: 5 uur, ja. Ik ben dan. Welkom bij de club. Fijn dat je erbij bent. En je bent vrachtwagenchauffeur, zie ik.
3: Hey. Klopt. Oh.
0: Of je even getal tussen de 1 en de 20 kunt noemen. Dan gaan we kijken welke vrachtwagenchauffeurvraag er staat voor jou.
3: Ja, ik heb 1 nog nooit gehoord, dus laten we die maar eens doen.
0: Nummer 1. Welke staat daar, Max?
1: Ja, waar haal jij de lekkerste gehaktbal, Maurice?
3: De lekkerste gehaktbal, hè? Die haal ik toch gewoon thuis, denk ik.
0: Toch gewoon thuis, ja. Lekker in de energie,
3: ja, hè? Ja, toch gewoon thuis.
0: Heerlijk. Nou ja, hopelijk gaat alles fantastisch en heb je €150 rijker. Maar je moest dit afzingen naar de Ping. Dat hebben een hoop mensen gedaan natuurlijk. Even luisteren, hoor.

0: Marina. Hoi.
1: Oh, dat was wel schattig. Nou, en Maurice, je deed het als volgt.
2: Macarena. Oh ja, en mijn stofzuiger heet Hattie.
1: En je stofzuiger heet Hattie. Nou,
3: top.
1: Pikken we toch even mee. Macarena. Hai, precies. Macarena. Nou, ben je er klaar voor?
3: Zeker.
1: Dan komt hij aan voor 50 euro.

0: Adel, 50 euro. Ga je door?
1: Zeker.
0: Komt hij aan, 100 euro. Ja! Hoor dat toch eens even. Helemaal goed, 100 euro. Maar ga je door?
1: Ja, wat we doen, hè?
0: Tot het gaatje, hè, vandaag.
1: Zeker.
0: Komt hij aan voor 150 euro.

0: love your way. Every day.
1: Compleet, dat kan niet. Maries, 150 euro verdiend.
0: Nou, lekker. Nou,
1: het is toch fijn. Zie je er wel vroeg opstaan heeft gewoon zo ook zijn voordelen.
0: Ja, zeker.
1: Fijn. Komt naar je toe en dan ook nog een belangrijke taak. Want welke van deze gaan we draaien? Los Del Rio, Adele, Jermaine Jackson en Pia Fedora of Big Mountain?
0: Doe de laatste maar. Adele doet mevrouw geen plezier, zeg maar.
1: Nee, oké, dan doen we die niet. Zeg, baby, I love you, hey. Dan is die voor jou. Komt de Big Mountain er ook nog bij. En wens ik jou een fijne maandag.
0: Dankjewel.
1: Bye.

grote heuvel was dit. Big Mountain and Baby, I Love Your Way. Het was de keuze van Maurice. Hij won €150 in Zing na de Ping op deze maandagochtend. En we vragen aan Taylor Swift of ze nog hele slechte gewoontes heeft.

0: Weer eens.
1: Nou, of jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Oranje, ook voor blauw.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
5: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: bent. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: met het nieuws. Het is 9 uur.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Uitspraak in de Noorse zaak tegen de 29-jarige Marius Bork Hoijby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in. Er was ruim 7,5 jaar cel tegen hem geëist. Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de Straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen nog te wachten bij Iran. De meesten willen eerst weten hoe veilig het is voor ze weer gaan varen. Er zouden namelijk zeemijnen liggen. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken 10.000 euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na te gaan is hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. En we speelden gisteren 2-2 gelijk tegen Japan. Bondscoach Koeman is er best wel tevreden mee. Die vindt dat we de sterkte van Japan niet moeten onderschatten. Maar sommige fans zijn toch wel wat teleurgesteld. RTL sprak zo deze man, die het ook gewoon niet zo goed begrijpt.
3: Maar hoe kunnen Japanners nou een kopgoal scoren tegen Nederlanders die gemiddeld gesproken 30 centimeter langer zijn?
2: Nou, er is ook wel wat kritiek op de wisselkeuzes van Koeman, dat hij meer verdedigers inzette. Koeman krijgt dus het advies.
4: Dus Koeman, als je dit ziet, een beetje meer risico, man.
2: Oranje moet zaterdag weer spelen, dan om 7 uur 's avonds tegen Zweden.
1: 18 miljoen bondscoaches.
2: Ja, precies.
1: Een hele kleine stukje.
2: Het weer nog. Vanochtend is het bewolkt met soms een spatje motregen. Vanmiddag droog, breekt vanuit het westen op steeds meer plekken de zon door. En het wordt tussen de 17 en de 20 graden.
1: Lekker. Komt goed. En nog een paar vertragingen ook. De A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel. Daar is de oprit afgesloten en sta je 41 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Bad Hoeverdorp, 5 minuten. En de A12 Utrecht Arnhem bij Driebergen. Daar is de weg afgesloten, 8 minuten.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren!
11: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Is Radio Veronica.
18: Gerard Ekdom.
19: Dit is Veronica.
18: Radio.
12: Radio Veronica.
17: Het top 3000 uur.

0: in kopstem gezongen. Portugal, the man. Dat dan weer wel. Feel it still.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Ja. Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Frans Gol. Hallo Frans, goedemorgen.
3: Goedemorgen Gerard.
0: Hoe gaat het?
3: Het kan beter, ja. Maar het gaat de goede kant op.
0: Heeft het te maken met gisteravond of niet?
3: Nee. We hebben wel gekeken, maar ik ben niet echt een voetbalman.
0: Oké, okay. Nou ja, dat kan. Ik kan me voorstellen, Nederland heeft vandaag een beetje een kater of zo van gisteravond.
3: Ja, het is jammer hoe het gegaan is. Laten we het daar maar op houden.
0: Maar het kan nog, hè?
3: Ja, we gaan het beleven.
0: Ja, jongens, dit allemaal wel. Hoe dan ook, Frans, we gaan een beetje in jouw lijstje duiken. Want je hebt een mooie lijst gemaakt voor de top 3000. En we gaan lekker liedjes daar draaien.
3: Het is prima, hartstikke mooi.
0: Wat heb je zo in de kast staan?
3: Van alles. Dire Straits, Cock Robin, Queen, Coldplay.
0: Van alles.
3: Johnny Cash, van alles.
0: Van alles, hè? Ja, we moeten over die Cock Robin, want die noemde je net. Daar moeten we het even over hebben, want daar heb jij wel een verhaal bij.
3: Ja, het nummer is The Promise You Made, maar wij hebben The Promise We Made, want dat is onze trouwbelofte aan elkaar. En dat hebben we in plaats van ringen, hebben we dan ieders een ster op onze arm getatoeëerd met daaromheen geschreven The Promise We Made. Dus ja, het is ons nummer.
0: En hoe lang loopt die belofte nu al?
3: Bijna 10 jaar.
0: Oké. Want dit het was wel wat ouder, hè? Het is 40 jaar geleden toen die nummer 1 stond.
3: Ja, klopt.
0: Dus jullie hebben hem samen herontdekt?
3: Het is een fantastisch nummer.
0: Ja, het is een fantastisch nummer.
3: Ja, herontdekt, inderdaad.
0: Ja, het is een fantastisch nummer ook.
3: Ja.
0: En die gaan we draaien. Daar is hij al. Och, ja, belofte maakt schuld. Ik beloofde hem te draaien, dus dan gaan we hem draaien ook.
3: Heel fijn, dankjewel.
0: Geniet van de duur, Frans. Maak er een mooie maandag van, hè.
3: En jullie succes met de uitzending.
0: Dankjewel. Bye bye, Frans.
3: Bye bye.
0: Cock Robin, bij Veronica.

0: die jaren huwelijk is de seks nog steeds on fire. En wat mooi, hè? Kings of Leon.
1: Brand!
0: Ja, seks on fire. En daarvoor, het was de huwelijkse belofte die Frans en zijn teerbeminde, zijn vrouw, hebben gemaakt. En het 10 jaar geleden ook hebben laten tatoeëren. Remember the promise you made. Ik heb nog even gecheckt. Inderdaad, deze maand, 40 jaar geleden, een nummer 1 hit in de top 40. Cock Robin, het top 3000 uur met, nou, hoor nou toch eens even, een klassieker van Billy Joel.

0: opletten. Even terug naar het Breinecafé. Afgelopen weekend met Billy Joel in de top 3000 uur en The Piano Man.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Radio Veronica Verkeer, het is niet te geloven. Er staat nergens een file op één plek na. Ik heb hem gevonden bij mijn roestige, pijlsnelle, verrekijkende N270 Deurne-Helmond bij Someren. Daar lopen dieren op de weg. En daarom 5 minuten vertraging. Voor de rest, overal doorrijden.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu
7: Gerard Ekdom.

beetje vertrouwen. Kan geen kwaad. Maandagochtend met George Michael op de radio. Faith. En daarvoor, och, die was ook even fijn om wakker te worden. Faithless. Insomnia. Een hele blije Joyce op de app. Die zegt, och, je stapt in de auto. Het is maandagochtend en je hoort Insomnia van Faithless. Dat is een lekker begin. Dat klopt, het is het top 3000 uur. En hij is samengesteld door Frans Gol. En hij heeft iets met liefde. All you need is...

daar gisteravond bij waren. In de Ziggo Dome. Zij was daar ten tweede male. Want het eerste concert was al op 9 mei. En ja, 14 juni gisteren was de tweede keer dat zij in de Ziggo stond. En dat was fantastisch natuurlijk. Helemaal rammetje, bammetje uitverkocht. En wat een superster is zij in korte tijd ineens geworden. Dit was Olivia Dean en Man I Need. En daarvoor Lenny Kravitz. Het eerste dat we ooit van hem hoorden. Let Love Rule in de top 3000 uur. En ja, als we dan toch niet genoeg energie hebben. Er kan ook.

0: Zo! Galt dat goed, hè? Dat is fantastisch, toch? Queen was dit.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: And don't stop me now. Nee, de week is van start. Er is geen weg meer terug. Het is officieel begonnen. En, begonnen. Dit uur is alweer voorbij, hoor. Dat gaat snel. Het was het muzikale lijstje van Frans Gol. Niet te vormen, Frans Gol. Dat is een zangeres, die is niet meer. Frans is alive and kicking. Dit was zijn top 3000 uur. Waarvoor dank, Frans. En applaus ook, natuurlijk. En samenstellen is al mogelijk. De tool is al geopend via radioveronica.nl. En wellicht dat we een keer in jouw lijstje gaan vroeten. Dat zou toch leuk zijn. Tussen 9 en 10 elke dag het top 3000 uur. Zometeen Marisa. Ik draai er nog eentje voor je. Even ontspannen. Even relaxed. We gaan eruit met Simons. En de Deep End Remix van Catch and Release.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
1: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
8: Mm.
9: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Ook bij Plus, Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: getone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten, al vindt Israël dat het zich daar niet aan hoeft te houden. De gevechten zouden moeten stoppen, ook in Libanon. Maar wij zijn niet ondergeschikt aan Amerika, dat zegt Israël erover. De aanvallen op Libanon zijn ook vanmorgen gewoon nog doorgegaan. Nederland vindt wel dat het akkoord een hoopvolle stap is. Dat zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen bij een internationale missie in de Straat van Hormuz bij Iran. Daar liggen mogelijk zeemijnen en die moeten worden opgeruimd om het weer veilig te maken voor olietankers. Ondertussen was het ook een nacht vol Russische aanvallen in Kiev. President Zelensky noemt de aanval op een historisch klooster een van de ergste aanvallen op de christelijke cultuur. Volgens Zelensky laat Rusland hiermee zien dat het oorlog wil blijven voeren. Hij roept andere landen op om de druk op Rusland op te voeren. En Marius Borg Hoijby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in. Dat heeft de rechter bepaald. Hij wordt verdacht van zeker 40 vergrijpen, waaronder meerdere verkrachtingen. Hij moet zijn slachtoffers bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen. Het weer dan. Vanochtend is het bewolkt met soms een spatje motregen. Maar vanmiddag droog en zon. Ook vanavond nog zon. Het wordt 17 tot 20 graden vandaag. En morgen komen daar een paar graden bij. En tegen het weekend wordt het dan tropisch.
7: Oh, nou, we hebben ook alweer een keertje zin in de zon, toch?
6: Het wordt nu wel weer tijd, denk ik.
7: Ja, dat vind ik ook. Marijke, dankjewel.
6: Graag gedaan.
7: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. Eentje op de A12, Arnhem-Oberhausen. Bij Oud-Dijk, daar doe je er 7 minuten langer over. De A67, Turnhout. Eindhoven bij het prachtige Hapert. Daar ligt wel een afgevallen lading op dit moment. En de vertraging daar is 7 minuten.
8: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Bij Euro

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.

0: die anders doe.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

dag, jongens. Maar ja, toch eventjes een vrolijke noot. Het wordt vanzelf weer vrijdag. Ik hoop dat je een lekker weekend achter de rug hebt. Goedemorgen, het is Marisa hier. En ik dacht, het is misschien wel leuk om de maandag te beginnen met een spreuk. Namelijk, een gebrek aan perfectie is geen tekortkoming, maar een kans om te groeien. Zo, ik kan je

0: tonight.
1: Oh, dan ontmoet je ineens je zielsverwant. Yo, The Train en Hey Soul Sister bij Veronica. Hey Marisa, de bouwbuffels melden zich. Klaar voor een nieuwe week. Ook Sjoerd, Mo en Jason, a.k.a. de Stijgertijgers, zijn er van de partij. Ja, Jessica die heeft hulp nodig. Ze zegt op de fiets, nat geregend tot aan de sokken. De vergeten lunchtrommel van mijn dochter naar school gebracht. Oh, kijk. Dat is nog eens toegewijd moederschap. Wil je John Miles draaien, zodat ik me weer droog kan zingen? Zeker. Jessica, take it away. Music.

0: luisteren, maar dan heb je ook een classic van je welste natuurlijk, hè? John Miles bij Radio Veronica en Music. Ja, zometeen gaan we dansen.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef,
1: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
0: Morgen, het is 11:02. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 12 minuten langer over. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer, een vertraging van 8 minuten. En de laatste, de A67 Turnhout-Eindhoven bij Hapert. Daar is een ongeluk gebeurd en daar moet je 7 minuten wachten.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu,
14: Marisa, met

hip-hop-legende die ooit auditie deed voor de film Star Wars Revenge of the South. Serieus, daar heeft Snoop Dogg dus ooit auditie voor gedaan. Hij wilde graag een Jedi Master spelen. Ja, wie niet? Hey, stel, je staat op het podium en ja, zodra je er staat, wil je er eigenlijk het liefst meteen weer vanaf. Die spotlight, al die ogen gericht op jou, ja, dat voelt gewoon doodeng. Dat overkwam Sting in zijn beginjaren. Hij was gewoon super onzeker als performer. Hij moest zichzelf echt trainen om daar te durven staan. Dus leren hoe je je beweegt op dat podium. Hoe je dat publiek kan pakken. Leren hoe je dat podium je eigen kan maken. En dat is natuurlijk ook wel hoe het werkt met alles, hè, wat je nog niet kan. Niemand begint waar die eindigt. En naast talent heb je ook vooral volharding nodig. Wijze les van Sting. Dit is The Police.

gezien van David Byrne. Dat is natuurlijk de frontman van de Talking Heads. Picnic in Parken. Oslo, dankjewel. Dat zegt Tobias. Altijd leuk om te lezen. And she was hier bij Radio Veronica. Waar je zometeen deze classic hoort van Nena.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijs koffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
13: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
14: Wordt best lastig.
12: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
15: We worden wel wereldkampioen.
16: Ja, tuurlijk.
12: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
17: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verysure.nl.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Hey, ben je er weer?
22: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
21: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
22: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
21: Ja, lekker.
23: Je voelt je
24: een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
23: Egbert Streekt.
25: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Russische aanval op een historische kathedraal in Kiev is verschrikkelijk, zegt buitenlandminister Berendsen. Hij vindt het een aanval op de identiteit van de Oekraïners en sowieso verwerpelijk om een niet-militair doel te bombarderen. De kathedraal hoort bij een klooster op de werelderfgoedlijst. Rusland ontkent de aanval. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld voor verkrachting en zijn slachtoffers zijn opgelucht. Ze kunnen nu de zaak achter zich laten, zeggen hun advocaten. De zoon zelf heeft altijd ontkend en heeft herhaald dat hij vrij wil komen om bij Mette Marit te zijn. Die is ernstig ziek. Ook Engelse jongeren onder de 16 mogen voortaan niet meer op sociale media. Er komt een verbod, zei premier Starmer tijdens een persconferentie. Kinderen moeten zich gelukkig en veilig kunnen voelen. En sociale media zijn daarvoor niet de juiste plek, vindt hij. Starmer krijgt steun van het overgrote deel van de Britse ouders. En een goedkoop zomerabonnement voor de trein is zo'n succes dat de site van de NS steeds vastloopt of eruit ligt. Het abonnement is sinds vandaag te koop. Voor nog geen €50 per maand kan je de hele zomer reizen buiten de spits. Het is een van de maatregelen om mensen te helpen nu benzine zo duur is. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
7: Ja, dankjewel hè. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans. Daar doe je er 10 minuten extra over. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 14 minuten wachten. En tenslotte de A67 Turnhout-Eindhoven bij de grens. Daar is een ongeluk gebeurd en dat kost je 10 minuten.
8: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: voor blauw.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
0: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
4: Hoe?
3: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
7: Serieus?
11: Oh,
7: wat een geld.
12: 18.000.
13: Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.

landbouw, de ander bij de landmacht. En hoe je de uren ook volmaakt, doet met Veronica en je oren. Jamiroquai en The Virtual Insanity. Ja, liegen over je leeftijd. Heb je dat wel eens gedaan? Nou, uit Amerikaanse onderzoek blijkt dat vorig jaar 1 op de 5 mensen op datingsapps een beetje smokkelt met de leeftijd. Mannen die willen graag natuurlijk iets volwassener overkomen. Die tellen er zo'n 1 of 3 bij op. En ja, vrouwen die willen liever de eeuwige jeugd hebben. En die beweren over het algemeen dat ze 1 tot 3 jaar jonger zijn. Deze ster trok standaard 2 jaar van zijn leeftijd af.

0: lekker, hè? Ja, dat dacht ik. Patrick, wat heb je weer prachtig meegezongen. You're That Free bij Veronica en All Right Now. Ja, zometeen gaan we back to the 90s met deze.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook, uit de meterkast.
10: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ja, goedemorgen. Het is 1 minuut over 11:30. Het is Radio Veronica. Met het verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 13 minuten extra over. En de A16 Breda-Rotterdam bij Zonzeel, 1/2 uur. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij Schravendeel. Daar is eerder deze ochtend een ongeluk gebeurd. En de vertraging daar is momenteel 20 minuten.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
17: Marissa. Met

Dit is een officieel Bruno Mars waarderingsmoment. Grenade op Radio Veronica, waar je ochtend voorbij vliegt op de vleugels van je favoriete hits. Ja, dit is een classic van je welste. En extra mooi als je ook in zo'n melodramatische liefdessituatie zit. Het is Foreigner.

Rebecca Shepherd en Coming Home. Ja, over home gesproken. De volgende artiest die woonde vroeger met zijn ouders in New Jersey naast de Nestlé-fabriek. Hij zei ooit, het hele huis rook naar koffie en chocola. Ikzelf ging vroeger naar school naast de Grolsfabriek in Enschede. Dus ja, het was eigenlijk altijd happy hour in de klas.

0: zorgdragen techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57... Kijk op ben.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
18: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
23: gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
26: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
27: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
26: Hoe dan?
27: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
0: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De deal die op handen is tussen Amerika en Iran zou al snel invloed kunnen hebben op de benzineprijzen, schrijft het AD. Wie moet tanken zou volgens United Consumers tot morgen moeten wachten. Dan is de prijs misschien wel 5 cent lager. In België kost diesel vanaf morgen minder dan 2 euro per liter. Voor het eerst in maanden. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is een lichaam gevonden, meldt Omroep West. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar de persoon was niet meer te redden. Ook in Spankapelle in Brabant is een dode gevonden. Die lag in een woning. Het is niet duidelijk of er een misdrijf is gepleegd. De Europese Unie gaat helpen in de jacht op Bolle Jos. Hij is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel en een liquidatie, maar zit in Sierra Leone en het lukt niet om hem uitgeleverd te krijgen. De EU gaat nu de druk opvoeren en dat kan bijvoorbeeld door hulpgeld stop te zetten, meldt de Telegraaf. En we hebben gisteravond massaal op onze telefoon gezeten in de nieuwe drinkpauzes op het WK voetbal. De rust was altijd al een populair scrollmoment en die tussenpauzes zijn erbij gekomen, zeggen providers. Het meest gezocht op Google was: hoe lang is Virgil van Dijk? Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wat warmer bij een mix van zon en wolken.
4: Dankjewel, Jeroen. Ja, een lesje dus. Heel rustig rijden. Dan verbruik je misschien minder brandstof. En dan kun je het tanken uitstellen tot morgen. Dan is het dus misschien goedkoper. Mooie les. Dankjewel, Jeroen. Lekker lunchen met de muziek van Radio Veronica. Zometeen The Weeknd. En ik heb een Duitse astronaut voor je. Maar zullen we eerst even kijken hoe het op de weg is? 3 files met een kwartier of meer vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen de Jan Blankenbrug en Everdingen. Ruim 20 minuten daardoor een ongeluk. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Bijna 20 minuten, 3 kilometer file daar. En ruim een kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder. Daar iets meer dan een kwartier op dit moment. Goeie reis!
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
20: Bij Euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

vanmorgen om 8:30 lag ik in de stoel van de mondhygiënist. Ik vind dat echt vreselijk, met die haken aan je gebit. En ik dacht, had ik nou maar geluisterd naar The Weeknd en een verdoving genomen? I can't feel my face. Maar dat bedacht ik me te laat, vrees ik. En Peter Schilling hoorde je ook, de Duitse astronaut. Die zat daarvoor nog. Völlig losgelöst von der Erde. Sander, die is völlig losgelöst von Radio Veronica. Die heeft lekker vakantie. En ik gok en ik hoop voor hem dat hij lekker zit te lunchen bij zijn campertje op een plek die iets zonniger is dan een gemiddelde locatie in Nederland op dit moment. Goedemiddag, ik ben Jaap. Maar Sander heeft alles goed overgedragen, geen zorgen. Ik kreeg van hem de handleiding van het top 3000 milliseconden spel. Dus dat gaan we gewoon spelen straks. Ik kreeg ook overigens een flinke voorraad crypto-munten drop. Daar ga ik proberen vanaf te blijven. Want in principe is de bedoeling dat jij dat natuurlijk gaat winnen in dit radioprogramma. En zoals je gewend bent, lunchen bij Radio Veronica. En natuurlijk vooral met de allerbeste muziek aller tijden. Met Rondé zometeen. En eerst een flinke schep testosteron op je boterham van de Bloodhound Gang.

Ja, je vult energie erin hoor. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar het viel mij op toen ik hier net binnenliep en even naar de kopjes keek. Nou, kleine oogjes hoor. Na die late avond van gisteren. Rondé hoorde je Love of My Life bij Radio Veronica. Ja, bij Radio Veronica is enthousiast voetbal gekeken gisteravond. Ja, ik ook. Bij mij was het ook middernacht of zo. Het viel wel mee. Het was wel een gekke wedstrijd gisteren bij ons thuis. Want ik hoopte vooral dat Nederland niet zou scoren. Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar had eigenlijk meer met de thuissituatie te maken. Mijn jongste zoon is 11. Ja, 10 uur is dan een beetje laat om nog een hele wedstrijd te kijken. Dus gingen ze vandaag met de hele klas samen naar de wedstrijd kijken. Maar dan moest hij dus wel gisteravond rustig in slaap vallen. En dat was nogal een probleem, want er zaten studenten aan de overkant buiten voetbal te kijken. Dus bij ieder doelpunt zouden ze mijn zoon wakker schreeuwen. Nou, het kwam gelukkig allemaal goed. Hij viel lekker in slaap. En ik denk dat hij inmiddels ook weet dat het 2-2 is geworden. Ja, een beetje terugkijken.

0: van Stevie Wonder. Die hoorde je bij Radio Veronica. Zometeen Bryan Adams en Raccoon.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
9: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
8: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
10: Worden wel wereldkampioen.
11: Ja, tuurlijk.
8: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
0: Bijna 12:30, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 10 files. Ik geef je de files vanaf 12 minuten of met een bijzondere oorzaak. Dat zijn er 3. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Een kwartier, 3 kilometer daar. A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel. Er staat een auto met pech. Zorgt voor een kwartier vertraging. En ook zoiets op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Kom je in de file 2 kilometer, kost je daar 12 minuten extra. Goeie reis!
18: Is Radio Veronica.
19: Het station van Bas en Frank.
18: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
19: En nu
18: Jaap Brienen.
19: Met de

0: Het wordt echt weer lekker weer, hè, later deze week. En dan zullen de mannen van Raccoon blij mee zijn, denk ik. Want die hebben nog een paar concerten in de openlucht staan, zag ik op het programma van die openluchttheaters. Feel Like Flying, hoorde je van ze.
1: De Radio Crypto.
0: Ja, ik zei het al, ik heb een enorme partij drop gekregen. En je moet weten dat ik echt drop is echt wel een guilty pleasure. Geef mij een zak drop in de auto en hij gaat leeg. Het maakt niet uit hoe groot die zak is. Dus geef mij een pakket drop en het gaat ook leeg. Maar het zit netjes dicht, het zit in een doosje. En het is een heel pakket cryptovaluta. Kleine cryptomunten zijn het in een prachtige 150 jaar jubileumbox. En natuurlijk kun je die winnen met de Radio Crypto. Wat ik ga doen is, ik ga je een cryptische omschrijving geven van een liedje dat ik zo meteen ga draaien. Het liedje ken je denk ik wel, maar herken je het ook aan de hand van een cryptische omschrijving? Dat is dus de vraag. Nou, daar gaan we dan. Deze vermomde zangeres is altijd present. Deze vermomde zangeres is altijd present. Je mag er even over nadenken, hoor. En als je denkt te weten, stuur me je antwoord via de Radio Veronica app.

0: toch altijd een beetje alsof ze een week op hockeykamp is geweest. Hè? Die schorre stem van Cyndi Lauper, wel mooi. Time After Time, One Republic, draaide ik ook Counting Stars en Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off.
1: De Radio Crypto.
0: Ja,

0: Kijk, de Veronica-app. Dan komt daar heel veel binnen aan goede, ook wel foute antwoorden. De opgave was: deze vermomde zangeres is altijd present. Deze vermomde zangeres is altijd present. En nou ja, dat er zoveel binnenkwam, dat is te verklaren als ik luister naar het antwoord van Helma bijvoorbeeld. Hier, luister even mee.
1: Die is wel heel erg makkelijk. Incognito. Met Always There.
0: Ja.
1: Yay.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene. Veronica.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
18: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
18: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 1 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er verschijnen steeds meer tentjes op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zijn er nu al 16. Mensen die te laat aankomen voor de bus naar de nachtopvang overnachten noodgedwongen daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het niet menswaardig om in zo'n tentje te moeten slapen. Het goedkope zomerabonnement voor de trein is een succes. Er zijn er al meer dan 20.000 verkocht. NS-topman Koolmees zegt dat een verlenging na de vakantie er nu niet in zit. Het wordt volgens hem dan gewoon te druk in de trein. Koolmees ziet wel iets in een kortingskaart die je ook in de bus, tram en metro kan gebruiken. Zuid-Holland zit in zijn maag met steeds meer bevers. Die graven zoveel holen en gangen langs het water dat er gevaar is voor oevers en dijken. De provincie wil meer schade zien te voorkomen. Afschieten mag niet zomaar omdat bevers beschermd zijn. Maar voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En er loopt een onderzoek naar een scheidsrechter op het WK die gisteren VAR was bij Duitsland Curaçao, melden media. Hij maakte in beeld een handgebaar dat white power betekent. Een club die discriminatie in het voetbal bestrijdt heeft bezwaar gemaakt en wil dat deze scheidsrechter wordt weggestuurd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
27: Dankjewel, Jeroen.
28: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. 10 files op dit moment. Ik geef je de files vanaf 8 minuten of met een bijzondere oorzaak. Dat zijn er 4 op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 10 minuten. A37 knooppunt Holsloot richting Meppen, de Duitse grens. Bij Zwarte Meer kom je in de file ook daar een kleine 10 minuten. Langer is de vertraging door een vrachtwagen met pech op de A58. Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel nu een half uur vertraging. 8 kilometer. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en ook daar weer de Duitse grens. Een kleine 10 minuten vertraging. Goeie reizen. En lekker Radio Veronica aan, want Doe Maar komt eraan. En ook Soul Asylum.
23: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
29: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
23: Oranje. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
30: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
31: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
32: Oké.
31: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
33: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
34: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
35: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
36: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Albert Heijn. Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

En weet je wat het gekke is aan smoor verliefd zijn? Dat je tegelijkertijd slimmer en dommer wordt. Zeg waar. Ja, moet je maar eens over nadenken. Als je dat ooit is overkomen, of misschien wel op dit moment. Je onthoudt ineens alles over degene waarop je verliefd bent. Maar je vergeet wel waar je je autosleutels hebt neergelegd. En zo is het wel, ja. Je wordt slimmer en dommer als je smoorverliefd bent. Of zoals Henny Vriend het zong, liefde is een vreemde ziekte. En Soul Asylum draaide ik ook Runaway Train op maandag 15 juni. De eerste officiële dag van de vakantie van Sander. Lekker, hè? En de eerste dag van mijn vakantiebaantje. Ik ben Jaap, ik ben er tot 2 uur. Straks de Bonanza met Rob en Caroline natuurlijk. Zijn er ook gewoon. De beste muziek aller tijden. Dit is Somber. Yeah.

0: Gloria Gaynor bij Radio Veronica. En het lijflied, hoop ik dan maar, van Oranje, I Will Survive.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Hey, ik zei net dat je een beetje dommer wordt. En ook een beetje slimmer als je smoorverliefd bent. Dat dommer zou veronderstellen dat smoorverliefde mensen het moeilijk hebben bij het top 3000 milliseconden spel. Want ja, dan moet je er wel even goed bij zijn met je koppie. Telefoon goed tegen je oor drukken en meespelen. Het gaat om liedjes herkennen en heel snel. Ja, ik zei het al, 3000 milliseconden. Maar ook 2000 milliseconden en 1000 milliseconden. Dat is vrij rap, hè? Als je denkt, daar kan ik wel. En ik wil wel kans maken op mooie prijs. Dan moet je even luisteren. Want ik heb één proefopgave voor je. Dus 1000 milliseconden van één liedje. Zullen we het gewoon eens uitproberen? Dit fragment, lieve mensen, duurt
1: 1000 milliseconden.
0: Ah, dat is echt kort, hè? Als je denkt, ik herken het wel, die stem, dat was volgens mij, oh ja, maar dan moet dit komen uit dat en dat liedje. Nou ja, dat dus. Als je het antwoord weet, stuur het me snel even via de Radio Veronica-app. Dan speel je misschien zometeen mee. En dan kun je mooie prijzen winnen, hoor.

0: Zo lekker van dik hout zag mijn planken dit, hè. Personal Jesus, Depeche Mode was het. En Coldplay, Speed of Sound bij Radio Veronica. Waar ik zometeen Lionel Richie voor je draai, onder andere. En die plaat waar ik daarnet al een stukje van liet horen, dat duurde precies
1: 1000 milliseconden.
0: Ja, dat is niet veel, maar Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hoorde een klein stukje en jij dacht, oh, maar dit herken ik wel. Welke plaat is dat volgens jou?
2: Nou, volgens mij is het Beautiful Day van U2.
0: Nou, volgens mij ook, Mirjam. Supergoed gedaan. Als je het leuk vindt, en alleen dat natuurlijk, zullen we zometeen het hele spel spelen samen?
2: Lijkt me superleuk.
0: Maak je kans op mooie prijzen. Blijf even hangen. Gaan we zometeen een spelletje doen, Mirjam.
2: Is goed.
0: Leuk.
2: Tot zo.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik. Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: En waar sta je dan? Van 1 naar 2 en weer terug naar 1 te schakelen op dit moment. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Ik geef je de files van 13 minuten of langer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. Een klein kwartier. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel. Ruim een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. Een vrachtwagen met pech daar zorgt voor een half uur vertraging. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen. Daar ruim een half uur. En de laatste op de A58 Eindhoven. Tilburg tussen Best en Moergestel. 14 minuten vertraging. Goeie reis.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Gerard Ekdop.
18: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
19: En nu.
18: Jaap Brienen.
19: Met de beste muziek aller tijden.
20: Dit is Veronica.
21: Jaapie, start de platen.

0: Ja, kijk, als ik je nu zou vragen welke plaat het is, dan is het makkelijk. Want je hebt hem helemaal gehoord en je hebt misschien de titel en de artiest wel onder in beeld. Maar Mirjam?
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij herkende hem binnen 1 seconde. Hè? Welke was het ook weer?
1: Ja, Beautiful Day van U2.
0: Ja, precies.
2: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Nou, en dat, beste Mirjam van Hattem, 57 jaar oud uit Voorschoten, leverde jou een kandidaatstelling op, zeg je dat zo, voor dit spelletje. Fijn dat je mee wil spelen. Heb je er zin in?
1: Ja, zeker. Ik vind het ook wel heel erg spannend.
0: Oh. Maar het komt vast goed, toch? Maar speel je vaker spelletjes die met muziek te maken hebben, zonder merknamen te noemen?
1: Ja, die spelletjes dat je namen moet raden en weet je wel, met bingo,
0: ja,
1: en
0: precies,
1: dat soort dingen.
0: Die, ja, ben je daar goed in?
1: Ja, ik vind wel, maar ja, dan heb ik geen zenuwen.
0: Nou, het komt allemaal goed. Dit zijn korte fragmentjes allemaal. En het is aan jou om ze te herkennen. Ze worden steeds korter. Ik heb er 3 voor je. En bij allemaal kun je prijzen winnen. 1 ding kan ik je alvast vertellen. De Radio Veronica platentas. Die heb je nu al gewonnen door je te kwalificeren. Ja. Dus die is
1: nou,
0: al binnen.
1: Super.
0: Daar kunnen we nog meer prijzen bij gaan doen. Maar dat is natuurlijk dan een beetje aan jou. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Let's go.

0: Dan beginnen we bij 3000 milliseconden. Ik laat je een fragmentje horen. Als je het weet te raden, krijg je in je platentas sowieso de Ekdom in de morgen kurkentrekker. Die staat op het spel. Mirjam, luister goed. Deze duurt
1: 3000 milliseconden.
0: Dat was 3000 milliseconden. Wat dacht je te horen?
2: Ja, ik denk Eminem, maar ik weet niet. Nee, ik weet het niet.
0: Maar je zei, ik denk?
2: Eminem. Eminem.
0: Ja, maar dat is goed hoor.
2: Nou,
0: die,
2: echt?
0: Die kurkentrekker zit erin. Het was Without Me, maar ik hoorde Eminem. En ik ben de invaller, dus ik heb hem bij deze goedgekeurd hoor.
2: Super, dank je.
0: Je kurkentrekker die is binnen. Dan gaan we naar een iets korter fragment. Op het spel staat nu een Radio Veronica t-shirt. Mirjam, daar komt hij. Deze duurt
1: 2000 milliseconden.
0: Wat dacht je te horen?
2: Dat was wel heel kort.
0: te kort?
2: Ja.
0: Oh, dat is jammer. Dan gaat het Radio Veronica t-shirt aan je voorbij. Ik zal het je wel verklappen. Het was No Mercy for the Soldiers. No Mercy.
2: Oh, ja.
0: Van Raccoon.
2: Ja.
0: Dat is straks al gehoord.
2: Ik hoor het nu.
0: Oké. De spanning stijgt. Mirjam van Hattem, ik heb er nog eentje voor je. Die is echt heel kort. Maar ik denk wel dat je het liedje sowieso kent. Ben je er klaar voor? Ik kan hem je twee keer laten horen. De eerste keer komt nu. Deze duurt
1: 1000 milliseconden.
0: Ik zal hem je...
2: Dus,
0: Ja, ik wilde zeggen, ik kan hem je nog een keer laten horen. Of ben je er al?
2: Ik denk dat het Michael Jackson is.
0: Met? Weet je dat? Toevallig?
2: Smooth Criminal.
0: Je vindt het ongelooflijk. Ja hoor. Hartstikke goed. Het was Michael Jackson en Smooth Criminal. Hey, supergoed gedaan. Je krijgt het derde cadeau en de hoofdprijs er ook nog bij. Dat is Remember the Music, een spelletje over muziek, Mirjam. Hey.
2: Oh, geweldig. Ja, dat vind ik heel erg leuk.
0: De cirkel is rond. Je mag kiezen uit Van Eigen Bodem, movies en series of alle tijden. Maar daar mag je nog even over nadenken. Komt jouw kant op met de kurkentrekker in de Radio Veronica platentas. Je hebt hartstikke goed gedaan.
2: Nou, hartstikke leuk. Dank je wel.
0: Nou, jij bedankt. En een mooie dag.
2: Dank je. Eens gelijk.

0: Ja, die Mirjam, joh. Gewoon binnen 1 seconde herkend. En ik hoef hem niet eens een tweede keer te laten horen. Die Michael Jackson en Smooth Criminal. Maandagmiddag. Bijna 2 uur. Bijna tijd voor de Bonanza. Had je een leuke avond gisteren?
1: Ja, ik heb natuurlijk, zoals denk ik heel veel mensen, voetbal gekeken.
0: Ja.
1: Ik had zoveel vertrouwen ineens in Curaçao toen ze 1-1 maakte. Ze speelde
0: dat was
1: ook heel
0: mooi,
1: aanvallend.
0: He?
1: Ja, het was echt geweldig. Maar ja, goed, dan wordt het ineens 2-1 en 3-1 nog voor de rust. En dan denk je, ai, dit wordt minder.
0: Toen werd het 7. Oh, maar dat komt vast goed te volgen.
1: Ja, nou, ik heb er nog steeds vertrouwen in, hoor.
2: In Curaçao?
0: Ja, ja, ja. Ik ook wel. Hoppa, Carolien, zometeen na 2 bij Radio Veronica. Dit is de Electric Light Orchestra.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Veronica. Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: ook voor blauw.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
5: Hoe?
4: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Kessie, Keno. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
14: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
14: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
16: Een klein gebaar

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
7: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
9: Ongekend als iets.
8: Ja, de parlementaire enquête over de coronatijd werd vandaag even emotioneel toen IC-baas Gommers het had over sterfgevallen van ouderen in verpleeghuizen.
10: De maatregelen worden nooit zo streng dat je niet bij een overleden of iemand die op het punt staat te overlijden. Dat moeten we gewoon met elkaar afspreken dat we dat nooit meer doen.
8: Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei Gommers. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. De kortingspas die je vanaf vandaag voor de trein kunt kopen is vooral bedoeld als proef. Je kunt er deze zomer 2 maanden mee reizen buiten de spits voor €49 per maand. Het kabinet is vooral benieuwd of het lukt om meer mensen de trein in te krijgen en of het ook buiten de Randstad werkt. En PSV verkoopt middenvelder Saibari voor een recordbedrag aan Bayern München. Volgens verschillende media betaalt de Duitse topclub €55 miljoen voor de international van Marokko. Saibari moet nog wel medisch gekeurd worden en dat kan ook tijdens het WK. Daar scoorde hij afgelopen weekend tegen Brazilië. Goeie verkoop, Rob.
11: Nou, voor het Nederlands voetbal is het jammer. Ja. En ik denk dat er nog wel 50 miljoen bij had gekund.
8: Als we nog een paar wedstrijden gewacht hadden.
11: Ja.
8: Ja, wie weet. Het weer dan nu bewolkt, straks meer zon. 16 tot 21 graden wordt het dan. Morgen af en toe zon en rond 23 graden. Verkeersinformatie dan. Een paar files die nu opvallen. De A2 Utrecht-Den Bosch voor knooppunt Empel. 10 minuten door een pechgeval. Daar ligt de rechterrijstrook nu dicht. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf Ouddijk 11 minuten extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 8 minuten. En nog de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Gorkum kan daar ook omrijden via Den Bosch over de A2 en dan de A15. Complete overzicht, dat krijg je in de app van Flitsmeister.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
15: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta. Aan alles gedacht. Let's
16: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: 18 plus speelbewust.
19: Ja.
20: Serieus?
19: Wat een geld.
21: 18.000.
22: Wat verdikken we.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
17: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
25: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
26: Hebbes.
27: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: Gangsters Paradise, Coolio. Door vriend vijand Coolio genoemd destijds, om het mooi te vertalen naar het Nederlands. Gangster Paradise is seat. Je kan meteen geld verdienen. Er wordt niks gechatboxed. Van wie is het origineel? Voor €1,85.
1: Oh,
0: meteen een tikje sturen.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Het zou wel een wonder zijn als je het meteen raadt.
1: Ja, daarom raad ik het ook niet.
0: Oeh, hij pakt hem niet op. Stevie Wonder had het goede antwoord mogen en kunnen zijn.
2: Ik denk misschien verhoog je prijs nog.
0: Even spelen de wijs. Tot aan 4 uur gaat de muziek weer helemaal over jouw smaak. Waar heb je zin in? Dat is eigenlijk de kernvraag. En daar zijn we dus ook volstrekt van afhankelijk. Als jij geen appje stuurt naar Radio Veronica...

moet je zien te voorkomen, want we hebben zoveel zin in. Nadia van Dieren was overigens de aanvrager van de Coolie Open Gangsters Paradise. En Hans zegt, het is inmiddels alweer 50 jaar geleden. Doobie Brothers, Taking It To The Streets, met Kenny.

0: was Wouter van de Joint Venture Doobie Brothers. Want daar gaat Doobie over Taken Into the Streets. En hij is een brother van ons, want juist bij, ja, stond bij Wouter een keer thuis geweest. Hè? Dus wij beschouwen hem nu ook als vriend.
1: Wauw.

0: Ja, jij had gelijk, Caroline. Misschien had ik het slechte grapje uit moeten leggen. Of moet je slechte grapjes überhaupt niet uit willen leggen? Dat klopt.
1: Nou, ik begreep hem wel hoor. Ja. Maar het kostte me gewoon 3 seconden.
0: Ja, Michael McDonald's. Ze zijn dus niet daar gaan eten. Bij de gele M. Ja. Dat was een Moves Like Jagger. Daarna Maroon 5 en Christina Aguilera. En Moves Like Jagger. Je raadt nooit wat ik erachteraan ga starten. Ze gaat het dus ook niet raden. Dat is jammer, hè?
1: Nee.
0: Moves Like Jagger. Nou, de nieuwe van Rolling Stones is er ervan. Is aangevraagd door Bianca, door Harm. En schijnt elke avond gebruikt.

0: Boskamp Show. Ja, het is gewoon een lekker nummer. Hoe je het ook bent of keert. Rolling Stones en In The Stars is hun nieuwe single. Ja, vertelde jij mij eens iets dat dit gebruikt wordt bij de NOS?
1: Ja, ik hoor hem elke avond aan het eind van het avondprogramma rondom de avondwedstrijden. Maar het schijnt dus een officieel soundtrack liedje te zijn van de FIFA. Mm-hmm. De versie, maar dan wel net even anders van de Stones. De Third Nut en Andrew Watt remix.
0: Weer een dance beat ondergekregen.
1: En dan krijg je de hoogtepunt van de wedstrijden.
2: Palen voor de eerste keer. Het 16 meter gebied.
0: Ja.
3: Ah, lekker.
0: Oh ja, en ik weet hoe het verder afloopt. Ja. Het verbaast me eigenlijk nog wel dat we een NPO-logo op hebben zitten op dat WK. Overal waar ze reclame in kunnen douwen, douwen ze reclame in. Ja. Zelfs zo'n breekje.
3: Zo'n hydratatiebreek.
0: Ja, mooi woord is het ervoor. Ja. Hup, gewoon bam, reclame erin. Ja. En voor de analyse, ja, straks spreken we Koeman, maar nu eerst 63 minuten reclame. En een voorbeeldje, VRT is toch ook, hè, publieke omroep. Geen reclame of drie reclametjes, kleine reclametjes die erbij horen. En dan klaar, gaan we verder, weet je wel. Veel mensen die ook gewoon zin hebben om zelfs het Nederlands elftal tegenwoordig op de Belgische tv te kijken. Dus volgende keer afnemen we het publieke omroep gewoon aan de commercie geven. Tenzij de NPO belooft, hey, we doen het gewoon wat goedkoper met ietsje minder reclame. Ik zou nooit door dat intro van Earth and Fire heen gaan. Is het veel te mooi voor.

Earth, Wind and Fire. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Want we hadden dan net Rolling Stones met de nieuwe single. En dan In the Stone erachteraan. Leuk, hè? Ik zou het intro nooit volpraten. Fred van het Einde was overigens degene die dit nummer heeft aangevraagd van Earth, Wind and Fire. In the Stone. Kim zegt Whitesnake. Hij treedt nog op. Ik had kaarten, maar heb het gemist omdat ik het vergeten was in mijn agenda te zetten. Nou, dat moet een enorme prioriteit zijn geweest.

0: jullie wel eens overkomen eigenlijk? Dat je een bandje of zo, een leuke artiest waar je naar uitkeek, een ticket had. En dat je vergeten bent echt.
1: Ja, het was niet voor een artiest, maar voor een cabaret show. Mm-hmm. En we zaten op de barbecue van met onze buren. Zeg maar de straatbarbecue. En terwijl ik een hap nam van mijn saté, dacht ik ineens... Shit, we hadden hier helemaal niet moeten zijn. Ja. Dus ik zeg tegen Ben, hadden wij geen kaarten voor? Maar ik weet dan niet eens met welke show ik hierna gaan.
0: Zelfs retrospectief, als anekdote.
1: En jij?
0: Enkele honderden keren. Blasé, jongen, blasé. Valt reuze mee, hoor, dat is waar. Whitesnake voor Kim en Here I Go Again. Ik hoop voor je dat hij nog een keer komt. Kun je hem nog een keer in je klapper zetten.
2: Ja, volgens mij is hij echt... gepensioneerd met zijn band.
0: Okay, dus sorry Kim, die E was een buitenkantje. Hij is gepensioneerd. Het gaat niet meer. Kim Lagarde, hey Kim. Ik dacht precies hetzelfde gisteravond. NOS, geen commerciële zender hoort. Dit NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. Notabene een cryptovaluta-platform ook nog. Dus nee, goed. Volgende keer... wij werken toch ook maar hard, hè? We nemen niet eens een drinkpauze nu.
1: Nee, en ik zou best hydratatie kunnen gebruiken, ja.
0: Het is iets over 2:30, Jasiet, heb jij voor ons het laatste nieuws.
2: Ja, ik blijf even in de sportwereld. Feyenoord lijkt een nieuwe trainer te hebben gevonden. De opvolger van de ontslagen Robin van Persie wordt volgens ESPN een oude bekende, Giovanni van Bronckhorst.
0: Echt waar?
2: Ja, hij was van 2015 tot 2019 al trainer van Feyenoord en werd in die tijd 1 keer kampioen.
0: En hoe is het met Nederland zelf dan?
2: Het Nederlands elftal komt bij, denk ik, van die wedstrijd van gisteravond.
0: Kijk, voor actueel harde nieuws moet je toch hier zijn, hè? Ja. Hoe is het op het Nederlandse wegennet? Is het maandagochtend, rustige ochtend?
2: Nou, maandagochtend is het al even niet meer.
1: Ik zit net
0: het programma is toch opgenomen morgen? Alleen de files zijn live. Ziet ze, waar staan ze?
2: Er zijn 3 files die echt opvallen. De rest is allemaal wat korter. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Empel. Bijna een kwartier extra door een pechgeval. Dan een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 14 minuten. Daar is nog maar 1 rijstrook open. En ook een pechgeval op de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond.
0: Ajo.
2: 19 minuten.
0: Dankjewel. Richard Nieuwkerk was samen met

hadden wij bij Stenders en Ekdom, sorry dat ik mezelf als eerst noem, maar dat is nou helemaal de titel van het programma. Ook een stel, die gingen na Snow Patrol toe. En het is toch wel leuk om op maandag meteen de afterparty ook te doen. Of wij Shut Your Eyes willen draaien.

0: zich en die zegt: goedemiddag Rob en Carolien. Hoi. Die heeft meteen een vraag. Hoe heet die plaat waarbij je in het intro zeegeluiden hoort? Mm-hmm. Volgens mij gebruikte Veronica deze ook. Het is een instrumentaal nummer. Goed de zak. Nou, ik denk ik paas ze meteen door naar jou. Ik heb een idee, maar ik zal er wel naast zitten.
1: Ja, nou ja, wat voor idee heb je dan?
0: Nou, ik dacht het is of Come As Hello Way, maar dat is niet instrumentaal.
1: Nee, precies. Daar zit een mond
0: en
1: op.
0: En toen dacht ik ook nog aan Summer Is Over van Dusty Springfield, maar dat is ook niet instrumentaal.
1: Nee. Zou Biscaya van James Last kunnen zijn?
0: Ja, dat kan ook nog.
1: Ja. Nou, gaan we zo even over na. Dan laat ik hem er ook maar meteen.
0: Ja, pak hem erbij, want Jacques zit nu te luisteren. Die denkt leuk dat jullie het erover hebben. Ja. Maar boter bij de vis, weet je wel.
1: Ja, ik denk dat dan als dit hem is, dat de zeegeluiden erbij gestart zijn. We liever dan het afgelopen vrijdagavond hadden we de Pub 40. De hitlijst van 1982 opnieuw samengesteld stond hij in.
0: Ja, volgens mij heeft hij er ook nog vrij lang in gestaan. In de hitlijst. Wow. Nee, valt er mee?
1: Beetje op 7, 8.
0: Nou, dat vind ik toch vrij lang voor dit.
1: Nou, we willen even van hem horen. Is dit hem? Ja of nee?
2: 10 weken.
0: Nee, dat bedoel ik. Bijna 3 maanden hebben we dit geluisterd.
1: De hele zomer. De Veronica komt naar je toe deze zomer. Dat was die van, hè?
0: Ja.
1: Laat me even weten of deze dat was. Goos, die zegt: wat dacht je van Sienna Spyro met Material Lover? Het is zo een lekker ego-tipje.

0: Nee, jongens, ik heb de film nog steeds niet gezien. Komt echt nog wel een keer. Shanna Spyro en Material Lover. Niemand hier volgens mij nog The Devil Wears Prada.
1: Nee.
0: Niemand nog, nee. Maar hij staat echt op onze lijst. Nou, Jacques zegt, ja, dat is hem. Bedankt, James Last. En als je hem helemaal wilt horen, op Heerdis/Stenders is de hele Pub 40 van afgelopen vrijdagavond te horen. Ook de uitzending die Gerard en ik met Frits Spits hebben gedaan staat erop. En natuurlijk Stenders 60s en 70s Standards.
1: Zit je nou gewoon reclame te maken?
0: Ja, omdat het een keer zo uitkwam. Anders
1: nou, het is dat het een commerciële zender is.
0: Nee, want ik doe dat voor niks.
1: Oh.
0: Want dat betaal ik abonnementsgeld voor om het daarop te zetten enzovoort. Stone Temple Pilots, plus voor Jan Willem.

0: Jan Willem. Die zat nog in de Stone en in de Stones. Nu dacht ik, en deze er nog wel bij. De Stone Temple Pilot en Plush. Dat ik ook een beetje om moet glimlachen is het bericht van Joost. Hé, hey, het is altijd leuk om met het gezin naar het Nederlands elftal te kijken. Mijn vrouw kijkt dus nooit. Maar gisteren keek ze wel. Ze wees op de rechts buiten. Wie is dat? Somerville, Jimmy Somerville. Heet hij echt zo, vroeg ze nog. Ja, antwoordde ik. Blijkbaar vroeg iets te veel naar Jimmy Somerville geluisterd. Hij heet bijna zo. Dus wel leuk nummer. Small Town Boy, Don't Leave Me This Way. Misschien leuk om deze te draaien. Ja. Is goed. Deze omdat hij helemaal Radio Veronica Café is. Ik moet wel zeggen dat het café waar Wouter Frank uitzende er een stuk beschaafder uitziet dan de snackbar waar wij hier dagelijks op het programma staan te doen.
1: Eén zin in een frikandel.

0: Ja, dat had ik door. De Harold Melvin en de Blue Notes.
1: Oh ja.
0: Er is ook nog een mooie van Thelma Houston trouwens.
2: Oh ja, ik dacht
0: ook,
2: dat ook
0: die is niet origineel. Het is Harold Melvin en de Blue Notes. Cambion New Arts, die hadden er in de 80's niet mee. En wat voor hit. Don't Leave Me This Way voor Joost. Omdat hij, nou ja, zijn vrouw ook moest denken aan Jimmy Somerville. Ik had ook het idee dat hij ongeveer ook zo heette. Somerville, maar hoe heet hij van voor? Want ik verstond er ook iets van Jimmy.
1: Nee, Crescencio. Door Ronald Koeman afgekort tot Cri.
0: Ah.
1: Ja. Maar hij heeft nog veel meer namen.
0: Gilbert, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, hij heeft veel meer namen
0: dat
1: gekregen.
0: Dat is hem natuurlijk, ja.
1: Hij heet volledig Crescencio Gilbert Silverio Ciro Somerville.
3: Let op!
1: Crescencio Gilbert Silverio Ciro Somerville.
3: Onthoudt u die naam? Onthoudt u die naam?
0: Nee, dan goed. Zometeen hebben wij liedjes nodig. We zijn hier het grote verzamelpunt. Denk erover na, stuur naar de Veronica-app. Wat wil je horen? Want zonder jou geen programma.
3: Veronica. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Ik kan

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Eén ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Altap.
9: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
13: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
12: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
14: Worden wel wereldkampioen.
15: Ja, tuurlijk.
12: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Autotaalglas zit echt overal.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Odido. Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 3 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Siets Roskam.
26: Hoi.
25: Als de zeestraat van Hormuz echt open gaat na afspraken tussen Amerika en Iran over het beëindigen van de oorlog, wordt het niet meer zoals het was. Schepen moeten zogenoemde servicekosten gaan betalen, zegt Iran, een vorm van tol. Voor vrijdag staat de ondertekening van een akkoord gepland, maar wat erin staat is nog onduidelijk. Een doorbraak in een vermissingszaak in Dronten, Flevoland. 2 jaar geleden verdween er een man die op weg was naar een afspraak via een dating-app. Waarschijnlijk heeft iemand hem iets aangedaan en daarvoor heeft de politie nu iemand opgepakt. De man zelf is nog niet teruggevonden. En de zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Marius Højby is vandaag veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Højby wil ondertussen ook vrijgelaten worden om bij zijn ernstig zieke moeder te zijn, prinses Mette Marit. Het weer vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het is nu rond 16 graden. Dat kan nog oplopen naar 20. Morgen af en toe zon bij 20 tot 25 graden. Nog niet heel veel files. 2 vallen erop. De A2 Utrecht-Den Bosch voor knooppunt Empel. 7 minuten extra. En op de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond.
0: Ajo.
25: 21 minuten extra. Door een pechgeval is daar de rechterrijstrook dicht. Verkeer richting Gorkum kan ook omrijden via knooppunt Deel. Gebruikte voor de A2 en dan de A15. Waarschijnlijk gaat het nog wel ruim 1,5 uur duren tot de weg daar weer helemaal op is. Dus de file kan snel oplopen. Compleet overzicht krijg je in de app van Flitsmeister.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
27: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
28: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
29: Get ready for the OG.
30: All y'all bitches wanna look like me.
31: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
32: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
33: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
34: Rook?
33: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
34: Nee, rook. Uit de meterkast.
32: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
33: Zo, koffie?
32: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: vandaag. Het is een rustige maandag, dus je hebt een extra kansje. Wat zou je vandaag willen horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Bert Doppenberg wilde Sirius horen. Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Draaien we ook voor Hans. En Sietje zegt, het is nog steeds in elk stadion in Amerika te horen nu.
1: Sirius. Ja, voor elke WK-wedstrijd, als het wel te komen.
0: Dan is dit dus te horen. Sirius, Eye in the Sky, Alan Parsons Project.

0: Voor de mensen die de documentaire serie Last Dance hebben gezien, Michael Jordan. Geweldig serie, ik weet niets van basketbal. En dan rond ik het nog af naar boven. En toch was die serie Last Dance geweldig om naar te kijken. En daar kwam ik er ook achter dat dit zo'n knaller was in alle stadions in Amerika. Maar ze gebruiken het nu bij het voetballen ook. Serious Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Net voor alle Wilhelmus.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat was inderdaad. Ik heb dat eerlijk gezegd niet gehoord, dus ik ga daar vanavond op letten. Mm-hmm. Maar ik vond de opening van de. Met die vlaggen en zo, vond ik eigenlijk best wel sterk. Let's go. Oké, ik sta hier geheel alleen, ik merk wel.
0: Ja, de opening van WK, heb je dat, bedoel je dat?
1: Nee, dat iedere keer als een wedstrijd begint, dan komen ze met zo'n heel grote vlag.
0: Wow. Oh ja.
1: En die ligt zo super strak.
2: Ja, knap.
0: Ongelooflijk. Ja, je formaliteiten sla ik ook graag over, hoor, dit soort formaliteiten. Eerlijk gezegd, het... Wilhelmus ook. Goed, Tony Scott, wel van Nederlandse makelij aangevraagd op Marco. Hier is Love Let Love.

0: Friday night. Hey Johnny Camp, Maurice is buitengewoon tevreden. Marco vroeg hem aan deze Tony Scott, Love, Let Love. Ik heb zo goed nieuws voor je, Caroline.
1: Nagekomen berichten.
0: Er is ook iemand die dat helemaal snapt met dat zwaaien met die vlaggen en zo. Luister maar.
2: Ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het ook super vet eruit zien, die strakke vlaggen. Dus je hebt helemaal gelijk, hoor. Oh. Super mooi. Groetjes vanuit Eindhoven, de gekste. Doei.
0: Nou, zie je?
3: Ja.
0: Checkpoint Charlie. Ik heb een liedje combineren. Freek, die wilde de nieuwe van Olivia Rodrigo met Robert Smith van The Cure. Draaien we ook een beetje voor, Justin. Die wilde Drop.

0: materiaal van Olivia Rodrigo met haar grote held Robert Smith van The Cure, was ooit over gezegd heeft, misschien is het wel de beste componist die er ooit geweest is.
1: Zo.
0: En samen met hem op het podium staan, dat heeft ze al een paar keer gedaan, vond ze al eng genoeg, dus heeft hem toch, want ze bleek zijn nummer te hebben, even een appje gestuurd. Zou je What's Wrong With Me willen doen? En natuurlijk dacht Robert Smith bij zichzelf, ja, waarom niet? Hij is op de een of andere manier toch ook wel vereerd dat Olivia Rodrigo hem zo'n held vindt. Freek was dus de aanvrager daarvan. Dus nogmaals ook een beetje voor Justin. Die wilde Drop Dead van diezelfde Olivia Rodrigo. Heeft trouwens een erg mooie.

0: wordt aangevraagd, draai ik meestal de gewone versie van Sus Studio. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, hey, ken je niet die Veronica-versie even draaien? Wil je Phil Collins Veronica zegt. En dit keer, ik leer de klanten kennen, dacht ik, weet je wat, ik ga het iets doen. Ja. Michael van Laarhoven zegt, ik ben benieuwd of het de Veronica-versie is van Phil. En dan heeft hij door dat ik inderdaad de Veronica-versie draai. Michael van Laarhoven, bericht nummer 2. Yes! René zegt nog even, heel lekker, dit is de Veronica-versie. En het is inderdaad de enige echte Phil Collins die dit ooit bij Jeroen van Inkel in het programma heeft gedaan. De Sus Studio Veronica-versie, hierbij dan nog. En we hebben heel veel, maar dan ook heel veel...
1: nagekomen berichten.
0: Wil jij even de koningin van de nagekomen berichten spelen, Caroline?
2: Zeker, zeker. Ik wil eerst even terugkomen op Olivia Rodrigo en Robert Smit. Marcel Berkers zegt, geinige plaat die nieuwe van Robert Smit. Fijn om hem ook eens niet deprimerend te horen, al doet de tekst anders vermoeden waarvan akte. Marianne meldt zich, die zit nog bij de vlaggen. Die zegt, als je daar dus van bovenaf opkijkt, dan zie je dat ze al lopende de World Cup vormen. Dus het is nog fantastischer dan ik al dacht. Ja. Dan Koos, die zit nog bij Eye in the Sky. Die zegt, Eye in the Sky was de opkomstmuziek van de eerste line-up van de Chicago Bulls met als last, but zeker niet least, Michael Jordan. Mm-hmm. Dus, die muziek is alleen te horen bij de thuiswedstrijden van de Bulls. In die era Michael Jordan 6 keer wereldkampioen. En niet te horen in alle stadions. Beslist niet.
0: Oh ja, nou, dat was het Chicago Bulls shit.
1: Is dit een rectificatie? Is dit een rectificatie?
2: Oké dan.
0: Ja.
1: Is dit een rectificatie?
0: Niet in alle stadions. Was Chicago bullshit, bullshit.
2: Maar goed, tijdens nu het WK draaien ze hem dan even wel voor alle wedstrijden, weet je wel.
0: Ja.
2: En dan zijn er nog twee Joosten, Joost van de Hondel en Joost Magnus.
0: Hey Joost.
2: Die zeggen allebei, kun je nog één keer vertellen waar je alles kan terugluisteren in die hobbyhoek van jou?
0: Ja.
2: Dat maak ik er zelf bij.
0: Ja, ja.
2: Want dat ging echt veel te snel.
0: Ja. Ja hoor, dat wil ik best nog wel een keertje doen. Dat is te vinden op heerdis/stenders.
2: Nou, dat is best simpel.
0: Heerdis/stenders. Ja. Uitzending met Frits Spits. Elke week staat het pupje erop. Zonder reclame. Wow. Standard 60s en 70s standards. Heroes, hier is David Bowie.

0: Jordan, kunnen jullie Heroes van David Bowie afspelen? Als het kan, doen we dat altijd. Wat een wereldnummer is. Er zit geen slijtageplekje op. Heroes van David Bowie. Er is toevallig ook een hero aangevraagd. Het is niet toen ik je zag, maar het is die van Annika Iglesias.
1: Lekker.
0: Voor Letty en Evelien, ook weer twee mensen die het aanvragen. Nou, ondertussen heeft Robin nog een klacht.
2: Oh.
0: Robin heeft geen klacht over jou, maar over het algemeen WK wil hij met ons delen. Vinden jullie het niet raar dat de tijd tijdens de drinkpauze doorloopt?
2: Ja.
1: Oh, wat een goed punt.
0: Ja, is het antwoord.
1: Ja. Wat een goed punt, Jan.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Heel raar. Zet dat dan stil, want anders er wordt nooit meer gescoord in de 24e minuut anders.
2: Nee.
1: Nee, en ik bedoel, tijdens de rust lopen we toch ook niet door met de tijd?
0: Nee. Robin, bedankt.
1: Ja, bedankt.
0: Kortom, je hebt nog nooit zoveel instemming om je heen gevoeld als nu. Ja. Wij zijn je vrienden. Wij vinden dat ook. Wat zegt Marco in deze tijd, vind ik I'm Afraid of Americans wat beter past als je toch David Bowie draait. Heroes, groetjes uit Almere. Mensen uit Almere. Hè? Ja. Ziet, hoe is het op dit moment met het wereldnieuws?
2: Ja, blijf wel even in de voetbalhoek. Want jij kan er niks aan doen, maar er komt zoveel voetbalnieuws binnen. Maar dit is net weer even een andere kant van het voetbalnieuws. Want terwijl de spelers van het Nederlandse elftal water dronken in de speciale drinkpauzes waar we het net al over hadden, halverwege de helft op het WK voetbal, gingen kijkers hier juist massaal naar het toilet. Volgens waterleverancier Vitens zijn er extra piekmomenten bijgekomen. Ja, normaal hadden wij bij toernooien altijd weinig waterverbruik tijdens de wedstrijd en pieken in de rust en na afloop. Nu zijn er dus de drinkpauzes bijgekomen, waarin het waterverbruik plots 10% steeg, precies op het tijdstip van de drinkpauze. Na de wedstrijd tegen Japan werd zelfs 40% meer water gebruikt dan normaal, omdat we het allemaal even uitstellen.
0: Nederland piekt bijna nooit in de tweede helft. Was dit ook het nieuws? Of
2: ja, maar dit is. Ik was er gisteren alweer heel benieuwd naar of dit zichtbaar zou zijn in de cijfers van het waterverbruik.
0: De hobby's hebben we toch allemaal.
2: Ja, maar je hoort altijd de piek tijdens de rust van het voetbal. Dus ik was benieuwd of we ook een piek zouden hebben in de drinkpauze. Maar die is er. We gaan dan dus naar het toilet.
0: Sowieso leuk. We hebben allemaal onze hobby's. Weekendjes bij mij, vlaggen bij Carolien. Jij doet dit soort waanzinnige onderzoeken.
1: Oh, wat een stel.
0: Goed stel. Dit is een goed stel, hoor. Hoe is het op het Nederlandse wegennet, Siets?
2: Ja, langzaam begint het wat drukker te worden met een paar flinke files nu al. Dit zijn drie lange vertragingen. De A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond. 40 minuten extra door een pechgeval. Daar is de rechter rijstrook dicht. Dan de A35 Almelo-Enschede voor Enschede-West 32 minuten. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 26 minuten extra.
0: Hoe leuker wordt het Gerard afgelopen vrijdag ook doen. Lexmond, Heijl en bij Hardingsveld.

0: Ontboezemingen. Ik durf het bijna niet toe te geven, zegt Carolien. Maar ik ging zo goed op dit plaatje. En nu nog steeds Hero. Aangevraagd door Letty, dankjewel voor het draaien. Ray noemt hem de zingende moedervlek. En Dennis die zegt, ik kan niet meer normaal luisteren naar dit nummer van Iglesias. Dat komt door Jochem Meijer. Ja. Als hij woed zegt aan het begin van elke zin, lijkt het op een kikkertje al dus Jochem Meijer.
1: Ja, ja, ik heb het fragment even opgezocht uit de voorstelling van Jochem Meijer. Ja, dat klinkt, ja.
2: Aan het begin van elke zin die hij begint te zingen, kwakt hij heel even als een klein kikkertje. Ik ga het laten horen, nogmaals, niet leuk, knip. Als hij wel leuk is, laat het in, oké? Okay? Staat er een mensje in, staat er een? Ja, oké. Okay. Goed luisteren, hij kwaakt als een kikkertje aan het begin van de zin. Oorlogspits, oorlogspits, komt.
3: Would you dance?
2: Ja, toch? Ja, toch? Nee, luister! Nog een, luister!
3: Would you run?
2: Ja, toch? De laatste is het leukste, de laatste is het leukste. De laatste is het leukste.
3: Would you cry?
2: Ja, toch?
0: Mooi wel.

0: Laura Woody, Madness and Baggy Trousers. Zullen we wat nagekomen berichten?
1: Ik kom uit de sector. Zet die klok nou eens stil?
2: Ja, er zijn heel veel berichten binnengekomen uit de sector. Zet die klok stil. Maar ze zeggen eigenlijk allemaal... Ja, maar die tijd wordt weer bij de blessuretijd bijgetrokken. Ja. Bijvoorbeeld Ben en Kevin Bleek en André en Dick en Michel. En echt bijna iedereen. Maar het punt is natuurlijk... Ja, je kan het wel achteraf bijtellen. A, is het nooit één op één hetzelfde?
1: Nee.
2: Zet hem gewoon stil.
1: Kom stil. Klaar.
2: Tja. Ja. We zeiden ook niet dat het niet ingehaald werd. Zet die klok stil.
0: Leo Die Vos.

0: het is mij nog niet gaan vervelen. Na anderhalf jaar nog niet, ik vind het nog steeds mooi. Sam Fender, Olivia Dean, Leonie Vos zegt, ik krijg daar echt kippenvel van. Nog één voetbalberichtje, Francis, ik irriteerde me maatloos 9 minuten lang dat continu herhalend zeer eentonig opjut lied van de Japanners.
1: Oh, dat was zo verschrikkelijk.
0: Ja?
1: Hebben jullie daar ook zo kapot aan geërgerd?
0: Denk ik niet, want het is me niet opgevallen.
2: Nee, mij ook niet.
1: Kan niet. Dat kan niet.
2: Ik heb alleen maar op de wedstrijd gelet.
0: Ja, ik ook. Op de details.
1: Ik zweer het je, na 40 minuten dacht ik, doe mij een vuvuzela. Alles beter dan dit.
0: Oh ja, dat was ook toch zo een paar jaar geleden.
1: Dat was ook een drama bij Zuid-Afrika.
0: Ja, dat was het wel, ja.
1: Daar leek dit op.
0: Ja, nou, het is me niet zo opgevallen. Ik zag nog wel een mooie berichtje dat de Japanse supporters na afloop gewoon het hele stadion opgeruimd hebben. Dat schijnen ze altijd te doen.
2: Ja,
0: dat is toch fantastisch, hè? Wat een verschil in volksaard, hè? En ondertussen heeft Marco Into My Arms aangevraagd. Nick Cave. En toevallig, jouw man heeft ongetwijfeld Nick Cave gezien en gefotografeerd. Maar, Gabriela, jij bent bij hem geweest. Was dat Best Kept Secret waar hij
3: was? Ja, zaterdagavond.
0: Ja.
3: Zo mooi. En hij sloot af met Into My Arms.
0: Er ging iets mis, toch?
3: Ja, hij moest eigenlijk nog één keer Into My Arms zingen. De laatste keer. Maar toen begon het podium ernaast al met de volgende DJ.
0: Oh, je was ook een DJ. Dus hij was nog...
3: Leukte een beetje door elkaar.
0: Dan krijgen we dus lekker Hals en de Paas er doorheen.
3: Ja, precies. Ja. Ja. Maar het was prachtig.
0: Ja. Nou, dit nummer is sowieso natuurlijk prachtig. Vriend en vijand van Nick Cave zijn het er wel over eens dat dit wel echt een absoluut meesterwerk is. Eerst Into My Arms. Adore.

0: Sorry, Gabriela. Gaan we er wel mee? Ik wilde deze er ook nog doorheen, maar ik zag jou je gezicht niet zo heel gepareerd zou worden.
1: Flashback.
0: Flashback. Ja, dus dit kwam er gewoon dwars doorheen, ja. Terwijl hij nog hun toe my arms.
1: Oh,
0: van Marco, de intro ook voor jou. Into My Arms van Nick Cave and the Bad Seeds. Met een heel klein foutje aan het einde.
2: Karaoke, karaoke, karaoke zingt een lied.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik wil je verder nergens toe dwingen, maar...
1: Nee, maar ik ben het hiermee eens. Heerlijk.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Jacqueline, één van je twee liedjes hebben wij gekozen.

0: De Supremes zijn binnen. Wouter, Frank, de Four Tops waren dit. En I can't help myself. Hebben we nog een vraag zometeen voor de Woodward en Frank?
1: Zeker. Misschien heb je er nog nooit over nagedacht. Maar op welke man zou je kunnen vallen?
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschap.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
11: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: echt een tikje anders doe.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
7: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
8: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
9: Goedemiddag. Iran lijkt op het laatste moment in de onderhandelingen met Amerika een soort tolheffing te hebben toegevoegd aan de afspraken om de oorlog te beëindigen. Schepen die door de straks weer geopende straat van Hormuz varen moeten dan wat Iran zelf servicekosten noemt gaan betalen. De Amerikanen wilden dat nooit. Als het goed is wordt het akkoord vrijdag ondertekend. Volgens de Amerikaanse president Trump gaan de eerste schepen ook met olie al door de zeestraat langs Iran. Vrijspraak in de zaak van een vergismoord in Berkel en Roderijs bij Rotterdam 12,5 jaar geleden. Justitie eiste 24 jaar cel voor wie de opdrachtgever zou zijn van de moord op een crimineel, waarbij de schutter een andere man doodde. De rechter ziet te weinig bewijs en daarom is er vrijspraak. Nabestaanden zijn de rechtbank uitgelopen na het voor hen teleurstellende oordeel. En toen het coronavirus begin 2020 rondging in de Chinese stad Wuhan, zag het RIVM al snel dat de uitbraak veel groter was dan China naar buiten bracht, zegt iemand van het RIVM tegen de coronacommissie in de Tweede Kamer. Toch was voor hem nog niet in te schatten of het virus Nederland zou bereiken en wat het voor de zorg zou betekenen. Het weer vanuit het westen steeds meer zon. Het is rond 18 graden. Morgen eerst bewolkt met misschien een bui. Later af en toe zon. Het wordt 20 tot 25 graden. De files dan begint drukker te worden. Ruim 30 meldingen. Dit zijn nu de meest opvallende. A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten extra. A12 Utrecht-Arnhem voor Lunetten 21 minuten. Dan de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos 11. En de laatste veel vertraging door wegwerkzaamheden op de N207. Hillegom richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 is je vertraging 37 minuten.
10: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja!
13: Echt serieus? Oh.

0: vind je bij Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Ja, nou ja, en dan moeten we heel even terugkomen op een belofte die we eerder hebben gedaan. Want dat was een reden dat we begonnen met deze plaat.
1: Als Curaçao zou winnen, de wedstrijd gisteren tegen Duitsland...
0: Ja.
1: Dan zouden wij 2 uur lang die Mama Wa draaien van Jayon. Een plaat die zojuist hoorde.
0: Ja. Nou, ze hebben niet helemaal gewonnen.
1: Nee, dat is even mislukt.
0: Dat is even niet helemaal goed gegaan.
1: Het is uiteindelijk is het 7-1 geworden. En ik moet je wel eerlijk zeggen, wij zaten natuurlijk gisteren in ons Radio Veronica Café. Zaten we die wedstrijd te kijken met hele leuke mensen van onze club.
0: Ja.
1: Allemaal luisteraars die erbij waren. Superleuk. Maar bij die 1-1 had ik wel even het geloof.
0: Zo.
1: Toen hadden wij ook even spoedoverleg, Wout.
0: Ja, het stond, ja, inderdaad. Van oké, wat gaan we doen?
1: Ja.
0: Want dit kon wel eens heel erg uit de hand lopen. Ja, en ik vind die Duitsers ook best wel een beetje vervelend. Want dat ze hebben gewonnen, dat snap ik dan wel. Maar jongens, kom op. Ze hadden ook gewoon kunnen stoppen bij 4-1 of zo, weet je wel. En van, oké, es ist fertig. Wir gehen. Nee, door tot 7-1. Nou goed. We gaan het er wel zo nog even over hebben. We hebben een bomvolle show vandaag.
1: Zeker, we gaan het erover hebben met Jan-Dino Asporaat. Hij zit op het eiland, heeft er naar gekeken gisteravond. En we vragen aan hem met welk gevoel hij wakker is geworden. Dat is ongeveer, nou ja, net geweest. Ja. Terwijl wij voetbal zaten te kijken, werd er ook nog even tussendoor... het einde van de oorlog met Iran aangekondigd. Ja. Daarover bellen we zometeen met Diederik Brink. Verder spelen we woordenjacht, gaan we popquiz en hoor je muziek uit de top 40 van 25 mei 1991 in het Hitarchief. En dat Hitarchief hoor je na 6 uur.
2: De vraag van vandaag.
0: En de vraag die Rob en Carolien voor ons hebben achtergelaten is... op welke man zou je kunnen vallen?
1: Nou, Wout, kom er maar in.
0: Nou, ik dacht aan mezelf. Nee. Ja, god, het is een heel flauw antwoord.
1: Nee, maar je hebt echt wel een keer dat er op tv een man voorbij komt... dat je denkt van, dit vind ik echt wel een lekker hapje.
0: Ja, nee. Ik heb daar vroeger wel eens over nagedacht. Dat je natuurlijk in je ponyparkperiode zit. Ja. Dat je denkt, nou ja, alles wat ik tegenkom, wat ik een beetje interessant vind. En dan had ik gedacht, stel dat je dan van beide kanten... dan is ineens de markt 2 keer zo groot.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik heb dat echt niet. Ik heb dat gewoon niet.
1: Maar heb je het ook nooit geprobeerd?
0: Ik moet daar niet aan denken.
1: Je was een keer gezoend met een andere man.
0: Nee,
1: nee.
0: Nee? Nee. Maar ik vind dat je heel veel vragen aan mij stelt. Laten we zeggen, hoe zit het bij jou? Wie zit jij dan te denken?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er dus inderdaad ook wel eens over na zitten denken. Joh, zou ik het kunnen? Zou ik inderdaad kunnen vallen op een man? Maar het lukt me ook niet. En daarom dat ik ook echt, ja... Nee, ik echt niet kan bedenken wie ik nou echt lekker vind.
0: Maar laat ik het dan makkelijker voor je maken. Stel, je moet kiezen.
1: Ja.
0: Tussen Siets of tussen mij?
1: Ja, dat doe ik wel,
0: kies je dan?
1: Ja, dat doe ik wel echt Siets.
0: Ja, wel Siets. Ja.
1: Hey, dan weet ik in ieder geval dat de aardappels s'avonds. Ja.
3: Luister, de Veronica Middagshow. Met Wout en Frank op Radio Veronica.

0: Hier is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank. En dit was Lenny Kravitz en Always on the Run.
1: Wouter, wat heb je nou gedaan, hé? Nee. God, oh, mijn god.
0: Oh, god, wat een lul beter gauw.
1: Kijk eens naar achteren. Nee. Oh, we hebben in de Radio Veronica een gigantisch scherm hangen. Het is, denk ik, het is 100 inch, denk ik. Het is een gigantisch tv-scherm.
0: Dat heb ik zeker niet gedaan. Oh, wat een klootzak zijn jullie allemaal.
1: Je hebt dat hele scherm kapot gemaakt.
0: Nee, oké, dan moet ik het gaan uitleggen. Oh, dat vind ik echt heel irritant, want ik schaam me er best een beetje voor. Nee, ik ben vandaag met een bureaustoel per ongeluk tegen een televisiescherm aangegaan. Maar ik had dat niet in de gaten. Ging niet, ja, jij vindt dat leuk, hè? Oh, wat een nare man ben je toch. Dus ik zat te bellen in een ruimte en ik ga zo met mijn stoel er tegenaan. Niks in de gaten, dus ik loop weg. Komt collega Tim van de... is belangrijk is die man, hè? Technische chef, alles.
1: 20 jaar al.
0: Hij zegt, mag ik je even een filmpje laten zien? Ik zei, ja, tuurlijk. Ik denk, nou, die heeft een gek weekend gehad. Die wil er wat laten zien. Ja. Dus die start een filmpje in. En ik zie mezelf in de stoel zitten. Toen voelde ik al een klein beetje onraad. En ik ga zo'n beetje naar achter. En hij zegt, oké, we lopen even naar de studio toe. Dus we gaan naar waar ik dan zat te bellen. Zo'n barst in dat scherm. Dus ik ben onbewust met mijn stoel tegen dat scherm aangegaan. En dat hele scherm kapot.
1: En je bent gewoon weggelopen zonder iets te zeggen.
0: Maar ik had niet in de gaten.
1: Ja, ik snap het allemaal wel.
0: Maar het is afschuwelijk. Ik schaam me kapot.
1: Maar die beveiligingsbeelden, die gaan nu het hele bedrijf.
0: Fantastisch. Alles wordt gefilmd.
1: Van dat jij dus gewoon met je bureaustoel al bellend, totaal ongeïnteresseerd, leunend tegen die flatscreen. Gewoon zorgt voor de gigantische barst in dat scherm.
0: Maar zo heeft iedereen toch wel eens een keer een ongelukje op het werk. Dat je echt denkt van, oh shit, dat mij dat is overkomen.
1: Ja, maar ik kijk altijd eerst op de beveiligingscamera's aan. En ren dan vervolgens heel hard.
0: Ik had ook niet in de gaten, dus ja, ik kan er ook weinig aan veranderen. Oh, wat nadat je dit benoemt, hè? Oh, hier, en nu doen ze hier alsof de hele scherm kapot is. Dan zet maar weer terug, want er is niks aan de hand. Toch? Hey, heel even nog iets anders. Ik wilde nog een vraag stellen aan Rob en Caroline. Dat heeft ook een beetje te maken met de wedstrijd van Nederland van gisteren. Ziet, wat voor cijfer geef je de wedstrijd Nederland gisteren tegen Japan?
2: Nou, uiteindelijk was het een hele leuke wedstrijd.
0: Ja, dus het prima geven. Toch? Ja. Ik zag Koeman ook, die zei het was gewoon een prima wedstrijd. Prima. Het is 1-1 en
2: 2-2.
0: Of sorry, 2-2. En zeker...
1: Wouter is bij 1-1 gaan slapen. Nee, ik geloof het wel.
0: De vraag die we aan Rob en Caroline zouden willen stellen. Als Ronald Koeman je nu zou bellen en zou zeggen, ik weet het niet meer. Wat moet ik doen? Wat zou je hem dan adviseren? En daar zit een gedachte achter. Van Caroline weet ik niet precies, maar Rob is stiekem best wel een beetje een voetbalkenner en analist ook. Die snapt dat spelletje wel.
1: Morgen krijg je antwoord in de Bonanza op die vraag na 2 uur.
3: Het Radio Veronica Café in Breda.
1: Gisteren hadden we een waanzinnig feestje in het Radio Veronica Café in Breda. Er waren heel veel hele leuke luisteraars bij. En komende zaterdag dan gaan we dat feestje opnieuw vieren. Volgende week donderdag vieren we weer een feestje in dat café. En jij kan erbij zijn. We hebben optredens van Django Wagner, Even Serieus, Samuel Welten. We hebben Bitterballen, we hebben Gerard Ekdom achter de tap. Het is gewoon echt, het is heel gezellig. En iemand die daar wellicht ook bij is, maar dan moeten we even checken of die alles aan de kant kan schrijven. Dat is Toby van de Heuvel even aan de lijn. Toby, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
0: Je wil er graag bij zijn, hè?
4: Ja, heel graag. Echt heel graag.
0: En wat is de reden daarvan? Ik bedoel, waar zit zeg maar jouw enthousiasme?
4: Ja, kijk, ik ben nu klaar met school. Ik heb mijn mijne afgerond. Dus dat wil ik ook graag lekker vieren. En ik ben al een keer naar Curaçao geweest. Ik heb het net gemist, de VK. Hoe zit dat daar gevierd? Dus dat wil ik hier weer mee pakken.
0: Kijk.
4: Dus ik had mijn laptop overklapt en gelijk alles ingevuld.
0: Hey, luister, en wie neem je mee?
4: Ja, sowieso mijn vader. Ja. En een goede vriend van mij, Wajul. Okay. Die gaat de dag erna trouwen. Dus dit wordt zijn vrijgezellig feest.
0: Oh, dit wordt leuk.
1: Vrijgezellig feest in het Radio Veronica Café. Mooi man.
0: Toby, van harte welkom. We zien elkaar daar. Je bent erbij. Neem iedereen mee. En tot zaterdag.
4: Ja. Hoi.
0: Hoi. En voor iedereen die denkt, ik wil ook een keer naar dat Radio Veronica Café. Dat kan

0: Electric Light Orchestra en de fantastische Olivia Newton-John en Xanadu.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Sietse Roskam en hij gaat vertellen wat hij zometeen in het nieuws heeft.
3: Nieuwe details over de straat van Hormuz en eerste bondscoach op WK al ontslagen.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Veronica weerbericht.
15: We gaan de goede kant op. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. Het is rond de 18 graden. Morgen begint bewolkt, misschien een buitje. Later af en toe zon. Dan wordt het 20 tot 25 graden. En naarmate de week vordert, wordt het steeds meer zomers. Met uiteindelijk dit weekend 30 graden vanaf vrijdag ongeveer. 3:05, dit is het nieuws. Ziet Roskam, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Veel onduidelijkheid nog over de afspraken tussen Amerika en Iran om de oorlog te beëindigen. Wat erin staat is dus nog niet duidelijk. Vrijdag moet het ondertekend worden. Volgens Iran moeten schepen in de straat van Hormuz gaan betalen, terwijl Amerika dat nooit wilde toestaan. President Trump zegt trouwens dat nu al de eerste schepen er doorheen gaan. Het tijdelijke goedkopere zomerabonnement bij de NS is op de eerste dag van de verkoop zo populair dat de website eruit ligt. Voor €49 per maand kun je 2 maanden onbeperkt reizen buiten de spits. De NS zegt dat de site het niet aan kan als er te veel mensen tegelijk naartoe gaan. En een supersnel ontslag in de WK-groep van het Nederlands elftal. De bondscoach van Tunesië is al weggestuurd, melden Tunesische media. Afgelopen nacht verloor het land dik met 5-1 van Zweden. Nog nooit werd een bondscoach al na 1 WK-wedstrijd ontslagen.
17: En heeft hij het echt, ik heb de wedstrijd niet gezien, was het echt een slechte wedstrijd?
16: Ja, was echt, ze zijn helemaal weggespeeld.
17: Ja, nee, oké, maar dat geldt voor Curaçao natuurlijk ook, als je het zo bekijkt. Maar dit was erger.
16: Nee, ze vonden het de bondscoach zeer kwalijk te nemen. Ja, ja?
17: Oké, okay, ja. Dus dan moet hij opdonderen.
16: Ja, als het klopt wel, ja. Okay.
18: Harde wereld. Ja, wat naar voor die man. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 42 vertragingen, totale lengte van 138 kilometer. Het is niet heel druk vanmiddag. 14 minuten vertraging, die files krijg je vanaf 14 minuten. De A1 Amsterdam Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar 52 minuten. De A4 Amsterdam Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Daar 1 kwartier. De A12 Oude Rijn Arnhem tussen Oude Rijn en Houten Oost. Daar 3 kwartier vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. Daar sta je 1 kwartiertje te wachten. Compleet overzicht. Waar alle files en alle flitsers in staan, vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
17: Ik hoorde Gerard vanmorgen ook al roepen dat het op de weg best wel rustig was. Dat het vermoeden erop bestaat dat een hoop mensen gisteren de wedstrijd hebben bekeken. En vandaag dachten, ah, even rustig gaan.
18: Thuiswerkdag.
17: En ik moet je zeggen, ik herken wel een klein beetje. Ik ben ook niet helemaal fris vandaag.
18: Nee, maar jij bent er ook eigenlijk niet. Hè? Dit is eigenlijk de AI-versie van Water van de Goes.
15: Mensen, sterkte, succes met de drukte.

0: Tina Turner.
1: Steamy Windows.
0: Radio Veronica.
2: Oh, en die Steamy Windows die hadden we gisteren in ons kroegje in Breda. Ik moet je eerlijk zeggen, het was toch gisteren wel een kippenvel moment. Toen al die mensen, iedereen die zich aangemeld had via radioveronica.nl, in dat café stond. En ik zei, Radio Veronica Café, hallo. Ja, prachtig. Het was een mooi moment gisteren.
0: Het was een mooi moment. Frans Duits die trad op, dat vond ik heel erg gezellig. En we hebben daarna om 7 uur meteen met elkaar de wedstrijd gekeken. Nederland tegen, of sorry, Curaçao tegen Duitsland. En we hebben het al even over gehad. Ja, ik vond dat moment van advocaat die misschien, dit is ook best wel viraal gegaan. Advocaat die in tranen was bij het volkslied van Curaçao. Dat was mooi, hè?
3: Ja, het was voor mij net na het volkslied. Want hij zat op de bank toen de wedstrijd begon. En toen kwamen de tranen en het besef waar hij nou weer beland was. En dat hij die toch weer mag meemaken.
0: En dat zegt veel over hoe belangrijk die wedstrijd voor Curaçao was. En wij kennen natuurlijk Curaçao allemaal van een heerlijk eiland. Waar je lekker naartoe kan gaan. En waar het happy hour hier is en barbecue'tje daar. Maar voor mensen daar was dit zo belangrijk. Dromen die uit kunnen komen. En dan zit daar advocaat die ik weet niet wat allemaal in zijn carrière heeft gedaan. En die dan gewoon in tranen is. Omdat hij denkt, potverdorie. Ik vond dat wel heel erg.
2: Maar dat was ook bij die 1-1, hè? Toen, die toen Curaçao dat doelpuntje maakte.
0: Och.
2: Zag je ook, er werd meteen naar die advocaat geschakeld. Je zag ook weer die tranen in zijn ogen.
0: En dat was een moment, hè? Dus op een gegeven moment, Duitsland scoort 1 doelpunt. Dus we dachten, ja, nou ja, daar gaan we. En toen, maar ik had het wel even laten horen. Toen gebeurde dit.
4: Curaçao kruipt wat uit de schulp. Locadia. En nu het open schot en de goal. De goal voor Curaçao. Livano Comenencia. 1-1 in Houston.
0: Ja. En toen dacht ik, dat gaat een hele lange avond worden dit. Dan gaan jullie nog even blijven hangen. Maar goed, uiteindelijk liep het ietsje anders. Nou ja, het was wel mooi, het was wel mooi. Nou, komende zondag, dan zaterdag, zijn we weer in ons cafeetje.
2: En als je erbij wil zijn, dan ga je naar radioveronica.nl. Zouden we het heel gezellig vinden om samen met jou de wedstrijd te kijken. En de pre-party te vieren. Zo richting de volgende wedstrijd van Nederland.
0: Nou ja, en toch ook heel eventjes Nederland, een prima wedstrijd. Nederland-Japan was een prima wedstrijd.
3: Ja, het ging alleen mis.

0: toen de bondscoach allerlei mensen ging wisselen die heel snel waren. En er kwamen wat minder snelle jongens voor terug. En toen liepen we een beetje achter de feiten aan.
1: Maar ik vind dat we niet moeten Valentijn Driessen. We moeten gewoon positief blijven denken. Sterker nog, Max, die ochtends in de ochtendshow bij Gerard zit, die heeft op een mooie manier de wedstrijd van gisteravond samengevat. Moet je horen.
2: Dallas is ready for the show. En wij ook. Nederland gaat beginnen aan het WK voetbal. Is dit dan het jaar dat alles goed valt voor het elftal van coach Ronald Koeman? En er wordt afgeteld op dat megascherm, de Jumbotron, hier in Dallas. 4, 3, 2, 1. En dan zijn wij begonnen aan de wedstrijd tussen Nederland en...

Gianni Rijders met de vrije trap veel te laag. Haalt Nederland dan hier weinig uit. Ze zijn echt niet allerlangste de spelers van Japan. Maar als je hem zo laag neerlegt, dan is het geen probleem om hem weg te werken. Wel een nieuwe voorzet van Nederland. En Van Dijk! Aan de linkerkant opnieuw, Heraklis positie. Aan de linkerkant is het Nakamura. Kijken of hij kan schieten. Hij kan dat al door richting veranderen. Het is

Gravenberg. Handige beweging. Maakt hij ruimte voor zichzelf. Heel handig gedaan. Nu probeert hij Summerville te bereiken. Dat lukt ook. Summerville in het 16 meter. Summerville met links in de goal. Dat is de eerste.

schotbel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant. Die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner. Nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker van Koki Ogawa. En het is 2-2 in Dallas. 2-2. Dan is de eindstand. De volgende afspraak over een dag of zes in Houston. Dan is Zweden de tegenstander van het Nederlands elftal.

0: Blondie en Atomic bij Radio Veronica.
1: Er is toch ook een zo'n happy hardcore versie van die plaat, of niet? Ik kan me herinneren dat ooit in de
0: jaren Animals.
1: Toen ik nog een hele hippe jonge gast was in een trainingspakje.
0: Toen je nog van die kaal geschoren zijkanten had.
1: In mijn huisie.
0: Dat was deze.
2: Lekker hoor.
1: Party Animals, ja.
0: Wat gemak.
1: Goed, hè?
0: Maar goed. We hadden Blondie, toch een stuk aantrekkelijker. En Tomek bij Radio Veronica, waar je zometeen kans maakt op... Nou ja, als het een beetje meezit, serieuze bedragen.
1: In het spelletje Woordenjacht, als je meespeelt met Woordenjacht, mee wil spelen... stuur dan nu even Woordenjacht naar de Radio Veronica app. En dan maak je dus kans op dat serieuze bedrag. Op serieus veel geld, dus geef het even door. Woordenjacht via de Radio Veronica app.
0: En misschien tot zo.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
15: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
16: Rand? Nee.
15: Fair enough.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 5:00.
24: En daar is Sietz Roskam.
25: Goedemiddag. Het is nog onduidelijk hoe schepen straks langs Iran kunnen varen door de Straat van Hormuz. Afspraken tussen Amerika en Iran moeten nog getekend worden. Volgens president Trump komt er een tolvrije doorgang. Iran zegt een alternatief te hebben en noemt dat servicekosten. Nederland en andere bondgenoten zeggen binnen een paar dagen na het akkoord te kunnen helpen met een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. Twee mannen uit Den Bosch hoeven niet terug de cel in, ondanks seksueel misbruik van hun twee jonge pleegzoons. Ze zijn wel veroordeeld, maar de ruim 10 maanden die ze in voorarrest zaten vindt de rechter genoeg. Daarmee krijgen ze een veel lagere straf dan de 3 jaar die justitie eiste. Rusland zat vorig jaar achter de branden in huizen en een auto van de Britse premier Starmer, heeft de BBC uitgezocht. Twee verdachten zijn intussen schuldig verklaard en krijgen vrijdag hun straf te horen. De brandstichters zouden via sociale media zijn geronseld door Rusland. En dan nog voetbalnieuws, niet van het WK. PSV verkoopt middenvelder Ismaël Saibari aan Bayern München. Voor de Marokkaanse speler wordt 55 miljoen euro betaald, melden verschillende media. Zoveel kreeg PSV nog nooit voor een speler. De sportmedia weten ook wie de nieuwe trainer van Feyenoord wordt. Giovanni van Bronckhorst keert na 7 jaar terug. Met hem werd Feyenoord in 2017 kampioen. Dan het weer. Op veel plekken wat zon vanavond. Het is nu rond 18 graden. Vannacht koelt het af naar 11 graden. Morgen eerst bewolkt met misschien nog een bui. Daarna aardig wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dan de files. Het is rustiger dan normaal. Nog geen 60 vertragingen. Bijna 200 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opmerkelijke nu. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 25 minuten. Na een ongeluk is de weg daar wel alweer vrij. Werkzaamheden A12 Utrecht-Arnhem voor Lunette 36 minuten extra. Dan de A27 Almere-Gorkum voor Lunette 10 minuten. Tot slot ook werkzaamheden en veel drukte op de N207. Dat is van Hillegom naar Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 is je vertraging bijna 40 minuten.
26: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
26: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
28: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
29: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
28: Zo geregeld. 123inkt.nl.
30: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
31: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
32: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
33: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
34: Haal het zonlicht binnen.
0: met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Giles Band en Centerfold. Ja, lieve Leute, goedemiddag. Maandag, het is vandaag 15 juni 2026. Ik zag bij ons bij de koffiemachine.
1: Ja.
0: Het is vandaag de dag van de schoonmaker.
1: Is de dag van de schoonmaker?
0: En ik vind dat heel goed, want wij hebben hier ook fantastische gasten die iedere middag zo rond dit tijdstip onze rotzooi komen opruimen. Want dat is het wel natuurlijk.
1: Nou, ik doe het allemaal netjes zelf, maar...
0: Ja, tuurlijk.
1: Nee, serieus. Maar inderdaad, we hebben hier wel echt toppers werken.
0: Toppers toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar misschien ook wel bij jou op het werk of wat dan ook. Sta er even bij stil vandaag, dag van de schoonmaker. Verder hebben wij straks Diederik Brink. Het verhaal gaat dat er misschien dan toch wel een soort deal is en er een einde komt aan de oorlog met Iran. Wat houdt dat voor ons in? Wanneer moeten we deze week tanken voor zo min mogelijk geld? Dat is eigenlijk indirect de vraag die we hebben.
1: Ik vond gisteren ook, het was zo raar tijdens die wedstrijd ook. We staan natuurlijk midden in Oranje, Japan. En ik open ineens mijn app tijdens de rust. Ik denk, er is een akkoord.
0: Oorlog voorbij.
1: Oorlog is voorbij.
0: Ja, ja, ja.
1: De straat is weer open. Trump die had geroepen, joh, wereld, start uw schepen.
0: Hey, wij zoeken ook ondertussen nog contact met Jadino Asparaat. Maar die is zoek. Dus Mattis is nu weer gevonden.
1: Hebben we gevonden?
0: Hebben we gevonden?
1: Hebben we zo in de lijn ook.

0: serieus geld voor iemand. Wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Birgit Verhoeven uit Mariahout hebben aan de lijn. Birgit, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Wout en Frank.
1: Ben jij een beetje scherp vandaag, Birgit?
3: Ik hoop het.
1: Ja? Je hebt het gisteravond niet te laat gemaakt, te veel gedronken, dat werk?
3: Nee.
1: Nou, dan kan dit eigenlijk alleen maar een succesverhaal worden. Woord voor woord gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin omschrijft een woord en jij moet het exacte woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet. En jij krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk van die woorden te raden. 20 euro is elk woord waard.
3: En mag ik na elke zin het woord raden of moet ik dat aan het eind doen?
1: Nee, dat mag na elke zin. Vraag. Je komt hier met een
0: heel
1: met een
0: goed punt.
1: We hebben de zogenaamde pong. Die laat je nu even voor.
0: Pong.
1: Als je die hoort, dan mag je het woord roepen.
3: Oké.
0: Okay. Ja? Ja, heb je hem?
3: Ja, ik heb hem.
0: Alright, nou, dan gaan we ons best doen voor je. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben iets minder scherp dan jij vandaag. Want ja, je zit daar gisteren bij die wedstrijd toch niet de hele dag aan de borstvruchtenthee.
1: Nee, ja, nee. Want de Frans-Duits die langskwam, ja, allemaal drankjes.
0: Dus er zijn wel een paar dingetjes naar binnen gegaan. Ja. Maar we gaan het proberen. Ben je klaar voor je minuutje?
3: Ja.
0: Daar gaan we nu beginnen, Frank. Jij mag als eerste.
1: Bij.
0: Wat zijn dat, sorry?
1: Bij, zei ik.
0: Bij dit.
1: Vuur.
0: Komt.
1: Dit.
0: Vrij.
3: Haardvuur.
0: Creatief.
1: Met.
3: Kurk.
1: Als.
0: Gras.
1: Droog.
0: Is.
1: Dan.
0: Wordt.
1: Het. Dit.
3: Oh, mooi.
0: Ja. Gisterenavond.
1: Was.
0: Deze sport.
1: Op
0: televisie.
3: Voetbal.
1: Licht.
0: Op.
1: Het.
0: Toilet.
1: En.
0: Kan.
1: Klappen.
0: Jezus.
3: WC-deksel.
0: Als.
1: Je.
0: Ergens.
1: Anders.
0: Gaat.
1: Wonen.
0: Gebruik je.
1: Dit.
3: Verhuisdozen.
0: Ja. Netjes,
1: hoor. Even kijken hoor. Nou, Birgit, de eerste kwam jij met haardvuur. Jij bedoelde rook.
0: Rook.
1: Ja, dus dit komt vrij bij vuur. Ja, rook.
3: Ja, logisch.
1: Tweede, creatief met pong kurk. Had je ook goed?
0: Ja.
1: Even kijken hoor. Toen vervolgens zei jij hooi. Wij bedoelden stro toen het ging over gedroogd gras.
0: En feitelijk is gedroogd gras is natuurlijk hooi en geen stro. Of is stro ook gedroogd gras, Siets?
4: Ik ga het gelijk voor je
0: opzoeken. Het was fout, het maakt verder geen reden uit. Maar.
1: Vervolgens.
4: Nee, het is een graangewas.
0: Graangewas, ja. Oké. Okay.
1: Vervolgens hadden we het over voetbal. Inderdaad, gisteravond op tv. Voetbal had je hartstikke goed. Toen kwam jij met een wc-deksel. Wij probeerden een toiletbril. Probeerden we.
0: Ja.
1: Uit te leggen, maar.
3: Ja,
0: dit is wel.
3: Dat bedoelde ik. Ja,
0: nou oké. Okay. Ja, nou ja.
1: En de laatste had je goed. Laat me die dan voor het gemak, want eigenlijk was dat net naar de tijd. Maar laten we die dan goed rekenen. Een verhuisdoos betekent 1, 2, 3. 3 goede antwoorden betekent 60 euro'tjes.
0: Opa, 60 euro, 60 euro. Netjes hoor.
3: Dankjewel, lekker.
0: Veel plezier met het geld. Fantastisch dat je meedeed. En mocht je denken. Ik wil ook een keer meedoen met Woordenjacht. Dat kan eigenlijk op een heel eenvoudige manier.
1: Namelijk door je aan te melden en nu Woordenjacht te sturen naar de Radio

0: Dit is Radio Veronica. Het is 10 minuten voor 5:30. En wij zijn de middagshow. Wij zijn Wout en Frank.
1: En wij juichen dit WK voor Nederland en ook voor Curaçao. Elftal van Dick Advocaat. 78 jaar is hij, hè, Dick Advocaat. Emoties waren gisteren ook overduidelijk bij Dick te zien. Meteen met de start al. Je zag de tranen over zijn wangen heen.
0: Ik vond dat zo mooi. Ja, dat ik vond dat zo fantastisch.
1: Ja. Naar alle waarschijnlijkheid gingen die tranen ook over het gezicht van Jandino Asporaat. Die woont op het eiland Curaçao. En hebben aan de lijn Jandino. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Hey, goeiedag. Ja, joh, nee, het hele eiland heeft gehuild. En ik denk bij het horen van het volkslied, maar het ook weer zien, de emoties zien ook bij onze generaal Dick Advocaat. Ja, dat is dan zo mooi, die dankbaarheid van die man. Terwijl hij eventjes voor familiedingen dan toch denkt, jongens, ik moet het laten gaan, maar toch terugkom. Ja, dat is toch een motor achter deze elftal. Ja, ja, daar zijn mensen ongelooflijk blij om hem zo te zien, zijn emoties tentoonstelt. Prachtig.
0: Jandino, even, gisteren was die wedstrijd. Voor ons was het 's avonds, ja. Bij jou was het 's middags. Waar heb je gekeken en kun je een beetje omschrijven wat er gebeurde toen het op een zeker moment 1-1 werd?
2: Ja, dat is. Kijk, we hebben gekeken bij de RIV, echt zo, bij een plein, honderden mensen. En dan op een gegeven moment, je zit daar. En dan heel snel, ja, Duitsland was menes. En na een paar minuten stond het al 1-0. En dat bleef voor een goede 25 minuten. Je zit daar en je hoopt dat het geen 20-0 wordt, geen 30-0, omdat het is toch een beetje wat is omschreven. Ja. Maar dan, wat er dan gebeurt, dan valt in dat 26e minuut, dan valt die goal. Dan ontploft het eiland. Want het is niet normaal. De emotie, ik voel het nu weer. Wat er dan gebeurt, dan praat je even over David en Goliath. En hebben die jongens 17 minuten lang dit kunnen eigenlijk volhouden. Zelfs die Duitsers dachten, wat gebeurt hier eigenlijk? Want dit had nooit gemogen. Hey, kijk, nogmaals, ik heb ook omschreven dat winnen, kijk, dat scorebord, die 7-1, ja, de Duitsers hebben gedaan wat ze moesten doen. Groot winnen. Als de Duitsers hadden gewonnen met 2-0 of 3-0, dan was het voor hun dan een afgang geweest, omdat Curaçao een klein landje is. Ja. Zij zijn een land van 25 miljoen bij 150.000. Maar Curaçao heeft eigenlijk laten zien, en Duitsland bleef druk zetten, omdat Curaçao niet opgaf. En winnen is ook laten zien, ook al is die ander ervaren, ook al is die ander krachtiger, zeg maar, dat jij niet opgeeft, dat jij je niet bij neerlegt bij de kaart die voor jou zijn uitgedeeld, dat je tot de laatste seconde blijft strijden. Dus wat zij hebben laten zien aan het eiland is zo grandioos. Dat was geen klein Curaçao. Nee. Het was een hele grote land die daar stond. En ja, klopt. De Duitsers zijn technisch beter. En ze hebben zeg maar een 100 jaar aan ervaring meer dan, zeg maar, Curaçao. Maar ze hebben toonde karakter. Ja. Dus wij hebben gefeest. Ja. We hebben het gevierd. Die 1-0. Zeg maar, die doelpunt telt voor ons voor 10. Dus dat betekent, we hebben met 10-7 gewonnen.
0: Ja!
2: Dus,
1: ik moest ook zo lachen. Dat moment dat Curaçao dat puntje maakte, ben jij gefilmd. En jij stond echt, voor mijn gevoel, stond je minutenlang te dansen. En heb je iedereen omhelst. Iedereen omhelst.
2: Maar dat was zo'n feest. En ik wist niet dat ik, eigenlijk wist ik niet dat ik gefilmd werd. Dus ik liet mezelf ook gewoon gaan. Wellicht als ik wist dat ik gefilmd werd, had ik mezelf dan misschien niet gedragen of zo. Maar dat was de rauwe emotie van iedereen om ons heen. Die was zo aan het feesten. Omdat dit hadden we niet verwacht. Dit had nooit mogen gebeuren. En zelfs, kijk, nogmaals, het gaat wanneer. Als Duitsland 7-0 had gedaan en we hadden op het laatste moment gescoord, dan had het geleken op een, zeg maar, een doelpunt wat Duitsland ons had gegund. Nee, deze jongens hebben dit gepakt. En daarna, ja, dan maakt het niet meer uit. Ja, dan is het een klassenverschil. Maar we hebben klasse getoond door dit te creëren en te scoren. Ja, man, dit is grandioos. Grandioos. We hebben al gewonnen.
0: Nou ja, dat is het. En dat vind ik het mooie aan dit hele verhaal van Curaçao. Dat, ja, gisteren 7-1 verloren van Duitsland, maakt geen reet uit. Iedereen is nog steeds vol energie. Komend weekend Ecuador, Ivoorkust. Ja, weet je, het maakt eigenlijk niet uit. Het is gewoon goed, nee. Maar het is mooi. Het is prachtig en we genieten ervan. Jandino, dankjewel. Succes komend weekend met de wedstrijd tegen Ecuador, hè. En weer gewoon feest vieren.
2: Ja, ja, misschien word ik opgesteld, dus ik ga vast rennen.
0: Dat is het. Jandino Asporaat. En heel veel liefde voor iedereen op het eiland daar, hè. Geef het door alsjeblieft, namens ons.
2: Ja, ja, want jullie vorige filmpje is met enorme feest ontvangen. Iedereen is mega dankbaar, dus dank jullie wel voor jullie vorige filmpje.

0: Nieuwe single van Ilse Lange is en heet Something Good.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En zometeen hoor je hier Siets Roskam. Hij heeft het nieuws. En Siets, wat zit er zometeen in dat nieuws?
3: Nederland klaar voor Hormuzmissie. En ook Kaapverdië met Nederlanders in actie.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: Veronica.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hey jij daar!
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Veronica Weerbericht.
18: Nou, we zijn op weg naar de zomer. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon, rond de 18 graden. Morgen bewolkt, misschien een bui, maar daarna meer zon. 20 tot 25 graden en iedere dag loopt het zo verder op, totdat het uiteindelijk dodelijk heet is. Komende vrijdag gaan we het er allemaal aan, Siets. Want het wordt bloedverziekend. We smelten allemaal weg.
19: Ja, het wordt heet hoor, Siets.
18: Nee, dan wordt het een graadje of 30, 32 geloof ik.
19: Ja, maar echt gevoelstemperatuur 86.
18: 86 overdrijven. Geïnter plan, jongens. Siets met het nieuws. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Nederland is klaar om in de straat van Hormuz in actie te komen, zegt buitenlandminister Berendsen. Wel moeten Amerika en Iran dan echt akkoord zijn over het stoppen van de aanvallen over en weer. Als het goed is, wordt het eerste pakket afspraken vrijdag getekend.
18: Ja, er is wel echt iets aan. Ik bedoel, het zou zomaar kunnen zijn dat we echt een betere tijd tegemoet gaan, toch?
20: Nou ja, als het langzaam weer op gang komt inderdaad en de olie weer over de wereld verspreid wordt, gaan we heel langzaam weer de betere kant op. Ja.
18: Zometeen hebben we het daarover Diederik Brink. Met name de vraag, wanneer moeten we deze week denken voor zo min mogelijk te betalen?
20: Ja, dan nu eerst naar een andere Diederik. Want Diederik Gommers, de IC-baas in de coronatijd, was vandaag de gast bij de... of werd verhoord eigenlijk, hè. Hij moest komen opdraven bij de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Hij zei daarin dat een tekort aan personeel toen een probleem was en dat weer kan worden bij een nieuwe pandemie. En aan het eind werd hij ook nog even emotioneel toen het ging over de strenge regels.
0: De maatregelen worden nooit zo streng dat je niet bij een overleden of iemand die op het punt staat te overlijden. Dat moeten we gewoon met elkaar afspreken dat we dat nooit meer doen.
20: Ja, in het ziekenhuis en verpleeghuizen mocht bijna niemand er toen bij. Dat was dus echt niet goed, zegt hij.
21: Dat was ook afschuwelijk.
20: En na Curaçao gisteren maakt vandaag Kaapverdië zijn debuut op het WK voetbal. Zometeen om 6:00 wordt afgetrapt tegen een van de topfavorieten, Spanje. 4 in Nederland geboren spelers starten bij Kaapverdië. Onder wie oud-Sparta en Groningen middenvelder Laros Duarte en Jamiro Montero, die de afgelopen seizoenen bij PEC Zwolle speelden.
22: En de kans bestaat dat dit net zo'n wedstrijd was als gisteravond.
20: Zeker.
22: Hè? Ja. Ja, of nog erger zelfs. Ja. Maar ook voor Kaapverdië is dit fantastisch, ja, natuurlijk. Hè? Ja.
19: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 61 meldingen, totale lengte van 223 kilometer. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 11 minuten door een ongeluk. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oude Rijn en Lunette. Vanwege wegwerkzaamheden daar 40 minuten vertraging. A32 Heerenveen-Meppel tussen Wolvenga en Steenwijk-Noord. Daar sta je 8 minuten te wachten. En A59 Zonzeel-Den Bosch tussen Hooipol. Polder en Waalwijk, daardoor een ongeluk. 19 minuten, let op daar. De linkerrijstrook is dicht. Voor compleet overzicht van alle files en alle flitsers verwijs ik je graag naar de app van Flitsmeister.
22: Onze vrienden van Flitsmeister.
19: Oh, wij zijn behoorlijk goed met ze, ja.
22: Lieve mensen, dit is de middagshow. Het is inmiddels 5 over

0: Jesse J and B.O.B. and Price Tag.
1: Wout en Frank, wereldnieuws.
2: Dat we gisteravond aan het kijken waren naar het Nederlands elftal tegen Japan. Pakte ik mijn telefoon er even bij in een hydration moment. In zo'n moment dat er even gedronken werd. Weet je wel, dat gebeurt na
3: wat ik best heel gek vond, want Nederland speelde gewoon in een airco gekoeld stadion.
2: Het was 20 graden daar in het stadion. Ja, waarom wordt het dan toch zo'n
4: hydration? Ja, ze hebben dat afgesproken voor elke wedstrijd, Frank. En dan kan er ook een commercial break worden uitgevoerd.
3: Maar dat is het. Die Amerikanen zijn niet gewend dat ze zo lang naar een wedstrijd moeten kijken. Die zijn
2: zonder reclame.
3: Als je een film kijkt, voor mensen die wel eens in Amerika op vakantie zijn geweest, als je daar gewoon televisie aanzet en je gaat een film kijken, om de 3 seconden, nou ik overdrijf, om de 10 minuten... Ja. Komt er gewoon een commercial blok voorbij. Wat 5 keer langer is dan het stukje wat je hebt gezien.
2: Ja. Nou ja, hoe dan ook, ik pakte mijn telefoon erbij tijdens zo'n hydration moment. En toen kreeg ik de melding. Joh, er is een akkoord. Trump heeft tussen alle voetbalgekten door een akkoord gesloten met Iran op zijn 80ste verjaardag. Want dat was geschreven als jaar. Nou, wanneer wordt dat akkoord dan echt officieel? En wat betekent het allemaal voor ons? Daarvoor dachten wij, moeten we even bellen met Diederik Brink. Hij is Amerika-deskundige. Hebben we aan de lijn. Diederik, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
3: Hallo. Diederik, wat vond jij van die timing gisteren van Trump?
5: Nou, hallo. Hij had toch minstens even kunnen wachten tot... tot de wedstrijd over was. Ja. Erg ongemakkelijk. En vergeet niet, het was niet alleen Oranje tegen Japan. Trouwens, echt wat een domper. Het was ook nog eens tijdens het kooigevecht dat hij in zijn eigen achtertuin van het Witte Huis aan het organiseren was. Dus het was alsof het een perfect storm samenkwam. Maar die details, ja, daar moeten we nog even op wachten.
2: Nou, hij schreef wel meteen op zijn Truth Social platform van, joh, alle schepen ter wereld, jullie kunnen de motoren starten. De Straat van Hormuz gaat weer open. Is dat ook echt zo?
5: Nou, het probleem is, we hebben nog geen tekst gezien. En dat geeft de regering Trump nu de ruimte om er zelf een mooie draai aan te geven. Dus ze kunnen het nu verkopen zonder dat we kunnen kijken, wat zit er nou in de tekst? Het lijkt in ieder geval over een paar dingen te gaan. 1, dat ze 60 dagen de tijd nemen om verder te onderhandelen over het nucleaire programma en de ambities van Iran. Dus dat betekent dat dit een eventueel...

0: een voorlopig akkoord zou zijn. En twee, Trump heeft inderdaad gezegd de straat van Hormuz gaat weer open. Maar de vraag is dat onvoorwaardelijk? Iedereen kan er weer door gaan varen en we kunnen weer handel drijven. Of is dat nu onder beheer van Iran? En zul je bijvoorbeeld tol moeten betalen? Daar is nog niks over bekend. En het ernstigste vermoeden is natuurlijk dat Iran zegt, ja, we geven die straat niet meer zomaar op. Dus vanaf nu moet iedereen die er met zijn schip doorgaat ons iets betalen. Ja, dat doet natuurlijk ook iets met de toekomstige olie- en gasprijs.
1: Ja, nou ja, dat is ook meteen de vraag. Ik zag dat Telegraaf vandaag wel melden dat morgen de benzineprijzen al naar beneden gaan. Ja. Nou weten we allemaal dat het echt niet. Hè? Stel je nou voor dat dit akkoord op de meest gunstige manier uitpakt, dan is het niet zo dat we aan de komende zaterdag wel onder de 2 euro zitten. Dat heeft tijd nodig. Maar verwacht jij wel dat die prijs verder gaat dalen direct de komende tijd, als dit doorgaat?
0: Nou, ik denk dat iedereen die nu een 8-cylinder auto heeft toch maar het beste naar elektrisch kan overstappen. Want dit gaat natuurlijk niet zo snel naar beneden. De landen die natuurlijk de oliereserves hebben aangespoord, die moeten dat nu bijvullen. Dus de verwachting is dat de eerste bewegingen echt ten gunste echt merkbaar zullen zijn vanaf het einde van het kalenderjaar. Maar dan moeten we rekening houden dat we ook niet weten wat er in de komende 60 dagen uitonderhandeld gaat worden. Dus dit betekent dat er misschien iets van stabiliteit komt op de markt. Ja. Maar er is nog niks bekend over, althans niks vaststaat. Dat gaat over een lange termijn perspectief. En ik kan me goed voorstellen dat daar ook nog wel het wachten op is.
2: Ik zit heel veel te kijken. Ik krijg een pushmelding. Staat Iran en VS, of Iran en VS hebben akkoord getekend. Dat zegt de Amerikaanse functionaris dat zojuist getekend zou zijn. Maar dat moeten we denk ik even uitzoeken.
3: Reuters meldt dat inderdaad. Dus ja. Het zou nu ondertekend zijn. En dan zou er vrijdag de officiële ceremonie voor de ondertekening zijn.
1: Oké. Diederik, wat wilde je zeggen, Diederik?
0: Nou, ik wil zeggen dat het natuurlijk heel erg opmerkelijk is dat er nu berichten naar buiten komen over een akkoord dat getekend is, waar we ook niet weten of daar toestemming aan het congres wordt gevraagd, wat de tekst daarvan is, of dat een akkoord is dat beter is dan de situatie van voor de oorlog. Want dat is een belangrijke meetmaatstaf. Ja. En of het een beter akkoord is dan het akkoord dat Obama bijvoorbeeld zelf in 2015 met Iran sloot. Dus je weet niet, is dit witte rook of lijkt het daar alleen
1: maar
0: op?
1: Maar dat is inderdaad waar wij het vanmorgen met elkaar ook over hadden. Van, daar hebben we dus een oorlog gehad, er is van alles gebeurd. Trump heeft aangevallen. Maar zou dit ook uiteindelijk ook iets opgeleverd? Maar dat weten we dus nog helemaal niet.
0: Nee, en ik heb even goed zitten kijken naar een aantal toonaangevende commentatoren. En er zitten echt mensen tussen die zeg maar aan de rechterkant van de Republikeinse Partij hebben gezeten. Zeg maar de mensen die Dick Cheney opbelden als hij een pep talk nodig had, zeg maar ten tijde van de Irak-oorlog. Ja. Die mensen zeggen unaniem, deze oorlog is een strategische misser. Dus een hele grote gemiste kans om Iran daadwerkelijk onder druk te zetten. Omdat geen van de doelstellingen, dus zeg maar Iran geeft alle uranium op, of alle ambities voor nucleaire wapens, of ontmantelt het ballistisch raketprogramma, of de vrije doorgang van olie en gas door de straat van Hormuz, of een verbetering van de situatie voor de bevolking. Vergeet niet hè, dat begin januari 40.000 mensen zijn afgeslacht door het eigen regime. Ja. Niets daarvan lijkt te zijn behaald. Dus als we al teruggaan naar het opengaan van de straat van Hormuz, hebben we misschien wel alleen maar teruggekregen dat we teruggaan naar die situatie zoals die was. Maar op geen enkele wijze denk ik dat de Verenigde Staten wat ten goede mee zijn opgeschoten. Sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen dat na een hele grote aanval van de Amerikanen en de Israëli's het huidige regime sterker in het zadel zit dan ooit.
1: Nou, we gaan dus even afwachten wat dat ondertekenen, wat nu wordt gepusht, wat dat effectief betekent. Maar Diederik Brink is Amerika-deskundige van BNR. Dank je wel. En zometeen misschien een update bij Citroskamp, want ook jij houdt dat in de gaten, ja, Citi.
3: Zeker.
1: Dat vinden we heel erg fijn.

0: Oasis en Live Forever. Het is maandag, bijna 6 uur 's avonds. Zometeen tijd voor het Top 40 Hitarchief met een mooie lijstje van vroeger.
1: We hebben de lijst van 25 mei 1991. Die lijst staat zometeen centraal na 6 uur. En het leuke is dat we, naast dat we heel veel muziek uit die lijst gaan draaien van 25 mei 1991, we ook 3 vragen gaan stellen in de vorm van een popquiz. En daar kun je dan weer een leuke prijs mee winnen.
0: Komt er zo aan.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Adtap.
5: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
5: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
6: Goedenavond. In de komende dagen moet duidelijk worden wat Amerika en Iran hebben afgesproken. Het akkoord is inmiddels ondertekend door beide landen, meldt persbureau Reuters. Het zou in ieder geval gaan over het stoppen van aanvallen, het heropenen van de zeestraat van Hormuz en minder zware sancties voor Iran. 30 jaar cel voor een man uit Rijswijk die zijn onderbuurvrouw 2 jaar geleden doodschoot. Volgens de rechter gaat het om ijzingwekkende femicide, vrouwenmoord dus. Haar zoontje stond erbij toen het gebeurde. De vrouw had hem afgewezen voor een relatie en dacht al dat de man haar iets wilde aandoen. Ook een lange celstraf voor een naar ons land gevluchte Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die hij martelde en verkrachtte. Daarna kwam hij naar ons land. De Syriër werd opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. Steeds meer supermarkten waarschuwen voor stukjes plastic in hun eigen merk diervoeding. Eerder haalden Albert Heijn en Jumbo hun eigen merk stoofpotjes voor honden uit de schappen. Nu komt ook Lidl met een waarschuwing voor plastic in dierenvoer onder de naam Orlando. Het weer dan op veel plekken en nog even wat zon vanavond. Vannacht koelt het af naar 11 graden. Morgen eerst bewolkt, misschien een bui, daarna aardig wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dan de files. Het was een rustige maandagavondspits. Nu nog zo'n 25 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A4 Den Haag-Rotterdam. Voor het Ketelplein 11 minuten extra. Dan wegwerkzaamheden op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oude Rijn en Lunetten bijna een half uur vertraging. En tot slot de A20 Gouden-Hoek van Holland voor Nieuwerkerk aan de IJssel 5 minuten.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, rette-ketet. En vamos naar Beterbed.
0: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Dit is Veronica.
6: Radio Veronica.
8: Top 40 Hit Archief.
9: Luisteraars, goedenavond. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Om 6 uur gaan we terug in de tijd aan de hand van een oude top 40. Ook vanavond is daar geen uitzondering op. We gaan terug naar 25 mei 1991.
10: Maar los van dat we heel veel leuke liedjes uit deze lijst gaan draaien, spelen we ook zometeen een popquiz. Ik ga een aantal vragen stellen over deze lijst. En als jij de juiste antwoorden doorstuurt, dan maak je kans op de gouden Wout en Frank popquiz bokaal. Nogmaals, de lijst van 25 mei 1991.
6: Radio Veronica.
8: Top 40 Hit Archief. Nummer 40.

0: meteen twee hele mooie. Uit de top 40 van 25 mei 1991. Als eerste nummer 40, Massive Attack en Unfinished Sympathy. En erachteraan, Let There Be Love van Simple Minds. Dat waren respectievelijk nummer 40 en nummer 38 van dit fijne lijstje. Maar los van deze muziek is er nog iets.
1: Ja!
0: Zeker.
1: Ah, lekker man, daar heb ik zin in.
0: Welkom bij de quiz. Dit is natuurlijk niet zomaar een quiz. Dit is...

0: Het zijn drie vragen. Beantwoord ze niet fout. Maar goed. En als je dat hebt gedaan, dan maak je kans op die prachtige bokaal.
1: Ik zit wel een beetje in dubio, Wout.
0: Wat dan?
1: Nou, deze vraag heb ik afgelopen vrijdag heb ik die bedacht.
0: Ja.
1: En toen dacht ik nog dat we zouden winnen van de Duitsers. Ja. Maar deze vraag gaat dus over een Duitse band. Dus ik twijfel even of ik hem...
0: Omdat Curaçao heeft verloren van Duitsland... willen we eigenlijk niks meer met Duitsland te maken?
1: Nee, eigenlijk nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, vriend, luister, dan we kunnen ook gewoon... Wat is je idee nu?
1: Ja, ik heb er nu nog niet echt een idee bij, maar... Oké, laat ik hem toch even stellen.
0: Blinde paniek nu ook aan de overkant met de regie.
1: Op de tweede plek in deze top 40 van 25 mei 1991... staat het liedje Wind of Change van een Duitse band. Nou, dit is die Wind of Change, luister.
0: Nee, dat doe ik dan ook niet meer.
1: Ga je ook niet draaien?
0: Nee, het is een Duitse band, dus dan draai ik ook geen fragmenten
1: door. Ik heb een klein stukje even.
0: Ja, weg. Ja.
1: Van wie is dit liedje? Van welke Duitse band? A, de Spiders. B, de Scorpions. Of C, de Crocodiles. Dus van welke Duitse... deze plaats? Is die A van de Spiders, B van de Scorpions of C van de Crocodiles? Geef het nu door via de Radio Veronica.
0: Gaat over dit liedje? Ja, meer dan genoeg. Nou, geef het maar door.
2: Radio Veronica.
3: Join the club.
4: Hier, Suzanne. I joined the club.
5: Lekkere muziek erbij.
2: Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Michael had zich losgemaakt van zijn platenbaas en had zijn eigen mooie, fantastische album uitgebracht waar dit op stond, Cowboys and Angels. En daarmee had hij een dikke hit in de top 40 van 25 mei 1991. Cowboys and Angels is nummer 25 en daarvoor The Clash, Should I Stay or Should I Go? Dat was volgens mij weer een spijkerbroekreclame die dat die zorgde voor... Jawel, hè? Was dat een vraag? Nee, toch? Oh, gelukkig. Nee, dat was een spijkerbroekreclame die zorgde voor opnieuw aandacht voor...
1: Levi's weer.
0: Volgens mij wel, ja. Nummer 30 in deze top 40. Vraag nummer 2 komt er nu aan.
1: Die gaat over een liedje uiteraard in deze lijst. 25 mei 1991. Frank Sinatra, Love and Marriage is deze.
0: Ja, ja, wacht. Sorry, ik was even aan het zoeken. Ja, ik heb hem gevonden. Steeds plaats.

0: You can't have fun without a motto.
1: Ja, leuk is deze. Nou, het komt uit 1955, maar we landen pas 36 jaar later in de Nederlandse hitlijsten met dank aan een televisieserie. Welke serie gebruikte Love and Marriage als intro?
2: Ja.
1: Was dat A, Modern Family, B, Married with Children of C, Family Ties? Dus Love and Marriage, deze fantastische plaat van Frank Sinatra. Door welke serie werd die gebruikt? Modern Family, A, B, Married with Children of C, Family Ties? Geef het nu door via de Radio Veronica app en maak kans op die glinsterende gouden Wouter Frank popquizbokaal.
2: 25 mei 1991. Die top 40 ligt voor ons. Chesney Hawkes en The One and Only staat op nummer 20.
3: Radio Veronica. Hit Archief.

0: Justin Hawks en I Am The One and Only in de top 40 van 25 mei 1991. Dit was nummer 20.
1: En dit is Siets Roskam en hij gaat nu vertellen wat er zometeen in het nieuws zit.
2: Akkoord Iran-Amerika is getekend en Nederland zelf alweer op het veld.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Je bestelt nu zeker inktentoners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost, autotaalglas.
0: Ja, best een lekker avondje hoor. Steeds meer zon. Morgen begint bewolkt, misschien een buitje. Maar later komt dan die zon weer terug. Temperatuur zo'n 20 tot 25 graden. En naarmate de week vordert, wordt het steeds mooier en mooier en mooier en mooier en mooier. En uiteindelijk, jongens, komend weekend prachtig weer. Het is bijna 6:55. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Sietsi, goedenavond.
2: Goedenavond. Amerika heeft een deal met Iran getekend, bevestigt president Trump. Wat er nou precies is afgesproken, moet nog bekend worden. In ieder geval lijkt de belangrijke zeestraat van Hormuz binnenkort weer open te gaan. Maar of schepen straks Iran moeten betalen, is nog onduidelijk. Een Syriër die een paar jaar geleden naar Nederland vluchtte, heeft hier 26 jaar cel gekregen. Hij martelde en verkrachtte opgepakte demonstranten tegen de inmiddels vertrokken Syrische dictator Assad. De immigratiedienst wist niks van zijn verleden toen hij naar Nederland kwam. En het is dag 5 van het WK voetbal. Het Nederlands elftal had net een hersteltraining om bij te komen van de wedstrijd tegen Japan van gisteravond. De familie van de spelers was er ook bij. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Nu al bezig Spanje tegen Kaapverdië.
4: Ja, de eerste voor Kaapverdië.
2: Ja, ook een, net zoals Curaçao gisteren, een debuut. En het gaat tot nu toe wel ietsje beter. Na 33 minuten staat het namelijk nog 0-0. Straks om 9 uur speelt België tegen Egypte. En voor de liefhebbers is er vannacht nog Saoedi-Arabië, Uruguay om 12 uur. En om 3 uur vannacht Iran in Amerika tegen Nieuw-Zeeland.
1: En is er nog eentje de moeite waard om de wekker even voor te zetten, Siets?
2: Nou, ja, ik zou vooral gewoon lekker België-Egypte kijken vanavond. En de rest morgen in samenvatting.
1: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Nog 9 meldingen, 3 kilometer in totaal. Ja, de file is er eigenlijk grotendeels opgelost door de N50 Emmeloord. Zwolle tussen Emmeloord en de Ramspolbrug. Daar is een ongeluk. Verkeer is daar, wordt daar omgeleid. N305 Dronten Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. Daar staat wel nog 21 minuten aan vertraging. En als je de flitsers wil zien, dan raad ik je van harte aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
4: Toppertje. Top 40 van 25 mei 1991. Grappig detail is, Roxette staat er 2 keer in. Onder andere op nummer 19 met Fading Like a Flower. Dat was deze. Goeie plaat. En 1 plekje verder op nummer 18 staat diezelfde Roxette met Joyride.
5: Top 40 Hit Archief.

0: Uit Zweden, Roxette en Joyride, nummer 18 in de top 40 van 25 mei 1991. Vanavond staat deze lijst centraal in ons top 40 hitarchief. Daarnaast stellen we vragen over een paar liedjes uit deze lijst. Dit is vraag nummer 3.
1: En die gaat over You van Ten Sharp. Die plaat hoor je zometeen. Staat op de 8e plek in deze top 40. Maar de vraag die ik ga stellen is, uit welk land komen de mannen van Ten Sharp? Is dat A, Albanië? Is dat B, Duitsland? Of is dat C, Nederland? Dus uit welk land komen de mannen van Ten Sharp? A, Albanië. B, Duitsland.
2: Yeah.
1: Of C, Nederland. Geef het door via de Radio Veronica-app... en dan maak je kans op die glinsterende gouden Wout en Frank popquizbokaal.
0: Ik ga een klein beetje helpen. Kijk, na de nederlaag van Curaçao tegen Duitsland... zijn wij natuurlijk vandaag even anti-Duitsland.
1: Ja.
0: Omdat ik echt vind dat Duitsland dat ook gewoon bij...
1: Ik had ook gewoon kunnen zeggen bij die 4-1, joh, het is prima
0: geweest.
1: We gaan lekker op aan gaan borsten.
0: We hebben ons punt gemaakt en zo, maar ze moesten doorgaan tot 7-1, dus we zijn boos. Maar stel dat Ten Sharp uit Duitsland kwam, hadden we ze niet gedraaid.
1: Nee.
0: Dus dit is in principe een hint.
1: Ja.
0: Eén antwoord valt af.
2: Ik draai hem wel.

0: Future Love.
1: Jij te lachen, vriendje.
0: Ik moet lachen om jou gewoon. Zo. Dat je zo'n leuke, nog grappige kerel bent.
1: Dat is zo sympathiek.
0: Thomas Hekker inmiddels in de studio, die zometeen Diek gaat vervangen. Hey Thomas.
2: Hey.
0: Hoe is het?
2: Ja, ik ga hartstikke goed.
3: Wout en Frank. Popquiz.
0: Sorry, wat zei hij?
2: Waarom loopt dit moment nou nooit soepel?
0: Lieve mensen. We zitten midden in de popquiz. Nee, Thomas, fijn dat je er bent, man. Hartstikke cool.
2: Gaat het goed? Ja, zeker.
4: Oké, mooi.
2: Dat vroeg je net ook.
4: Ja, maar toen dat ik het was.
1: Hoorden we je niet.
4: Nee, dat hoorden we niet.
0: Oh. Wat zijn de antwoorden van de quiz?
1: Nou, zullen we dat doen met een kandidaat, Wout? Dat lijkt me heel leuk. Danielle van den Berg hebben we namelijk aan de lijn. Danielle komt uit Eindhoven. Dag, Danielle, een hele goede middag.
5: Hey, hallo, goedemiddag.
1: Eigenlijk goedenavond. Heb jij al gegeten eigenlijk, Danielle?
5: Nee, nog niet.
1: Nee? Wat schaft de pot?
5: Wat schaft de pot? Ja, ik heb geen idee. Mijn man heeft gekookt, dus ik kan het nog niet zeggen.
1: Dat doe jij wel goed, hoor.
0: Ja, dat doe je wel goed, ja. Maar kan hij een beetje koken?
5: Ja, supergoed.
1: Ja? Oh. Van woede?
5: Ja. Nou, dat kan ook, maar nee.
0: En wat kan hij echt niet maken? Wat is niet zijn sterkste kant qua eten? Wat dat je echt denkt van begin daar niet aan?
5: Prijsschotel.
1: Maar hebben wij contact met je man en hij heeft toevallig nu... joh, we eten vanavond prijsschotel.
5: Ja, lekker.
1: Ja. Nee, ik snap dat is natuurlijk niet weg te duwen, zo'n prijsschotel.
5: Nee.
1: Hey, zullen we heel even, ja, als je de tijd voor hebt hoor, maar dat we heel even de antwoorden doorlopen?
5: Ja, helemaal goed.
1: Dan begin ik bij vraag 1, geheel chronologisch. Van wie is het liedje Wind of Change? Dat is van een Duitse... band.
0: Ja.
1: Is dat A, Spiders? Is dat B, de Scorpions? Of is dat C, de Crocodiles?
5: Ja, ik heb echt getwijfeld, maar ik ga toch voor de Scorpions.
1: Scorpions, dat is hartstikke goed.
0: Goed.
1: Welke serie gebruikte Love and Marriage van Frank Sinatra, wat een fantastische plaat ook is, als intro? Was dat A, Modern Family? B, Married with Children? Of C, Family Ties?
5: Ja, ik ga toch weer voor B, Married with Children.
1: Married with Children
0: is goed. Met Al Bundy was dat. Dat was fantastisch. Ja, was dat.
1: Die zat al de hele tijd met zijn hand in zijn boek.
0: Die klopt.
5: Ja, die.
1: Fantastisch, ja. Vraag 3. Uit welk land komen de mannen van Ten Sharp? Is dat A, Albanië? Is dat B, Duitsland? Of is dat C, Nederland?
5: Nou ja, al zou het Duitsland zijn, zou ik gewoon nog Nederland zeggen nu.
1: Goed, dat is hartstikke goed. Dat betekent dat jij de Gouden Wout en Frank popquizbokaal wint. Het is een beetje gedoe om die door de brievenbus te krijgen. Maar dat gaan we toch proberen. En binnenkort belandt hij dan bij jou in Eindhoven op de stoep.
5: Nou, dat komt helemaal goed, dankjewel.
0: Fijne avond, eet smakelijk zometeen.
5: Fijne avond, dankjewel.
0: Doei.
1: Een hele leuke kandidaat.
0: Vanavond top 40 van 25 mei 1991. Eén plaat ontbreekt nog. Wij moeten de populairste draaien. Helemaal bovenaan staat Timmy T en One More Try. Dat is de...

0: know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week, 8 dagen Spanje, voor minder dan €499 per persoon. Boek nu, bij Toei.
18: Oh, heerlijk hier, hè?
19: Ja, eindelijk even niks.
20: Dit is echt nice.
21: Hola, le pongo dos cervezas.
22: Hola, señor. Sí, 2 bier.
20: Voor mij?
18: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
21: Por favor.
22: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. De belangrijke zeestraat van Hormuz bij Iran is vrijdag weer helemaal open, denkt de Amerikaanse president Trump. Hij bevestigde net dat een akkoord met Iran is ondertekend. Wat daarin precies is afgesproken, moet nog bekend worden. Dat gaat vrijdag gebeuren na een officieel handtekeningenmoment, zegt Trump. Tesla is niet eerlijk geweest over de veiligheid van zelfrijdende auto's die sinds kort in Nederland zijn toegestaan. Volgens persbureau Reuters heeft Tesla veiligheidsclaims mooier voorgesteld dan ze waren. De RDW gaf toestemming op basis van die claims en wil nu nog niet reageren. En premiers in Hongarije mogen voortaan nog maximaal 8 jaar het land leiden. Dat heeft het parlement besloten. De nieuwe regering wil zo voorkomen dat nog eens iemand eindeloos aan de macht kan blijven. Zoals de vorige premier Orbán, die was dat 16 jaar lang. Het weer dan, nog een beetje zon vanavond. Het koelt vannacht af naar zo'n 11 graden. Morgen begint bewolkt met misschien nog een bui, daarna af en toe zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
20: Siets, dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door flitsmeis. Momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel één flitser en die staat op de A28 Hoogveen richting Meppel bij Rogat. Hectometerpaaltje 118.1.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: vind je bij Bol.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000.
7: Wat verdikken we.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Attap.
9: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Oh, wat een goal!
3: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Je denkt misschien dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

Fool op Radio Veronica. En voor nog U2 New Year's Day. Dat is wel leuk, Dennis van Roon, die hebt. Ik moest opeens aan deze denken. Kiss AMC, a bit of U2. Ja. Dat is even geleden. Begin jaren 90, volgens mij, Dennis. Het heet a bit of U2, inderdaad. Goed, maar na New Year's Day te hebben gedraaid, ga ik deze niet erbij pakken. 13 over 7 op de baan gaan van Thomas Hekker hier op de plek van Niek van der Brugge. Die is aan het genieten van 2 weken vakantie. Dus even 2 weken absent. Maar goed, maak je geen zorgen. De beste muziek altijd staat voor je klaar. Sticks, baby.

Dix, Beep, op Radio Veronica. Daarvoor nog Beyoncé en Crazy in Love. Het is de maandagavond. De relaxte maandagavond voor je hopelijk. Misschien ga je nog een beetje voetbal kijken. Misschien een beetje achterover zitten. Een beetje bijkomen van het weekend. Het kan allemaal. Ik zou zeggen, hou in ieder geval de radio aan. De beste muziek aller tijden hier. Nate Smith.

0: Kim Wild, You Came op Radio Veronica. Zometeen muziek van onder andere Rag & Bowman en De La Soul.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
13: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
14: Dat wordt best lastig.
12: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
15: We worden wel wereldkampioen.
16: Ja, tuurlijk.
12: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel een flitser. Die staat op de A28 Hoogeveen richting Meppel bij Rogat. Hectometerpaaltje 118.1.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Wout en Frank.
20: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
21: En nu
20: Thomas Hekker.
21: Met de

Rag & Bowman, Human op Radio Veronica. Daarvoor nog Taylor Soul en Ring Ring Ring. Ik was afgelopen weekend op het Best Kept Secret Festival. En heb dus heel veel live dingen gezien, waaronder die Taylor Soul. En dat was echt wel heel erg goed eigenlijk. Het is gewoon een DJ-set, wel echt vinyl, met platen erbij. En ja, rapper natuurlijk op front en onwijs aan het feestje bouwen. Dat was wat het is. Het was een en al gestuiter. Maar je kent natuurlijk wel het geen om Nederland heen. Als mensen uit het buitenland deze kant op komen. Ik moet zeggen, met name Amerikanen, die denken gelijk aan coffee shop. En daar kan je van alles lekkers halen. Het was niet De La Soul zelf, of nou ja, ook weer wel. Het was eigenlijk hun team die ze bij zich hadden. Ik zag een fotograaf rondlopen en ik denk iets van een tourmanager of dergelijke. En die hadden overduidelijk toch wel ergens geshopt en wat gebruikt. Die keken uit hun ogen en die gedraagden zich gek. En er was er eentje die stak de een na de ander op. Dus volgens mij hebben die ultiem genoten van Nederland. Ze zijn er ook even geweest, want sommige avonden waren de Gorillaz op het podium. En ze hebben natuurlijk Feel Good samen met De La Soul. En dus was De La Soul ook weer goed. Het was in ieder geval een groot feestje op Best Kept Secret. Het is weer maandag. Gewoon weer even landen.

0: 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro, bij Burger King.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Ja,
0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
23: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Wim T. Schippers is overleden. Hij stond bekend als eigenzinnig kunstenaar en mediamaker. En we kenden hem natuurlijk ook van Sesamstraat, waarin hij de stem deed van Ernie. En verder maakte hij legendarische radioprogramma's als de Barend Servetshow en Ron Flon Flon. Schippers was 83. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen. En volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. In Friesland zijn duizenden hardlopers bang dat de marathon van Sneek komend weekend wordt afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege het EHBO-plan om de marathon veilig te laten verlopen. Het plan is namelijk gemaakt door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, wil in afwachting van zijn hoger beroep worden vrijgelaten, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. De rechter heeft het verzoek afgewezen. Marius kreeg eerder vandaag te horen dat hij 4 jaar de gevangenis in moet voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomers weer. Dat is morgen in de loop van de dag te merken als de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Er is een kleine kans op een bui en het is warmer dan vandaag.
25: Radio Veronica, verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel 2 flitsers gemeld op de A28 Hogeveen richting Meppel. Staat de eerste bij Rogat. Hectometerpaaltje 118.1. En op de A50 Eindhoven richting Os bij Heeswijk-Dinter 116.2.
26: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
27: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
28: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
31: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
32: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
33: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
34: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
35: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
36: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
37: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
38: Let's go!
39: Dit is Radio Veronica.

run, run, run. One Republic en Run op Veronica. En daarvoor nog David Bowie, China Girl. Het is 8. Nee, het is 11 over 8 op je maandagavond 15 juni. Thomas Hekker hier op de plek van Niek van der Brugge. Die is even 2 weken heerlijk aan het genieten van de vakantie. Ik pas niet alle avonden op de show, want ja, niet alle avonden kan ik. En alle andere collega's ook niet. Het is een beetje gatenkaas, dus het is een en al gezelligheid op de avonden van de doordeweekse avonden. Mochten we wat voor je kunnen betekenen, mag je natuurlijk altijd eventjes laten weten via de gratis Radio Veronica app. Dan kunnen we altijd voor je kijken wat we voor je kunnen betekenen. Zometeen muziek van onder andere Nothing But Thieves. Desireless Voyage komt eraan. Maar eerst deze Whitney Houston.

Radio Veronica. Nieuwe muziek onderweg van de band. Er is al een nieuwe single uit. Redelijk, maar ik ben wel benieuwd waar het naartoe gaat. 25 september, dus we moeten nog even wachten tot na de zomer. Maar dan kunnen we genieten van een heel nieuw album van ze. En ik ga ervan uit dat er dan ook wel weer iets van een concert aankomt. Al zijn ze ook wat festivals af aan het gaan. Dus ben je erbij, hoor je alvast wat nieuwe muziek van ze. Het is de maandagavond van Radio Veronica met Marvin Gaye.

0: Marvin Gaye, What's Going On op Radio Veronica. Zometeen onder andere muziek van Terrence Trent D'Arby en Bruce Springsteen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: voordeel op amb.nl. En gaan.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Radio Veronica verkeert door Flitsmeister. Momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel 3 flitsers gemeld. A28 Hogeveen richting Meppel bij Rogat 118.1. A29 Dinteloord richting Rotterdam bij Heinenoord 16.5. En op de A50 staan ze bij Eindhoven richting Os bij Heeswijk Dinter 116.2.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Thomas Hekker. Met de

0: En Darby, and if you let me stay op Radio Veronica.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Zeker, gisteren was die al open. En wat was het gezellig. Als ik het van de verhalen hoor. Ik ben er zelf niet bij geweest, maar ook op de socials. Het zag gewoon waanzinnig uit. Dus ik ga er proberen deze week gewoon wel bij te zijn. Aanstaande zaterdag, dan gooien we de deuren weer open. 25 juni gooien we ze ook nog open. Het eigen WK-café van Radio Veronica. Oftewel Wout en Frank, die komen dan daar vandaan tussen 4 en 7. En dan moedigen we vandaan graag Oranje en Curaçao. En jij kan erbij zijn met je vriendengroep, als je wilt. Door je gewoon even op te geven. Kan via radioveronica.nl. En nou ja, word je uitgekomen. Het is niet mals, dan maak je ook gelijk nog kans op een fantastisch mooie prijs. Namelijk een geheel verzorgde reis naar Curaçao. En het doet het er niet toe hoe Nederland en Curaçao het doen. Gewoon iemand geven we die reis op het moment dat het nou ja, de groepsfase erop zit. Dat is volgens mij ongeveer het moment dat we diegene blij gaan maken. Dus wil je erbij zijn, check de site radioveronica.nl. Dit is Bruce Springsteen.

Church op Radio Veronica. Daarvoor nog Dan Hartman en Relight My Fire. En daarvoor Bruce Springsteen en The Rising. En ik zie een appje binnenkomen van Gerrio die zegt... Hey, leuk Thomas, het Veronica Café. Ik wil me bij deze wel opgeven. Dat kan dus niet via de Radio Veronica app. Je moet even naar radioveronica.nl. En daar kan je, nou ja, op de homepage vrijwel bovenaan staat het klikken op het Veronica Café. En daar kan je je opgeven en kan je kans maken om met je vrienden daarbij te zijn. Dus check

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss.

0: zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
2: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
1: dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
3: We worden wel wereldkampioen.
4: Ja,
1: beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ik?
5: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
5: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
5: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
6: Woehoe!
5: Op sunweb.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij was de bedenker van Barend Servet en Chef van Oekel en deed ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Als kunstenaar maakte hij een pindakaasvloer die gekocht werd door een museum en een theatervoorstelling met afgekeurde politiehonden. Schippers was 83. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een opstootje geweest. Een groepje asielzoekers kreeg ruzie met elkaar. Zeker twee van hen moesten van de politie op de grond liggen en één is afgevoerd. Het aanmeldcentrum zit overvol en hulporganisaties waarschuwen daarom al langer voor oplopende spanningen. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen en volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. En een stunt van Kaapverdië op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje. Met grote sterren als Lamine Yamal van Barcelona. Kaapverdië had de wedstrijd zelfs kunnen winnen door een grote kans in de slotfase. Bij Kaapverdië deden 4 spelers mee die in Rotterdam zijn geboren. Het Veronica weer nu van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten, 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui.
6: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel 1 vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Sint-Joost en Hecht. Kwartiertje vertraging, ook 3 flitsers gemeld. A16 Dordrecht richting Breda bij Moerdijk 45,9. A29 Dinteloord richting Rotterdam bij 16,5. En de laatste op de A50 Eindhoven richting Os bij Heeswijk-Dinter 116,2.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

Lady Gaga, Bad Romance op Radio Veronica. Daarvoor nog Bon Jovi en Bad Medicine. Het is de maandagavond van Radio Veronica. Hele goede avond, Thomas Hekker hier op de plek van Nick van der Brugge, die heerlijk aan het genieten is van een zalige vakantie. Mocht je socials hebben, kan je op de socials volgen. Dan zie je vooral jaloersmakende beelden. Dus doe het ook weer niet als je dat vooral niet wilt. Het is muziek van de Spin Doctors, Two Princes nu.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia op Radio Veronica. Daarvoor nog Ultravox en Vienna. Goed, dat moet ik niet meer doen. Ik zit op het internet heel veel te lezen over de benzineprijzen die zouden gaan zakken. Het is echt het een tegen het ander. Maar het lijkt erop dat het toch gaat gebeuren nu dat Iran en Trump toch weer vrienden zijn. Nou ja, vrienden is denk ik een heel groot woord. Maar goed, mocht je in de auto zitten, het lampje branden, maar je haalt huis nog, zou ik eerst naar huis gaan en morgen kijk

0: What a Fool Believes op Radio Veronica.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Radio Veronica verkeert door flitsmeister. Momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel twee flitsers gemeld. A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Rotterdam Albansvaart 52.1. En op de A29 Dinteloord richting Rotterdam. Bij Barendrecht hectometerpaaltje 13.4.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu
15: Thomas Hekker.
16: Met

op de maandagavond. Daryl Hall, John Oates en I Can Go For That op Radio Veronica. Daarvoor nog Lenny Kravitz en I Belong To You. Het is gewoon om niet te realiseren dat het vanaf donderdag eventueel een hittegolf kan zijn dat over ons land heen trekt. Gewoon 30 graden plus. Als ik nu nog in een lange broek en een trui rondloop, maar het gaat toch echt gebeuren. Zin in. Het wordt een heerlijk beetje. Het is de Sugar Hill Gang.

be 40. If it happens again. Radio Veronica, zometeen na 10. Gijs Alkemade. En ik heb hem net al even door de gang zien heen struinen. En ik vertelde je net, het gaat ontzettend lekker weer worden richting einde van de week. Ook onweersbuien hier en daar. Maar hey, die zijn vaak meestal heel kort. Het wordt wel gewoon weer 30, 31 graden. Oftewel, lekker slapen met deuren en ramen open. Alleen bij Gijs Alkemade is dit denk ik al het geval. Ik kwam voorbij met nog zijn zonnebril op. Ik zag ook gewoon nog petje achter. Maar ik zag vooral teenslippers. Die zijn me het meest bijgebleven. Goed, hij wandelt zometeen hier de studio in. En vermaakt je tussen 10 en 12 met Gijs tot laatst. Dit is Fool's Garden, Lemon Tree.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
13: gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
16: Zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 10 uur.
21: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Goed nieuws voor Europese vliegtuigpassagiers. Ook de komende jaren krijgen ze geld terug wanneer hun vlucht meer dan 3 uur is vertraagd. Maximaal 600 euro. De compensatieregeling lag onder vuur, maar na jaren discussie hebben de EU-landen besloten om er niks aan te veranderen. In Ter Apel wachten ook vanavond weer tientallen asielzoekers bij de ingang van het aanmeldcentrum. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie ingreep. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes steeds korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht naast de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar daar raakte niemand gewond. Het gaat om een ongeluk. Waarschijnlijk ging het mis tijdens het inparkeren. De VPRO is geschrokken van het nieuws dat Wim T. Schippers is overleden. Hij heeft veel voor ons betekend door de manier waarop hij de samenleving probeerde te ontregelen met zijn programma, zegt de VPRO. Schippers was 83 jaar. Hij zei ooit dat geboren worden onzin is, maar doodgaan nog onzinniger. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden. En er is dan ook een kleine kans op een bui.
0: Dankjewel, Mark. Ja, Wim II Schippers overleden. Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Dat was een van de radioprogramma's die hij presenteerde. Ik heb een paar leuke fragmenten daarvan. Laat ik nog wel horen voor 12 uur. En natuurlijk ook Ernie, die dorst heeft om maar wat te doen. Het is 1 minuut na 10 uur. Radio Veronica, de luisteraar en het verkeer. Er is 1 vertraging in Nederland. Dat is de A20 Gouda Hoek van Holland. Tussen Terbrechtseplein en Krooswijk, daar 8 minuten, komt er een ongeval. En een snelheidscontrole op de A6 Joure richting Emmeloord bij Emmeloord. 282,5, even de voet van het gas. Dan komt het allemaal goed. Het scheelt sowieso een hoop geld. De grootste solo-hit die George Harrison scoorde. I Got My Mind Set On You. Komt eraan.
19: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
0: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
4: Oranje. Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: was al voordat de Beatles groot waren in Amerika, voordat ze de wereld hadden veroverd. Toen was George Harrison in een platenwinkel in Amerika. En vond hij het origineel van deze plaat, dacht hij, daar moet ik nog een keer wat mee doen. Dat duurde dan weer even, maar goede dingen kosten tijd, toch? Hey? George Harrison en I Got My Mind Set On You.
1: Gijs, tot laat.
0: Vandaag kwam het treurige nieuws tot ons dat Wim T. Schippers is overleden. En mij zei dat niet direct wat. Ik dacht wel van, ah, die heeft die stem gedaan, die heeft wat radio gedaan. Maar wat heeft hij nou allemaal gedaan, dacht ik. En toen ben ik wat gaan terugluisteren. De Ron Flon Flon met Jacques Plafond show bijvoorbeeld. Die hij in de jaren 80 en begin jaren 90 presenteerde. En daar maakte hij er een kunst van om eigenlijk alles een beetje op de hak te nemen. Dus brieven die worden ingezonden, want er was natuurlijk nog geen e-mail of fax of sms. Maar ook door platen heen praten en zo. Laat ik later vanavond voor 12 uur nog een stukje van horen. Maar ja, waar we Wim T. Schippers het meest van kennen, ik tenminste, is een van mijn helden, was hij de stem van Ernie. Dus even een minuutje Bert en Ernie om de avond te beginnen.
2: Wat heb ik een dorst? Wat een dorst!
3: Ernie, ik probeer Bert? Te slapen.
2: Dat weet ik, Bert. Maar ik heb zo'n vreselijke dorst.
3: Maar denk als je zo'n dorst hebt, dan moet je er niet over praten, Ernie. Maar dan moet je er iets aan doen, ja?
2: Oeh. Dat is een goed idee, Bert. Iets doen. Wat zal ik doen? Oh ja, ik doe net alsof ik drink uit een heel groot glas vol met ijskoud water. Het helpt niks, Bert. Niks. Helpt niks. Ik denk dat er niks aan te doen is.
1: Veronica, dit is Veronica.
0: Wim T. Schippers, de man die eigenhandig Ernie een Brabo maakte. Ik heb dorst. Helemaal goed. Ja, love him.
4: Mooi.

de baas het goedkeurt, is het geen jatten meer, toch? Het is een hommage. Sacrifice. Kiss the Bride. Where's Ashura? Rocketman. Ja, in één liedje. Pernauw maakte de remix en Elton John en Dua Lipa maakten er Cold Heart van. Tijd voor een stukje vinyl. Even lekker draaien.

0: Radio Veronica.
1: Wat heb ik een dorst.
0: Ja, ja, na dorst is het eigenlijk weer zo op de maandagavond. Helemaal goed. Zullen we maar?
2: Je luistert naar Radio Veronica.
3: Radio, hoppakee.
4: De beste muziek aller tijden.
0: Phil Collins, Two Hearts. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. En Pearl Jam. Dit is...

0: reis tot laat. Tot op. Laat jij luistert naar Veronica.
1: Je bent welkom. Veronica. Radio Veronica.

0: liedje, Phil Collins, Two Hearts, komt uit de film Buster uit 1988. En Phil Collins speelt in die film Buster, de hoofdpersoon. En ik op YouTube, ik denk, misschien kan ik een klein fragmentje vinden. Maar wat blijkt, de hele film is daar te vinden. Gratis! Dus zo klinkt het als Phil Collins acteert. Ja, eigenlijk dat hij niet zingt. Phil Collins in de film. Hij zoent iemand toe, een vrouw, en zegt iets terug.
1: Ja. I mean, what are we doing here?
2: Nou. Jim, we're doing what we always talked about.
0: Inderdaad. Ik heb vannacht weer wat te doen als ik thuis kom om YouTube heen. Deze film kijken, gratis op YouTube, hoort dus bij Two Hearts van Phil Collins. Buster, kan je hem helemaal kijken. Gratis en voor niks. Zo bij je terug, beste muziek aller tijden. Mark Cohn en Fleetwood Mac. Little Lies, hoor je zo.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: De zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
12: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
13: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
14: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
13: Zo geregeld. 123inkt.nl.
15: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Veronica Verkeer. Zijn geen vertragingen en ook geen snelheidscontroles. Lekker, lekker.
21: Dit is Radio Veronica.
22: Het station van Gerard Ekdom.
21: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
22: En nu.
21: Gijs Alkemade.

Ignorance is bless. Dus onwetendheid is een zegen. Gaat het liedje over. En is ook wel zo. Ik heb liever dat mensen tegen mij liegen. En dat ik een prima dag heb, dan dat ik de waarheid weet. En de hele dag moet huilen omdat het leven zo verschrikkelijk is. Fleetwood Mac bij Radio Veronica. Ben jij er klaar voor? Want je bent geen voetbal aan het kijken. Het is trouwens 1-1 België-Egypte. Als dat is de wedstrijd op dit moment. Maar, je bent dat niet aan het doen. Dus je wil graag muziek horen. Dus... Het is allemaal zo makkelijk. Hoe die dingen aan elkaar weten, verbinden dan. Bonanza-alarmpje is gegaan. Iedere dag natuurlijk is het 2 en 4 hier bij Veronica met Rob en Caroline. En s'avonds een klein bonanzaatje. Een mini-bonanza. 1 liedje. En ik wil graag van jou weten. Wat zou je graag willen horen? Draai ik dat over een kwartiertje voor jou? En dat is het wel. Dat is het idee van de bonanza. Geef het door. Gebruik de Veronica-app.

0: Ja. Wim T. Schippers, vandaag overleden, die praatte nog wel eens door een plaatje heen. Ik weet ook niet waarom hij dat een goed idee vond. Heb je daar wel eens wat van gehoord, Monique?
1: Ik ben even mijn radio zachter aan het doen, anders dan krijg je daar last van. Ja. Jawel.
0: Hij was natuurlijk Ernie.
2: Wat heb ik een dorst?
0: Hij had ook... hij is 83 geworden en kom op. Toch?
1: Ja,
0: mooie leeftijd. Ik hoop dat hij op een relaxte manier zonder al te veel ellende zijn laatste jaren heeft kunnen slijten. En die ronflonflon met Jacques Plafond, die show, dan praatte die eigenlijk overal te pas en te onpas doorheen. Kreeg hij nieuwslezers aan het huilen of file lezers, weet ik het allemaal. Geweldig, ja, die Wim T. Schippers. En de reden dat ik jou even bel, Monique, is ik had het vorige week daarover dat de paus was in het nieuws dat hij naar de Sagrada Familia in Barcelona kwam. Die kerk die Gaudi heeft gebouwd. En hij heeft hem nooit afgezien, hè, die Gaudi. Want hij is overreden door een tram.

0: Ja. Ja, ja. Nou, hij ziet er nou, heel mooi uit. Echt, hier en daar is nog een steigertje. Hier en daar is nog wat van op netwerk eromheen. En een kraan is er nog. Maar hij ziet er echt fantastisch uit. En ook al die beelden boven op die torentjes. Ja, echt heel mooi. Indrukwekkend ook wel.
1: Ja, geweldig. Hoe ze het gebouwd hebben ook. Want in die tijd konden ze nog geen echte krachtberekeningen doen. Dus dan hadden ze eigenlijk die kerk ondersteboven in een maquette gebouwd. En allemaal gewichtjes met kleine zakjes zand eraan gehangen. Zodat de vormen goed zouden zijn dat het gewicht kon houden en zo. Dat, ik ben gek op die kerk. Maar ik heb hem al 10 jaar niet gezien en jij wel. Dus hij staat er mooi bij, Monique.
0: Hij staat er echt mooi bij. Ja, ik zou zeggen, we gaan samen. Dat gaat natuurlijk niet, maar het is echt heel mooi. Nee, echt heel leuk.
1: Dankjewel.
0: Mooie kerk.
1: Wilde ik even weten. En bedankt voor de foto ook. En een fijne avond, hè.
0: Is goed, hetzelfde. Dankjewel. Doei, doei.

0: de versie van Gwen Stefani. En Erik is een beetje schelden in de kerk dit, aan het vloeken. Van Gwen Stefani. Misschien wel beter, hè?
1: Gijs, tot laat.
0: Terwijl ik echt een groot Talk Talk-fan ben, daar niet van. Hey Frank, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat vind jij ervan? Talk Talk, It's My Life of Gwen Stefani? No doubt, It's My Life.
2: Oh. Ja, ze zijn allebei wel lekker.
0: Ja, ze zijn allebei goed, hè? Ja. Jij stuurt een bonanza en die stond niet in de muziekcomputer, maar in jouw berichtje zeg je: ik heb hem gehoord bij Rob Stenders. Nou, that kind of narrows it down tot 350.000 liedjes. Als je het bij Rob Stenders hebt gehoord, natuurlijk. Het kan nog steeds alles zijn, maar het is een cover.
2: Ja, dat klopt. Wat is, wel een goede van mij.
0: Ja, waarom is die zo bijzonder voor jou?
2: Ja, het is gewoon toch het nummer. Maar gewoon in zo'n totaal ander jasje. En je gaat gewoon helemaal los op.
0: Alright, nou, we gaan draaien ook. Limp Bizkit, hè?
2: Ja.
0: Faith.
2: Dankjewel, man.
0: Yo.

0: dat Limp Bizkit die nuance in dat liedje zo mooi vast heeft weten te houden. Knap. Ja. Zij die geloven hebben geduld. Dus deze hoor je zo. We moet er al in geloven. En een beetje geduld hebben. Robbie Williams komt eraan.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 11 uur.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette gaat dit weekend naar Rotterdam, waar een monument voor Molukkers wordt onthuld. De NOS meldt dat hij misschien excuses gaat maken voor hoe ze behandeld werden. Nederland beloofde in 1951 dat de Molukkers weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De marathon van Sneek komende zaterdag gaat niet door. De marathon kwam in opspraak omdat het plan voor de EHBO was opgesteld door iemand die deed alsof hij een ambulancebroeder was. De gemeente trok erop de vergunning in omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Paul Hane is verdrietig dat zijn vriend en collega Wim T. Schippers is overleden. Ze werkten bijvoorbeeld samen in Sesamstraat, waar ze de stemmen van Bert en Ernie deden. Ze waren meer dan 50 jaar bevriend. Premier Jette heeft ook gereageerd op het overlijden van Schippers. Nederland is een multitalent kwijt, zegt hij. En het is groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar viert dat hun elftal met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeteren en zwaaien met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. Morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui.
21: Wat heb ik een dorst.
0: Pak je erbij. 2 minuten na 11 uur, Veronica verkeer. Geen vertragingen en ook geen snelheidscontroles. Ik draaide net voor het nieuws. Limp Bizkit, Faith, Frank wilde hem graag horen als Bonanza. Ik vond het best wel leuk. Maar Annette van der Broek die stuurt verkrachting van Faith. Ik stuur terug, want dat kan ik ook, hè, kan terugsturen je. Ik zeg, het is een ode. En zij lachen, weet je, zo'n smiley met van die traantjes, zo'n boomer smiley. Mijn oren doen nog pijn, stuurt Annette. En toen begon ik een patroon te ontwaren, hier zo op de maandagavond bij Veronica. JJ die stuurt, God, God, God. Wat een baggerplaats, zeg. Verkrachting van het origineel. Ja, mensen hebben het vrij snel over verkrachting. Deze versie van Limp Bizkit van Faith. Maar ik denk dat als je George Michael en Fred Durst, de zanger van Limp Bizkit, in een openbaar toilet zou zetten, dan ben ik nog benieuwd wie er letterlijk aan het kortste eind is.
22: De WK-spirit begint bij gal en gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gallegal.
23: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Voel mij zo free.
26: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
27: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
26: Wow, dit is echt nice.
27: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: vind je bij Bol.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.

komen gelijk wat correcties binnen via de Veronica-app. Ja, als Fred Durst van Limp Bizkit en George Michael in een openbaar toilet zouden zijn geweest, dan is het niet wie er aan het kortste eind trekt, maar zou hebben getrokken. Want ja, George is er niet meer. Dus wie zou er aan het kortste eind hebben getrokken en zou het dan op verkrachting zijn uitgekomen? Nou ja, dat zijn de gedachten op dit moment. We gaan door.

0: Koninga en Millennium. Je had dit allemaal van, hè? You Only Live Twice, James Bond. Ja. Maar ik word altijd instant vrolijk van James Bond. Dat is mijn happy place om al die films. Kijk ik ieder jaar wel een keertje. Misschien ben je ook zo een man. Robbie Williams natuurlijk ook een groot James Bond film. Want ja, als je wat gaat pakken uit You Only Live Twice, dan ben je lekker bezig. Het krijgt nog een staartje, maar ik ga het niet op de radio verder behandelen wat George Michael en Fred Durst van Limp Bizkit op een openbaar toilet zouden kunnen doen. En wie de ja, onderliggende partij is. Het is mooi geweest zo. Ken je dat? Van die collega's waarvan je altijd de achternaam vergeet. Dat heb ik met Max Mixmachine. Zo staat hij in mijn telefoon, want Max is een mixmachine. Geef iets aan Max en hij mixt het. Maar hoe heet die gast nou echt? Het is de Max die bij Gerard Ekdom in de ochtend, in de morgen zit. Dus Max. Ik heb op zijn Instagram gekeken. Hij kan nog wel wat likes en volgers gebruiken. 1600 volgers. Max Schuiling. En die heeft dit gemaakt voor iedereen die het voetbal gisteren heeft gemist. Best leuk.
1: Is ready for the show. En wij ook. Nederland gaat beginnen aan het WK voetbal. Is dit dan het jaar dat alles goed valt?
0: We hebben het wel door, toch? Het is een compilatie van een minuutje of drie van de wedstrijd van gisteren.
1: Mega scherm.
0: Ik weet niet of je erop terug wil kijken, maar het is wel even leuk, denk ik.
1: 3, 2, 1.
0: Gaan we beginnen?
1: Zijn wij begonnen aan de wedstrijd tussen Nederland en

0: Gianni Rijden met de vrije trap veel te laag. Haalt Nederland dan hier weinig uit. Ze zijn echt niet alle langste de spelers van Japan. Maar als je hem zo laag neerlegt, dan is het geen probleem om hem weg te werken. Wel een nieuwe voorzet van Nederland. En Van Dijk!
1: Als je het gemist hebt, hè? Zoals ik. Dit was de wedstrijd van gisteren.
0: De ballen die komen nu wel door aan de linkerkant opnieuw. Heracles positie. Aan de linkerkant is het Nakamura.

Gravenberg. Handige beweging. Maakt hij ruimte voor zichzelf. Heel handig gedaan. Nu probeert hij Summerville te bereiken. Dat lukt ook. Summerville in 16 meter. Summerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands.

0: schotbel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant. Die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben.
1: Weer bijna klaar hoor dit.
0: En die gaat
1: in ieder geval voetbal uit. Hè?
0: De gelijkmaker van Koki Ogawa. En het is 2-2 in Dallas. 2-2. Dan is de eindstand. De volgende afspraak over een dag of 6 in Houston. Dan is Zweden de tegenstander van het Nederlands elftal.
1: Is toch geweldig dit? Hoef je nooit meer een wedstrijd te kijken.
2: Oh. Veronica.
3: Gijs tot laat. Tot laat.
1: Samenvatting van 3 minuten en lekker muziek luisteren, zoals het hoort. De dansvloer date komt eraan, maar eerst de Power Station en die wil zich vermenigvuldigen.

0: supergroep dit. Power, Duran Duran, Chic en Robert Palmer. Als je die allemaal bij elkaar gooit, Duran Duran, Chic en Robert Palmer, en dan een kilootje cocaïne, nou moet jij zo blijven. Hoor.
1: De dansvloerdate.
0: Power Station hoorde je Some Like It Hot bij Veronica. En het is tijd voor de dansvloerdate. Twee liedjes op de dansvloer op maandagavond. Luister je mee? Als je weet welke twee het zijn, dan maak je kans op een Veronica t-shirtje of een Veronica platentas, een wasstraatpasje, om lekker je auto eens eventjes goed schoon te maken zo in de zomer. Het kan allemaal van jou zijn als jij de twee liedjes herkent. Ga eens even luisteren wat ze te zeggen hebben tegen elkaar. Ik bel je wanneer ik je nodig heb. Mijn hart staat in brand. Jij komt naar me toe. Wild en wild. Het andere liedje is een beetje, ja, niet de vrolijkste. Elke ochtend, als ik opsta, sterf ik een beetje van binnen. Ik kan nauwelijks op mijn benen staan. Ik kijk in de spiegel en hel.
1: Radio Veronica, dansvloer date.
0: Leuk toch? Welke twee liedjes waren het? Win prijzen, geven door via de Veronica app. Maar ja, moet je het wel weten. Dus nog eventjes de teksten die ze op de dansvloer spuien. Ik bel je wanneer ik je nodig heb. Mijn hart staat in brand. Jij komt naar me toe, wild en vol passie. Het andere liedje. Elke ochtend als ik opsta, sterf ik een beetje van binnen. Ik kan nauwelijks op mijn benen staan. Ik kijk in de spiegel en hel. Welke twee liedjes zijn het? Laat het weten. Win een Veronica t-shirt en een wasstraatpas. Dit is Mika.

0: make it to the morning.
1: Alles wat uit Den Haag komt is tof. Ja, ik ben geboren getogen Zoetermeerder, maar ik woon wel echt al een jaar of 20 daar.
2: De dansvloer date. Ja,
1: gek op Den Haag. Sommieu en Tonight bij Radio Veronica. Tim, goedenavond.
3: Goedenavond, Gijs.
1: Je bent een fervent meespeler van de dansvloer date.
3: Zeker weten.
1: En omdat ik jouw naam zo vaak voorbij zie komen, dacht ik... ja, je hebt al lang gewonnen afgelopen week, afgelopen maand. En mijn geheugen is natuurlijk ook niet zo goed. Ik ben een verward persoon, eerlijk gezegd. Maar gelukkig heb je me uit die droom geholpen. Je hebt in december voor het laatst gewonnen.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, dan kunnen we wel weer eens een poging wagen. Jij denkt goed te zitten qua dansvloerdate te weten welke liedjes het zijn, hè?
3: Dat denk ik wel, inderdaad.
1: Het ene liedje zegt, ik bel je wanneer ik je nodig heb. Mijn hart staat in brand. Jij komt naar me toe, wild. En wild. Ja. Wat denk je?
3: Tina Turner, Simply the Best.
1: Ja, heel goed, inderdaad. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me, wild and wild. Inderdaad, dat is een goede tekst ook. En die andere, elke ochtend, als ik opsta... sterf ik een beetje van binnen. Ik kan nauwelijks op mijn benen staan. Ik kijk in de spiegel en hel. Is dat je wel eens overkomen dat je 's morgens huilend wakker wordt, Tim?
3: Nee, gelukkig niet.
1: Nee, ik heb dat wel een paar keer gehad. Ik ben heel gevoelig voor winterdepressie en zo. Dat ik wakker werd 's morgens. Gewoon zo. Kijk, wat is er nou aan de hand? Ik lijk wel op die gast uit dat liedje. Want welk liedje dacht jij te horen?
3: Somebody Love van Queen.
1: Ja, inderdaad, hartstikke goed. Ja. Each morning I get up, I die a little. Can barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Hm. Ik denk dat het Freddy wel is overkomen. Want een gevoelige jongen natuurlijk.
3: Dat zou ongetwijfeld geweest zijn, ja.
1: We zitten nu wel gezellig door te kletsen, maar ik vergeet helemaal te zeggen... je hebt gewonnen! Voor ik het vergeet, ja. Je bent een winnaar, Tim. Heel goed.
3: Ja, dankjewel, Gijs.
1: Ik ga een wasstraatpas voor je regelen. Heb je een auto die een beetje gor is?
3: Op het moment zeker wel, ja.
1: Nou ja, dan komt dat naar je toe. En een Veronica platentas ook. En welke versie zou je dan willen horen? Queen en George Michael, die heel goed is. Een hommage aan Freddy, Somebody to Love. Of gewoon het origineel van Queen?
3: Doe dan maar de
1: hommage. Je krijgt gelijk applaus. Bedankt Tim, fijne avond.
3: Yes, jij ook, Gijs.

0: het ook wel mooi had gevonden. Hoe George hem eruit gegooide. Somebody to love. Graag gedaan, ik zit ruim in de complimenten vanavond. Wim T. Schippers, overleden, dat werd vandaag bekend, 83-jarige leeftijd. Een fantastische vent, de stem van vele jeugdhelden van mij, maar hij maakt ook hele toffe radioprogramma's. Ron Flon Flon met Jacques Plavon, heb ik een fragment uit. Duurt een minuut of 6, 7. Ja, korter kan die niet. Langer wel, maar 7 minuten. Ga ik voor 12 nog even laten horen. En goede muziek bij Veronica. The Neck, My Sharona en Unvoke, Don't Let Go Love. Hoor je zo? Nou, tot zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Veronica Verkeer, geen vertragingen, maar wel snelheidscontroles, twee stuks. De A4 Delft richting Schiedam bij 60.9. En de N11 Bodegraven richting Leiden bij 12.7.
13: Dit is Radio Veronica.
12: Echt wel.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu,
13: Gijs Alkemade.
14: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
12: Zo, ik zal hem even aanzetten.

0: Duitse vastgoed in Los Angeles. Hartstikke rijk is ze. Lekker wijf wat grote villa's verkoopt. Sirona Alperin, die had het hart gewonnen van zanger Doug Feger van The Neck. En die maakte dus My Sirona. Terug nieuws vandaag. Wim T. Schippers, overleden, 83-jarige leeftijd. Hij heeft goede dingen gedaan en dan kan ik wel weer de Wikipedia voorlezen dat hij een groot kunstenaar was en dit en dat, zus en zo. En ik stond op het punt om dat te doen, zag ik een artikel in de T. En nou, dan wordt dat ook allemaal verteld, hè, die Wikipedia-pagina. Kunstenaar en iemand die heel veel radio heeft gedaan en ook de stem was van Ernie en van Graaf Tel bij Sesamstraat. Dat heeft hij allemaal gedaan. Maar als je dan de comments leest, dan kom je eigenlijk het meest te weten over iemand. Hornhorst 100, die stuurt 11 minuten geleden. Alleen prietpraat kunstliefhebbers adoreerden zijn werk. De kleren van de keizer. Niet onder de indruk van Wim T. Schippers. En Mirjam die reageert: Schippers was een grootheid. Hij zou ooit een kunstwerk maken voor de gemeente Utrecht. Zijn idee: een gat graven in de vorm van de omgekeerde domtoren. De gemeente, die had daar wel oren naar, maar wilde dat ergens in een weiland buiten de stad doen. Wim T. wilde dat alleen in het centrum, anders was er geen lol aan, dus blies hij het af. Wim T. Schippers verdient meer tekst dan jullie stukje hierboven. Een van de meest originele, eigenwijze en hilarische figuren van de afgelopen 50 jaar. En ik ben het daar helemaal mee eens. Goeie comment. Dit is ook een radioprogramma en in dat radioprogramma was eigenlijk Ontregelen. Ik heb nu al medelijden met de mensen in de hemel, als er zoiets bestaat. Of waar zijn geest dan ook heen gaat. Want hij zal ontregelen. Het radioprogramma heette Ron Flon Flon met Jacques Plafon. En dat ging maar door en door. Ik heb gewoon een fragmentje gepakt van een minuut of 6, 7. Lekker luisteren in het donker. Wim T. Schippers.
1: Ja, kijk nou maar, hoe minder je ermee bemoeit, hoe beter het gaat. Nou, dit is toch geen manier van een plaat afzetten?
2: Wat mij nu is overkomen, wat mij toen weer overkwam.
1: Ja, dat was oorspronkelijk de naam van een rubriek waarmee ik ook wel begonnen ben. Maar het werd zo gênant wat ik dan allemaal moest vertellen, als ik eerlijk zou zijn, dat deze rubriek tijdelijk is afgevoerd. Ik ga even de post behandelen. Er gebeurt niks. Ik kan wel wijzen achter die ruit van er komt gewoon niks. Het is een hele mooie jingle, maar een hoop geld gekost. Van... Ja, die doe ik. Ja. Maar als die zo laat komt, dan is het hele effect weg.
3: De post, wat brengt vandaag de post?
4: Nou, ja. Zit er een Jacques Plafonds brievenbusje?
1: Ja, nee. Dat kan eraf voortaan, hoor, dat is die toevoeging. En dat kost allemaal tijd. En dus we hebben die tijd hard nodig. Anders komen we niet aan allerlei platen. We hebben een hele lijstje vorige keer. Ook al een aantal.

0: bij Bussum. Wilt u dat
1: dus
0: vooral
1: even voor
0: bijzetten?
1: De uw briefkaart met op-
0: oh,
1: en of aanmerkingen naar Ronflonflon, postbus 6, 1200 AA, Hilversum.
0: Bij Bussum. Want brieven waar het niet meer bij staat, worden niet behandeld. U kunt niet aan de gang blijven. Ik heb hier... ik doe maar een greep, hoor. Want ik heb een heleboel brieven gekregen waarin mensen weer klaagden dat ik die brieven niet behandelde. Maar dat is toch geen doen? Ik bedoel, ik begrijp ook niet waarom die rubriek überhaupt op touw gezet is. Maar nu die er eenmaal is, wil ik me het niet laten kennen. En ik begin hier met een brief uit Koevoorde. Ik vind je programma waardeloos en zonde van de zendtijd. Je maakt op alle mensen aanmerkingen. En nou, op jou ook al dan, maar om te beginnen. En het kan me ook niks schelen of je deze brief afkraakt. Wel een leuke brief, eerlijk gezegd. Je kraakt Koos Albers ook af, maar je mocht zelf willen dat je zoveel succes had. Nou. Ik had toevallig afgelopen woensdag je programma op en... toevallig. En heb me geërgerd dat iemand zo'n stom programma maakt. Ik maak dat niet alleen. De Farmaas is ook verantwoordelijk daarvoor, proper. Ik wens niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor wat zich in dit programma voordoet. Je bent een zelfkikker en als je echt lef hebt, moet je deze brief maar eens voorlezen. Dus ik lees deze brief nou voor, maar ik laat me toch niet zeggen, als ik deze brief niet had voorgelezen, dan had ik pas lef gehad. Mag ik het zo samenvatten? Ik ben iemand die altijd naar de radio luistert. Nou, dan ben ik... Dus op zichzelf ook al, geeft ook al te denken. Maar zet hem woensdag in het vervolg wel af. Dan kan je die brief dus ook niet horen. Je vraagt of ik die brief wil voorlezen. En je zegt dat je de radio woensdag in het vervolg afzet. Dus ik zit deze brief helemaal voor niks voor te lezen. Waarom doe ik dit dan? En dat vind ik jammer. Oh, vind ik jammer. Ga eens een opleiding doen. Zodat je leert om een programma te presenteren. Angelique uit Koevoorde. Meer zeg ik niet. Nou, ja...
1: Ronflonflon, ja? Bus 6, 1200 ja. AA, Hilversum.
0: Ja.
1: Bussum.
0: Ja. Ik doe geen brieven even meer. Misschien straks nog even. Wat leuk dat je een blaadje van U2 draaide. Bestaat dat? U2, is dat een groep? Heb ik dat gedraaid? U2, is dat een groep? Is geen groep. Ik word voor de gek gehouden. Nou, oh, en ik had gezegd dat het over 20 jaar ouderwets was. Daarom moet ik iets draaien van Joe Jackson. Joe, Joe, Joe

Ja, nou, ja, ik zal het maar zeggen. Dus een heleboel grammofoonplaten die worden gebruikt bij andere dingen. Hè? Maar dat komt natuurlijk ook omdat zoveel van die platen, en daar wil ik ook wel eens een onderzoek aan wijzen, zoveel platen behandelen de liefde. Gek, hè? Dat heb ik pas ontdekt.

0: Nou.
1: Dan kunnen we doorgaan met het programma nu, want dit, u wordt geacht dit even niet gehoord te hebben. Dit was in het kader van de zendtijd.

0: ging het altijd. Een zootje, ontregelen. Wim T. Schippers, een mooie vent. Hij zei er zelf over, geboren worden vind ik onzin. Maar doodgaan vind ik nog veel grotere onzin.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
19: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
22: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
23: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
22: Echt?
23: Ja,
0: En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 12 uur.
24: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. En de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuidenburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.

0: het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.